vardır.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

You say you wanna taste my wine? Not yet.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille. Net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer een zonnige dag. Alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
1: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
1: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: koptelefoon.
1: Ja, je bent helemaal voorbereid, zie ik. Ik zie, je bent helemaal voorbereid. Ja, het was eerder 9 uur dan dat jij dacht.
0: Ja, zo is het inderdaad, Linda. Het is ineens, we schrokken ineens wakker. Zo van, hé, het is al 9 uur.
1: Maar we zijn er. En we zijn in de lucht.
0: Ja, precies. Nou, er wordt de koptelefoon in ieder geval even voor me opgehaald. Maar goedemorgen, dames en heren. Welkom bij RTV 794. Welkom bij Brunch. Vandaag wederom vanaf locatie. En wat voor een, Linda?
1: Ja, supermooie locatie. Ik zei vanmorgen nog, jongens, dit zal je uitzicht zijn. Je zult je toch s'morgens wachten en die kant op kijken. Onze gastvrouw die knikt al zo. Maar ja, dat doe ik dagelijks.
0: Ja, precies. Ja, het is, we zitten aan de voet van de hoogwaterkering in Vezen. Daar zaten we 2 weken geleden. Ja, toen zaten we niet aan de voet, maar toen zaten we een paar 100 meter verderop, dacht ik.
1: Precies.
0: Bij de melktap. Maar vandaag zijn we bij de Eco-lodges, het Lennep's Erf. En onze gastheer van vanochtend is...
1: Gastvrouw.
0: Gastvrouw, sorry. Katja Lukle.
1: Het gaat lekker. Het wordt een hele bijzondere uitzending. Ik voel het nu al. Ja.
0: Het wordt zeker een bijzondere uitzending. Daar ben ik ook van overtuigd. Want we hebben prachtige onderwerpen. Maar we beginnen zoals gebruikelijk altijd met hele leuke en hele goede muziek volgens mij.

0: En u hoorde Elton John. En de reden waarom we daarmee openen, daar hoort u later nog veel meer over. Vandaag bij de Eco-lotjes op het Lennep's Erf. Linda, en dus zeiden we zojuist al even, een hele bijzondere locatie, maar ook een hele bijzondere uitzending, denk ik, vandaag. En het wordt spannend.
1: Vind echt waar? Wordt het spannend?
0: Ik vind het wel een beetje...
1: Nee, het wordt alleen maar leuk.
0: Ja, echt?
1: Gelukkig. Ja.
0: Nou, fijn dat jij er zo in staat.
1: Tuurlijk.
0: Ik probeer dat op mijn manier ook. Maar we gaan het in ieder geval zien.
1: Nou ja, je zegt een bijzondere uitzending. Want misschien kunnen we dat alvast een beetje verklappen natuurlijk. Want we zijn bij de Eco-lodges het Lennep's Erf. Maar deze uitzending wordt eigenlijk min of meer opgedragen aan Merle Bos. Die vorig jaar overleden is. Daar hadden wij samen met Katja een afspraak staan voor een locatie-uitzending. En dat hebben zij moeten afzeggen. Dus we hebben nu na een jaar zijn we weer te gast bij Katja. En de uitzending gaat ook een beetje over Merle en over gezondheid. Over mensen die kanker hebben. Dat soort dingen. Het wordt een serieuze zaak, maar het wordt ook een leuke zaak. Er hoort een beetje bij.

0: Het nummer wat we in vele uitvoeringen kennen. En dit is een van de oudste, denk ik. Cilla Black en You're My World. De eerste gast, wil zeggen, onze gastvrouw vanochtend is bij ons aangeschoven.
1: Dat is een beetje een lastige start. Want dan zeggen we onze eerste gast, maar we zijn eigenlijk te gast. Dus dat is altijd op een locatie apart. Katja, dank je wel dat we hier mogen zitten. En wat een ongelooflijke mooie plek. Dus we zitten gewoon hier heerlijk buiten in het zonnetje op de picknickbank. Maar kun jij uitleggen, wat is dit voor plek?
2: Wat is dit voor plek? Dit is Ecolodges het Lennepserf. Het is nu een klein, en ik mag niet zeggen vakantiepark, maar het is een vakantieerf, een vergadererf. En eigenlijk gewoon een prachtige plek waar mensen weer tot zichzelf kunnen komen. Leuke dingen kunnen doen, spelen, verbinden, relaxen. Dus dat is in het kort.
1: Ja, precies. Nou, we gaan veel meer horen, hè, over het Lennepserf. En we gaan volgens mij ook nog horen over wat de plek was voordat het het Lennepserf was. Of heette het toen ook al Lennepserf?
2: Nee, toen heette het Lennepsgoed.
1: Oké.
2: Zal mijn schoonvader zo vast meer over vertellen.
1: Ja. En ik zei het al in de introductie, eigenlijk dragen we het programma ook op aan jouw overleden vriendin, Merle. Ja.
2: Vrouw, Linda, vrouw. We zijn hier getrouwd.
1: Vrouw.
2: Ja, ja.
1: Ja, dan moet ik dat wel goed zeggen. Want wij zouden vorig jaar bij jullie te gast zijn om hier een uitzending te maken. En Merle was toen al heel erg ziek. Dus jullie hebben dat moeten afzeggen. Maar ik begreep van Jan dat je blij was met toch nog dat we terugkwamen naar het Lennepserf. En min of meer dragen we het programma aan Merle op.
2: Ja, ik ben daar heel blij en heel dankbaar dankbaar voor. He, want jij zei net van het is zo mooi als je hier elke dag wakker mag worden en daarover zo over het erf uit mag kijken. En Merle heeft de laatste maanden van haar leven over het erf uitgekeken.
1: Ja.
2: En ook met pijn in haar hart afscheid moeten nemen van deze plek. Dus ik ben heel blij dat we nu deze dag, weet je, vol aandacht en vol liefde, dat we toch deze uitzending kunnen maken.
1: Precies. En jij hebt gezorgd voor een heel aantal gasten. Nou, die komen zometeen vanzelf natuurlijk aan bod. Maar heb je aan gedacht toen wij zeiden van, nodig gasten uit?
2: Ik heb in de kern gedacht aan het credo van Merle was leef met een uitroepteken. En ik heb dacht aan, weet je wat, waren allemaal dingen die bijdroegen aan dat leven. Hè? Dus waar gaat het over in het nu leven? Waar gaat het over verantwoordelijkheid nemen? Of je invloed pakken? Hè? Dus zo plezier maken natuurlijk, ook spelen. Dus zo heb ik gedacht aan, welke mensen horen daar dan allemaal bij?
1: Leuk. Ja. En volgens mij zitten er je hebt gewoon al een beetje je steun en toeverlaatjes. Ja. Die zitten hier gewoon al achter ons. Dus die zitten er al lekker bij.
2: Ja.
1: Nou, het gaat gewoon een hele leuke uitzending worden, denk ik. Dus dat komt helemaal goed. Dank alvast. En we gaan straks zeker nog even met je praten.
2: Top, dank je.

0: Climbing to the Moon. Dat was een oud succes in dit geval van Bobby Womack. En ook die draaiden we speciaal voor onze gastvrouw van vanochtend. Want die had een hele speciale betekenis voor haar. Ecolodges, waterkering, hoogwaterkering. Een aantal jaren ligt dat hier, Linda. En ik begreep van Katja in ieder geval dat een groot gedeelte van hun land, althans wat de familie Bos toen in eigendom had, die moesten ze inleveren vanwege die hoogwaterkering. Maar ze hebben hier wel iets moois neergezet.
1: Oh, ze hebben iets prachtigs neergezet, ja.
0: Kun jij ze eens kort beschrijven?
1: Ja, zoals ik nu zit, ik heb het gevoel dat we gewoon op het middenterreintje zitten. En voor ons kijk ik naar het huis waar Katja woont. En daarachter zijn een aantal gebouwen gemaakt. Het zijn eigenlijk van die moderne woonschuren, zoals je dat ziet. En helemaal ingedeeld met allerlei verschillende appartementen achter ons ook. En wij zitten voor het grote gebouw. Ja, Katja is hier nog. Katja, kun jij uitleggen? Waar kijken we naar?
2: Ja, we zitten nu echt op het erf. En hier achter ons ligt de kapschuur. Dus dat was vroeger ook de kapschuur waar het hooi lag opgeslagen, waar de tractoren stonden. En nu is het, beneden hebben we een wellness, boven hebben we groepsruimte. En dan kijk je aan de andere kant, kijk je naar de ecolodges.
1: Ja.
2: Nou ja, heel goed wat jij zei. Dat zijn in de stijl van de gebouwen. Huizen van vroeger zijn deze.
1: Het hoort er gewoon ook echt maar helemaal bij. Het gaat dus als het ware ook op in de omgeving, vind ik dan altijd. Het past zo in tussen de boerderijen en de kapschuren en dat soort dingen.
2: Nou ja, ik ben blij dat je dat zegt. Want dat was wel de gedachte ook van de architecten en van mijn schoonvader en Merle, om het op die manier neer te zetten.
1: Ja.
2: Dat het klopt.
1: En wat is dan een ecolodge? Waarom heet het zo?
2: Ja, dat heet zo omdat we zo zo natuurvriendelijk mogelijk hebben gebouwd. Hè? Dus zoveel mogelijk hergebruikt. Heb je misschien wel gelezen, hè, dat mijn schoonvader als boer ook altijd alles 5 keer maakte. Hè, voordat het niet gekocht. Hebben we nu af en toe ook wel eens strijd over. Dan zeg ik dat fietsje. Dat
1: kan wel weg nu.
2: Nou, die kan nu wel weg. Hoor. Dat kan toch nog op gefietst worden. Maar dus eco-vriendelijk. Ja, zuinig. En een inspiratie ook voor mensen die er even in mogen wonen. Inspiratie voelen hoe het is, weet je, om weer zo, weet je, in balans of zo te leven.
1: Ja.
2: Dat is
1: ja.
2: het. En dat hoor ik ook altijd terug van mensen. Hè, dat ze zeggen, oh, het is zo bijzonder, maar ik voel me hier meteen thuis.
1: Oh, wat mooi. Ja, dat is ook lekker. Want wat voor mensen komen hier? Zijn het mensen uit de buurt of zijn het mensen die gewoon van heel ver komen?
2: Nou, als je de mensen die hier komen vakantie komen vieren, hè, of een paar dagjes weg, die komen vooral uit de stad. Hè, dus je ziet bij ons veel families. Hè, dus families die echt weer tijd met elkaar willen doorbrengen.
1: Ja.
2: En dan kan je denken aan een familie die het hele erf afhuurt. Hè, dus de grote familie. Nou, dan iets kleiner wat we vaak hebben. Opa, oma, kinderen, kleinkinderen. Tot het gezin, het jonge gezin.
1: Ja.
2: En dan hebben we daarnaast, wat we ook heel veel hebben, zijn vriendinnengroepen. En dat is hartstikke leuk, want die zie ik van, net begin 20, hè, net beginnen met het echte leven, tussen aanhalingstekens. Hè, tot we zijn net met het gezin begonnen, hè, tot we de kinderen zijn het huis weer uit. De dames die terugkijken op een mooi leven en een mooie vriendschap.
1: Dus het zijn gewoon alle generaties die hier dan voorbij komen.
2: Ja. Ja. Ja, met wel een overeenkomst dat het mensen zijn die op de een of andere manier wel aanslaan op schoonheid, vertragen, even uit.
1: Ja.
2: in plaats van vol entertainment of vermaakt te worden.
1: Precies. Je hoeft hier niet te verwachten dat er een recreatieteam is en dat er zometeen een konijn op een karretje langskomt met een hoop muziek. Dat is het allemaal dus niet.
2: Dat is het allemaal niet. Nee, jullie worden niet in dat opzicht niet verrast vandaag door een of andere... mijn schoonvader heeft geen pak aan zometeen.
0: Ook dat niet.
1: Gelukkig.
0: Hadden wel een beetje op gehoopt.
1: Ah, nee. Ja. Maar dat past ook zo in die omgeving. Want je zit hier op zo'n mooie plek. Dat ik kan me voorstellen dat dan juist, weet je wel, deze gebouwen, maar ook genieten van de rust en genieten van de omgeving, dat het is. En meer moet je ook niet hebben.
2: Nee, want dan verstoort dat het weer. Juist dat kunnen zakken en zakken in. Niks.
0: Zijn jullie het hele jaar door geopend, Katja?
2: Ja, we zijn het hele jaar door open.
0: En hoeveel lotjes hebben jullie hier? Ik zie er denk ik een stuk of 5, 6.
2: Ja, we hebben 6 ecolotjes voor 6 tot 8 personen.
0: En 6 tot 8 personen.
2: Eigenlijk de hooischuur, ja. Het liefdesnest, de boek. Dat is de, ja goed, die is voor 2. En wat nog wel leuk is om te vertellen, is dat alle lotjes hebben een naam. Tijdens de bouw vond ik een houten bord en daar stond een soort platte grond en daar stonden allemaal namen op. Dat was dus platte grond van de gronden van mijn schoonvader, die allemaal een naam hadden toen hij boer was.
1: Ja.
2: Ja, omdat als je de koeien daar rechtsachter bij de wetering, bij die,
1: oh,
2: bij
1: ja,
2: die grote
1: dan moest je
2: boom,
1: wel een naam hebben,
2: moet je wel
1: waar
2: even
1: dan?
2: Weten waar dat is. Dus hoe leuk dat het Marsje, de Hoeven, de Horsjes, de Pinkels... Het zijn allemaal namen van de oude gronden. En die hebben nu een nieuwe plek gekregen bij
1: leuk.
2: De huizen.
1: Ja, wat leuk. Ja, dus dat past ook gewoon weer helemaal in de omgeving.
2: Ja,
1: zoals die vroeger gebruikt werd, als het ware.
2: Ja.
1: Leuk, hartstikke leuk.

0: nummer oorspronkelijk geschreven door Chris Christofferson en uitgevoerd in dit geval door Janis Joplin, me en Bobby McGee. En daarmee werd het 9:30 tijd voor onze tweede gast van vanochtend. En dat is de grondlegger van deze eco-lotjes, het Lenneswerf. Herbert Bos is wel in de aangeschoven.
1: Herbert, fijn dat je er bent. En dat je. Ik heb begrepen dat we zelfs geluk hebben dat je hier gewoon aan tafel zit. Want je had er even niet meer aan gedacht. Voor hetzelfde was je met de hond op pad geweest.
2: Ja. En nog hoop ik dat ik met de hond op pad kan.
1: Ja. Dit duurt niet zo lang, dus je kan zo meteen lekker met de hond op pad. Herbert, waar wij wel nieuwsgierig naar zijn. We hebben beschreven waar we zitten. Katja heeft uitgelegd hoe zit dat, die eco-lodges. Maar jij bent iemand die op dit terrein nog in eerdere tijden gewerkt heeft, gewoond heeft. Dus dat was heel anders.
2: Ja, dat was zeker heel anders. En dat was ook een heel ander vak natuurlijk wat we uitgeoefend hebben.
1: Ja.
2: Boer, veeboer. En na die tijd is dit gekomen natuurlijk. En ik ben hier geboren op dit erf. 72 jaar geleden. En mijn vader heeft hiervoor de boerderij gedaan. En daarvoor heeft zijn vader... zijn opa eigenlijk de boerderij nog gedaan.
1: Oh, dus
2: die is daar mee begonnen. Hier,
1: ja.
2: Dus zo langzaam maar zeker is dat gegroeid tot een boerderij. En dan komt er een keer een moment dat de overheid zegt van... hé, er moet wat veranderen hier in deze omgeving. En dat was dan de aanleg van een paar dijken.
1: Ja.
2: Voor de ruimte van de... En dan komt er iets op je pad van waar je denkt van... hé. Dit komt me eigenlijk helemaal niet goed uit.
1: Nee.
2: En dit wil ik dit wel en moet ik dit wel. Maar aan de andere kant was het ook alweer zo dat we hadden drie dochters. En er was niemand van de dochters die...
1: die de boerderij ging overnemen.
2: En dan doet zich de mogelijkheid voor om te zeggen van... nou, dan verkopen wij het in ons geval. En de grond is gedeeld verkocht. En de schuren zijn afgebroken. De boerderij is gestopt. En dan kom je op een punt, een jaar of 10 geleden, dan denk je, nou en nu?
1: Ja, huh? Wat doe je dan?
2: En nu? Ik ben zelf 60 jaar. En, maar goed, wij hadden een dochter die daar wel wat vervoelde om wat anders te gaan doen op dit erf. En dat is dit geworden, het Lenneps erf. En dat hebben we opgezet. En... 10 jaar geleden is dat zo'n beetje begonnen, 10-12 jaar geleden. Maar voordat je zover bent,
1: ja.
2: dat je kunt bouwen, ben je een jaar of 6-7 verder.
1: En Herbert, hoe is dat dan als je dochter bij je komt en zegt... pa, eigenlijk heb ik er wel een ideetje voor.
2: Ja, nou, dat, op zich vond ik dat heel plezierig. Want we hebben natuurlijk altijd gewerkt op dit erf.
1: Ja.
2: Mijn vrouw en ik. En ook daarvoor mijn vader en moeder. En, dus ik vond het wel heel plezierig dat hier weer een activiteit kwam.
1: En ik kan me ook voorstellen dat...

0: Want voelt het ook niet als, als het al van generatie op generatie gaat? Zo lang is het terrein al in gebruik, zeg maar, boerderij als boer. Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt, ja, maar we moeten dat op een of andere manier wel voort blijven zetten.
1: Ja, ja, nou, dat is natuurlijk ook zo. En ik voelde mezelf nog te jong, 60, om niets meer te doen. Ik had ook een verplichting, voelde ik een beetje, naar mijn kinderen toe en ook naar het bedrijf toe en ook naar het erf toe, om toch weer wat te doen.
0: Ja.
1: En nou goed, zodoende hebben we gezegd, we pakken weer wat anders op.
0: En die ecolotjes, als Merle en Katja met zo'n idee komen en die zeggen, nou daar zitten we aan te denken, denk je dan ook meteen, wat een leuk idee, of denk je, jongen, wat hebben die zich nou weer in het hoofd gehaald? Dat laatste zie ik.
1: Nee, ik had zelf ook al een beetje het idee van, ja, wat moet je hier doen natuurlijk. En dus we zaten wat dat betreft wel op dezelfde level een beetje. En, maar goed, natuurlijk helemaal geen verstand van dat andere gebeuren. Ik niet. En Katja zeker niet. En Merle ook zeker niet.
0: Nee.
1: Dus dan haal je er toch wat expertise bij. Om eens te kijken hoe of wat. En naar aanleiding van die expertise kom je dan tot zoiets.
0: Tot dit, ja.
1: En dat is mooi gelukt.
0: En hoe is dat dan voor jou? Want je kent het terrein en de boerderij van je ouders, van je grootouders. Zo heeft dat gewerkt. Hoe kijk je er dan nu tegenaan zoals het nu staat?
1: Oh, heel plezierig. Ja, want ik ben heel blij dat hier weer een activiteit is.
0: Ja.
1: En of dat nou boer is... dat is dan niet meer zo. En dat is ook prima. En dat was ook, dat is ook niet makkelijk om tegenwoordig hier te boeren.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. En dat zie je ook wel gebeuren. Hier zit heel weinig meer. En er is natuurlijk heel veel veranderd in dit gebied. Dus als er dan een nieuwe activiteit is, waar wij wel zeker ondersteund zijn door de gemeente.
0: Ja.
1: En alhoewel dat zeker gebeurd is, duurt het toch nog heel lang voordat het zover is. Ben ik toch weer heel blij dat hier weer die activiteit is.
0: En je zei het al, je was zelf nog te jong om te zeggen, nou, ik hoef niet meer te werken, ik stop ermee. Betekent dat dan dat je werkt ook bij de ecolodges? Of heb jij een boerenbuurman opgezocht en heb je gezegd, ik kom bij jou de koeien doen?
1: Nee. Geen van beiden. Ik zwabbel er een beetje tussendoor. Ja, zo moet ik maar zien. En niets moet, alles mag.
0: Ja.
1: En voor zover ik wat kan doen, dan doe ik wat. En voor zover ik nodig ben, dan doe ik ook wat. Maar de verantwoordelijkheid ligt zeker niet bij mij.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat de dames zo nu en dan gezegd hebben van... pap, dit moet gebeuren, of zou jij dat kunnen doen?
1: Ja, maar het mooie van een nieuw opgezet bedrijf, in ons geval, is dat wij beide geen verstand hadden van dit bedrijf. Als je 40, 50 jaar boer bent geweest en dan komt een jonge knul of een jonge vrouw bij die boerderij, dan denk je, zo'n knul van zo moet dat en niet andersom.
0: Nee.
1: Maar in dit geval was dat niet zo. Want ik had er geen verstand van. En zij had er ook eigenlijk geen verstand van.
0: Nee, dus het is een zoektocht met elkaar.
1: Ja. En dat, en ik doe een beetje meer op de achtergrond. En ik zie natuurlijk wel dingen en ik hoor wel dingen natuurlijk. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de andere kant.
0: En kun je daar met elkaar over hebben? Want ik kan me wel voorstellen, het is wel een... Want je woont hier ook nog steeds. Dus je woont op het terrein en je ziet het allemaal. Kun je dat met elkaar ook over hebben? Dat je soms denkt, nou jongens, wordt dat nou zo?
1: Ja, zeker kunnen we dat. Maar ik heb me voorgenomen, mijn vrouw en ik... Wij zijn niet verantwoordelijk voor dit bedrijf in die zin van wat er gebeurt. En wij kunnen dat ook redelijk goed, geloof ik, van ons afzetten.
0: Ja.
1: Ja. Ja. We wonen er wel naast. En je ziet wel eens wat, maar ik heb toch, ik kan toch redelijk goed de zaak wegsluizen. En denken van, nee, het is jullie verantwoordelijkheid, het is jouw verantwoordelijkheid van Katja.
0: Ja.
1: En jullie moeten zien hoe het functioneert.
0: Ja.
1: Maar goed, als ze hulp nodig hebben, dan weet ik het wat natuurlijk. Dan zijn we beschikbaar.
0: Want zijn er klusjes die je hier doet? Zijn er vaste klussen die je doet?
1: Ja, nee, natuurlijk. Ik werk een beetje hier in de tuin. Ja. In de tuin in zoverre dat mij nog lichamelijk gegeven is, doe ik dan hier nog wat dingen buitenshuis.
0: Ja.
1: En goed, als het een klusje is, of het is altijd wat kapot hier natuurlijk.
0: Ja, meestal.
1: Dat gebeurt meestal wel wat. Dus dan probeer je wat op te lossen, maar er zijn nog wat andere mensen die dat ook doen.
0: Was fijn. Ja.
1: Dus met elkaar doen we dat een beetje.
2: Ja, want ik begrijp hebben dat jullie hier ook een eigen moestuin hebben. En die onderhoud jij dus, begrijp ik. En daar wordt ook uit gegeten? Of hoe zit dat?
1: Ja,
2: ik zie een brede lach op je gezicht.
1: Nou,
2: maar...
1: Nee, natuurlijk wordt er uitgegeten uit de tuin.
2: Ja.
1: Maar dat was niet best natuurlijk. Maar goed, ik heb door omstandigheden heb ik dat dit jaar eigenlijk niet zoveel gedaan. Maar er zijn wat andere dames die dat opgepakt hebben.
2: Kijk aan, je hebt hulp zo links en rechts.
1: Zeker. Zeker, ik geniet van alle hulp die hier iedere keer weer naar voren komt.
2: En dat begrijp ik.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja.
2: Hou de microfoon bij je mond, want anders kunnen we je niet goed horen.
1: Okay.
2: En dat vinden we wel heel erg interessant, Herbert. Maar moestuin en ja, er zullen ongetwijfeld, Linda zei het al even, ook wel eens wat klusjes te doen zijn. Want ik zie, het is heel veel hout. Dat betekent dat er ook nog wel eens wat schilderwerk en zo in zit.
1: Ja, maar goed, dat is iets waar ik me niet... daar zijn wel expertise voor die... Die onderhouden dat. En er loopt een mannetje rond hier die technisch gezien de zaak onderhoudt.
2: Kijk, je bent omgegaan, zeg maar.
1: Ja.
2: Ja, je had dat altijd graag zelf willen doen, maar uiteindelijk ben je toch gezwicht.
1: Absoluut.
2: Kijk.
1: Absoluut. Ik heb het toegegeven dat het niet meer lukt.
2: Maar op jouw leeftijd lijkt me dat ook heel verstandig.
1: Ja, toch? He? Ja, zeker.
2: Genieten van het leven. En genieten hier natuurlijk aan de voet van de waterkering. Want we zitten, dat hebben we al vaker gememoreerd vanochtend.
0: Dat doen we nog gewoon een paar keer. Want jullie wonen hier op een prachtige plek.
1: Ja, zeker.
0: Dat is echt,
1: Ja, en dan ben je, als je een beetje ouder wordt, dan ben je daar iedere keer wat meer bewust.
0: Ja, hè? Ja.
1: Want in het verleden, dan werk je hier gewoon natuurlijk. En dan kwamen hier veel mensen wel langs fietsen. Op de andere campings die hier zijn. En dan vroeg ik wel eens van...
0: Wat zoek je hier?
1: Ja. Oh, ze vond het allemaal zo mooi.
0: Ja.
1: Het is allemaal zo mooi. dat is ook zo. En toevallig was ik een paar dagen geleden nog 2 dagen in het westen van het land. Op Zandvoort of in Zandvoort. Ja, het is allemaal plezier en het zal allemaal heel leuk zijn. Maar het is niet te vergelijken met
0: dit plekje. Nee. Nou, we hebben zo nu gewoon die vakantiegasten nodig. Om onszelf weer even te realiseren hoe mooi of we hier wonen. Ja, want dan ga je iedere dag in de waan van de dag ga je daaraan voorbij.
1: Ja, ja.
0: Maar je zit gewoon op een prachtige plek.
1: Ja,
0: dus we wonen in een mooi gebied.
1: Ja, precies.
0: Helemaal goed. Herbert, dank je wel dat je ons wilde vertellen over de oorsprong van dit Lennep.
1: Dank je.
3: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

Lie to Me hoorde u van Salomon Burke. Op het Lenners Erf, daar zijn we vanochtend te gast. Aan de voet van de waterkering in Veessen. Dit is Elvis Presley.

0: The King of Rock and Roll, Elvis Presley. En hij had ook prachtige andere nummers. Nou, dit was er bijvoorbeeld een van I Just Can't Help Believe It. En daarmee werd het alweer ruimschoots kwart voor tien. Tijd voor onze volgende gast. Een hele bekende hier op de Ecolodges Lellums Erf. Want zij was mede verantwoordelijk voor de inrichting, heb ik begrepen, van al die lodges, Linda. Ilse Kerkmeijer is bij jou aangeschoven.
1: Ja, Ilse, gezellig. Je zit lekker bij mij aan de picknicktafel in het zonnetje. En we zitten gewoon tussen... We kijken op de ecolodges en we kijken ook op het hoofdgebouw, noem ik dat dan maar steeds. Maar jij bent verantwoordelijk voor de inrichting. En waar ik dan een beetje nieuwsgierig naar ben, is hoe gaat dat? Wanneer weet je dat dit gebouwd wordt en dat jij de keuze op jou gevallen is om het in te richten?
2: Nou, op zich kwam ik er best wel laat bij. Het was eigenlijk, de hele basis was al klaar. En toen dacht ze, oh ja, Ilse uit Veessen, die kan ik nog wel even vragen. voor de inrichting. En op zich is dat... was het net op tijd. Ja, dus nou ja, goed. Het is een heel mooi project geweest, samen met Merle inderdaad.
1: Ja, want hoe kijk je dan, dus de gebouwen stonden er al, zeg maar. En dan is de vraag van, het moet ingericht worden.
2: Ja.
1: En hoe kijken jullie daar dan naar?
2: Nou, we hebben natuurlijk heel goed gekeken naar de omgeving. En als er mensen hun vrije tijd hier komen besteden, van wat verwachten ze? En waar kan je ze blij mee maken vooral? En we zijn van hele natuurlijke materialen uitgegaan. Natuurlijke kleuren. En helemaal aangepast bij de omgeving en de gebouwen.
1: En kun je een voorbeeldje geven? Wij kunnen het is een radio, dus we kunnen niet laten zien hoe de lodges er van binnen uitzien. Jan en ik zijn vorig jaar, hebben we een uitgebreide rondleiding van Katja gehad. Hebben we wel binnen kunnen kijken. Maar hoe ziet het er dan uit?
2: Ja, hoe ziet het eruit? Het zijn natuurlijk een soort schuurwoningen. En de binnenkant is ook helemaal hout. En om dat hout een beetje te doorbreken, moet je natuurlijk niet te veel hout dan mee naar binnen gaan gebruiken. We hebben heel veel groene kleuren. De keuken is bijvoorbeeld ook groen. Maar de kasten zijn alweer metaal, dus niet nog eens een keer hout. Er zijn veel kleden gebruikt, zachte materialen voor de banken. En nou ja, alles is een beetje ook groenig en hout.
1: En ja, precies, zo natuurlijk mogelijk.
2: Zo natuurlijk mogelijk. Ja. Het is een beetje een warm bad als je binnenkomt. Ja.
1: En toen je, want je zei, ik heb dat samen met Merle ook gedaan. Ik kan me voorstellen dat je dan met allerlei ideeën komt. En was dan haar reactie meteen, oh ja, dit is het? Of, maar Ilse, niet helemaal.
2: Nee, we zaten gelijk heel goed op één lijn. We hadden alleen één hele lastige factor. Het was midden in de COVID. Dus we konden niet shoppen samen. Dus dat was echt lastig. Alles was dicht op dat moment. Ja. We hebben dus heel veel online moeten doen. En dan hoop je maar dat de kleuren uiteindelijk met elkaar matchen. En ik had geluk, ik heb heel veel grote woonbedrijven gebeld van, kunnen we even toch shoppen? Dan maar alleen. Dus ik heb heel veel in grote woonwinkels alleen gelopen.
1: Oh, echt waar? Ja, dan zeiden van, nou ja, dat is prima, kom maar.
2: Doe maar. Ja, via de achterdeur. Oh. Maar goed, zo hebben we het uiteindelijk toch helemaal in kunnen richten. En samen kwamen we er heel goed uit.
1: Ja. Ja.
2: Af en toe was Merle is Merle. Dus Merle had af en toe, dan zei ze, oh, ik heb twee enorme oorfortuisten gekocht. En daar moest ik dan maar weer een plekje zien te geven.
1: En niet dat je dacht, oh help, wat een foeilelijk ding is dit. Waar zet ik dit neer?
2: Maar uiteindelijk hebben we dat allemaal weer kunnen matchen. En is dat het is echt het plaatje geworden samen. Ja,
1: ja,
2: dat
1: precies. Ja. Ja. En dat maakte denk ik dan ook speciaal, want jij richt vaker...
2: Grote projecten in inderdaad.
1: Ja. Ja. Dus dan is het, ik lijkt me anders dan het contact wat je dan bijvoorbeeld met Merle gehad hebt dit kleine.
2: We kwamen bijna uit Veessen, maar ik ken haar alleen van gezicht en van naam en verder niet. En uiteindelijk is dat wel een hele mooie samenwerking geweest. En is dat ook wel meer geworden. Ik ben regelmatig samen gaan barbecuen en allerlei. Ja, dat was wel heel grappig hoe dat dan loopt.
1: Hoe dat dan groeit.
2: Het is zo'n intense project geweest. Ja. En we hebben ook alles met heel veel aandacht gedaan. Echt heel veel aandacht. Dat zie je ook als je in de lodges bent, dan is het toch net even wat...
1: Het zijn net de details ook,
2: alle
1: hè?
2: Details kloppen.
1: Ja, ja. Tenminste, ja. Dat kan ik me nog van vorig jaar ook herinneren, dat ik denk, het is gewoon, er ontbreekt
2: van
1: niks.
2: Het
1: gewoon
2: helemaal tot af. De kussens, tot alles moest gewoon met aandacht. Nou ja, dat zie je goed terug.
1: Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat je trots bent dan op, nou, dit is wat we neergezet hebben.
2: Ja, ja, nou, vooral trots is vooral blij hoe de reacties van de gasten zijn. Dat is het mooiste, want die reageren tot vandaag nog elke dag enthousiast. Alsof, en denken ook dat het nieuw is.
1: Okay,
2: terwijl het eigenlijk al vanaf 2019, denk ik. En het is nog steeds helemaal up-to-date. Het is gewoon tijdloos.
1: Ja, ja, wat mooi is dat. Ja. Nou, heb jij dat proces samen met Merle doorgemaakt en inrichten? Kun jij voor ons omschrijven hoe Merle... Wat is Merle voor iemand?
2: Nou, ik heb nog wel wat foto's uit die tijd. Dat er altijd... Merle liep altijd op oranje slippers. Van die badslippers. En die stonden, als ik Melle zocht, dan keek ik altijd van waar staan de slippers voor de deur. Want ze was heel netjes. Dus het was altijd...
1: De slippers moesten uit.
2: Iedereen moest alle schoenen, slippers moesten uit. En dan, ook hoe haar handen bogen. Het was altijd, alles was met heel veel aandacht en zorg. Alles werd echt netjes neergelegd. Terwijl ze ook een hele wilde meid was. Maar ook daarin was ze heel erg netjes.
1: In de details.
2: In de detail.
1: Ja. En misschien paste dat wel zo mooi in de manier
2: samen.
1: Waarop je dan inderdaad bijvoorbeeld de lodges inricht. Dat past dan ook precies.
2: En ik ben zelf ook heel perfectionistisch. Dus dat ging goed samen. Ja.
1: Is dat niet heel erg lastig? Als je gewoon zo je eigen bedrijf hebt en dan heel perfectionistisch bent?
2: Misschien voor mijzelf een beetje. Ja. Maar dan kom je wel tot de beste resultaten, toch?
1: Ja. Want hoe komt het dat jij ooit een eigen bedrijf gestart bent in inrichten?
2: Ja,
1: stylen. Hoe noem je dat eigenlijk?
2: Ja, je kan het van alles noemen, inderdaad. Ik ben ooit begonnen in de bloemen. Toen was ik 16. En toen werd ik op mijn 20e gevraagd of ik les wilde overnemen op die bloemenopleiding. Toen ben ik de Stoas in het Bos, heb ik de leraaropleiding gedaan. En daarna ben ik eigenlijk altijd blijven leren. Ik heb de tuinontwerpen gedaan in Zwolle. Ik heb interieuropleiding in Utrecht gedaan. Van moestuinieren tot huizen stylen voor de verkoop. Altijd opleidingen blijven volgen. En als je dat een beetje samen wil vatten, is het eigenlijk mooi maken. Ik vind het leuk om dingen mooi te maken.
1: Ja, ja. En dat kan in huis zijn, maar dat kan dus ook buiten zijn.
2: Dat kan buiten zijn, dat kan binnen zijn. Ja, en op het moment doe ik, mijn bedrijf heb ik nu 20 jaar al. En de laatste tijd doe ik erg veel grote projecten. En dat zijn dan kantoorprojecten.
1: Okay.
2: En ook wel horeca.
1: En dat is helemaal weer wat anders.
2: Ja, en nu ben ik ben bezig met een school en ik ben bezig met een uitvaartcentrum. Dus het gaat alle kanten op. Maar ook weer een aantal tuinen heb ik. Maar ook bij mensen gewoon particulier thuis. Dus ja.
1: Leuk. Het lijkt me gewoon leuk, die afwisseling. Ja,
2: dat
1: precies.
2: Is
1: ja. Ja. Als mensen nou nieuwsgierig worden, want die luisteren en die zitten met een prachtig gebouw waarvan ze denken, oh help, hoe gaan we dat inrichten? Hoe vinden ze jou?
2: Op de socials natuurlijk. Ja, ik maak niet zoveel reclame. Dat is eigenlijk wel een beetje gek. Maar ik heb zelfs mijn bedrijfsauto, dat heb ik niet bestickerd. Maar het loopt altijd door. Ik heb altijd klanten. Maar goed, er kunnen altijd wel een paar bij natuurlijk.
1: Heb je een website waar mensen...
2: Ik heb een website, www.intostyle.nl.
1: Dan kunnen mensen niet meer iets
2: kunnen bellen.
1: Ja. Helemaal goed. Ilse, dank je wel in ieder geval. En succes nog in je werk.
2: Ja, dank je wel.

0: foto van vroeger. En dit was een oud succes van Rob de Nijs. Helaas, hij is ook niet meer onder ons. Dat is voor mij even een bruggetje naar ons volgende onderwerp. Want ik ga u kort even aangeven wat er gebeurde. Wij hadden op 9 juli bij ons in de uitzending Peter Donderwinkel. En Peter heeft vorig jaar een ruggenmerginfarct gekregen. Dat was vorig jaar maart. Vorig jaar liep hij de Nijmeegse Vierdaagse. Hij liep hem niet, hij rolde hem. En dat ging hem goed af. We hebben hem na die tijd weer gesproken. En hij was daar zeer enthousiast over. Totdat ik hem net voor 9 juli even belde met de vraag of hij inderdaad Nijmegen weer ging lopen. En dat was hij weer van plan. Alleen, het was nu voor een ander doel. Hij wilde de Vierdaagse rollen voor het KWF, het Koningin Wilhelmina Fonds. Daar horen we later ook nog veel meer over. Wat was er aan de hand? Peter was ongeneeslijk ziek en eigenlijk uitbehandeld. Maar hij wilde toch voor dat KWF in ieder geval nog die Nijmeegse Vierdaagse gaan rollen. Vorige week belde ik hem. Althans, dat probeerde ik. En toen kreeg ik zijn partner aan de telefoon. Want Peter was ernstig ziek. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse was hij uitgevallen. Hij was uitgeput. En vorige week woensdag is Peter overleden. Vandaar dat we zijn partner Arjen Heerema, hebben uitgenodigd om te vertellen. Wie was nou eigenlijk Peter? Linda.
1: Ja, Arjen, allereerst gecondoleerd. Ja, dus jullie zitten ook nog, het is heel vers. Je zit midden in een proces van afscheid nemen. Want ik begrijp dat morgen de uitvaart is.
2: Klopt.
1: Ja. Dus heel heftig allemaal.
2: Ja, is veel.
1: Ja. En wij hebben inderdaad Peter gesproken nog in beide situaties. De eerste keer die Nijmeegse Vierdaagse. En nu nog weer toen hij aangaf van, nou weet je, ik ben ziek, ik ben uitbehandeld, maar ik ga die Vierdaagse rollen. Hoe is dat voor jullie om dat dan zo van de zijlijn mee te maken?
2: Nou, het is niet van de zijlijn, je staat er middenin. En ik heb met hem meegelopen. We wonen met z'n drieën samen. We hebben een relatie van ruim 20 jaar met z'n drieën gehad. Mm-hmm. En Sjaak kan niet lopen meer zulke lange enden. En ik loop sinds het begin loop ik met hem de Vierdaagse. En hij heeft er 2 jaar gelopen en 2 jaar gerold.
1: Ja.
2: En dat vond hij fantastisch.
1: Ja.
2: Ik denk, die mensenmeute, dat geeft hij niks om. Nou, het boeide hem niet. Hij vond het één groot feest.
1: Ja. En ergens drijft het hem ook om dan te doen. Want zoals de laatste keren was heel erg ziek. Hij was echt uitbehandeld. En toch had hij het gevoel, maar dit ga ik nog doen.
2: Ja, er zit een hele bijzondere gave in hem om iets te doen en een doel te hebben in te maken, ondanks wat hij meegemaakt heeft. Hij heeft natuurlijk die dwarslesie, was heftig. Dat was gewoon ongelooflijk. Eens ben je van lopend, zit je in een rolstoel.
1: Ja.
2: En je moet alles doen wat je nog niet kan.
1: Ja.
2: Alleen plassen al is, kun je mensen niet voorstellen, dat is gewoon katheteriseren.
1: Ja.
2: En dat heeft hij zo snel omgebogen weer naar van verdriet naar hier ga ik mee verder. Die strijd heeft hij gewonnen. Hij was in die rolstoel, was hij vaardig. Hij race overal naartoe. Mocht hem niet duwen. Oh, als we hem aankwamen, dan kregen we echt de volle laag. Hij wou echt zelfstandig zijn.
1: Ja.
2: En dat heeft hij ook bewezen. Hij deed alles. En het grootste geluk voor hem was een auto waar hij zelf kon rijden. Hij gaf niks om auto's, maar deze auto was hem heilig. Echt ongelooflijk.
1: Omdat hij dat zelf...
2: Ja, hij kon zelf weggaan. Daarmee was hij vrij weer. Hij kon weer doen wat hij wilde. Hij kon weer werken. Dat ging hij ook weer doen.
1: Ja.
2: Alleen de kanker.
1: Ja.
2: Dat is heel iets anders. Hij heeft, denk ik, ruim 7 jaar geleden de diagnose prostaatkanker gekregen. En ik werd gezegd, met die uitslag gaat best een hoge PSA, hij was 60. Ook helemaal geen aanleiding om het te laten testen. Maar op een gegeven moment had hij plasproblemen. En toen heeft hij dat toch maar laten doen. En toen bleek er zelfs prostaatkanker te zijn. En die was dermate slecht, die uitslag, dat direct alle alarmbellen aangegaan zijn. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: En hoe doen jullie dat? Hoe ga je daar dan met z'n drieën mee om?
2: Dat hangt eerst maar eens af van degene die het heeft. Want dat is natuurlijk degene die het echt heeft. En jij hebt, het is mijn afgeleide geweest. En voor Sjaak ook. Gewoon doorleven. Hij was in staat om door te leven. En hij heeft nooit bij de pakken neergezeten. Niet verdrietig geweest. Echt niet. Onvoorstelbaar. Maar hij is zelf arts. Hij heeft heel goed gesnapt wat voor proces hij in zat. Mm-hmm. En dat heeft het ook wel mogelijk gemaakt om het met ons te delen. En we hebben gewoon doorgeleefd.
1: Ja.
2: En we hebben in versnelling genomen, denk ik. Als ik achteraf terugkijk, ben ik te moe van de versnellingen die we genomen hebben om alles nog mee te maken wat hij graag wilde. He, 3 keer per week naar een concert toe in Amsterdam. Dan denk ik, oh.
1: Alweer.
2: Ja, alweer. Nou, ja. Even hem nooit alweer.
1: Nee. Dat is toch bijzonder, want ook het motto van Merle was leef met een uitroepteken. Ja. Dus ja. Op het moment dat je te horen krijgt dat leven misschien niet meer zo heel lang gaat duren, kun je dat dus schijnbaar toch in jezelf omzetten in, maar nou ga ik nog van alles nog wat doen.
2: Ja, van alles nog doen. En ook weer de gewone dingen doen. En gewoon werken weer. Genoot hij ook van.
1: Ja.
2: En gewoon weer aan het werk gegaan.
1: Ja.
2: En hij heeft de laatste, ik denk dat hij 2 weken geleden heeft hij nog zijn rapporten zitten schrijven.
1: Ja, zo van tot het laatste toe blijf ik doen wat ik kan. Ook
2: onderdeel van mijn leven waar ik van geniet, wat ik graag doe.
1: Ja.
2: Dus alles.
1: Ja.
2: Ja, dat kon hij. Ja.
1: Maar goed, jij zei, eigenlijk beleef je dat ook mee. Weet je, degene die ziek wordt, wordt ziek. Die moet daar ook echt mee dealen. Maar het heeft natuurlijk ook enorm impact op degene die daarbij leeft.
2: Ja, dat viel enorm mee. Dat is raar. Ik kan het je niet beschrijven, maar de impact is heel beperkt gebleven. Tot het moment dat ik mezelf laat testen, bleek ik ook prostaatkanker te hebben. Dus dat was ook zo'n heel raar moment. Maar ik was er net op tijd bij. Omdat hij had gezegd, joh, laat je nou testen. Ook zonder klachten.
1: Ja.
2: En ik heb gewoon geluk gehad. Ik heb eerst mijn uitslag weer bekeken. En die was uitstekend. Dus ik ben genezen.
1: Ja.
2: En hij niet.
1: Nee.
2: Hij was te laat. Hij was echt te laat.
1: Ja.
2: Ja.
1: En het lijkt me lastig. Om daar met elkaar ook over tenminste over na te denken.
2: Nee, niet. Het is heel raar. We hebben het kunnen bespreken. Hij wou niet alles delen erover. Hij was ook een binnenvet op dat vlak. Maar nee, eigenlijk niet. We konden er gewoon over praten. En verder speelde het geen rol. Het speelde geen rol verder.
1: Ja,
2: we gingen gewoon door.
1: Ja. Ja. Nu zitten jullie van de week helemaal in dat proces van er moet van alles geregeld worden voor de uitvaart. Maar jij zei net even voordat we in de uitzending zaten. En dan gebeuren er toch bijzondere dingen. De aanleiding was dat je Ilse tegenkomt die bij jou op de opleiding gezeten heeft. Ja. Dat je zegt, nou, soms moeten dingen toevallig zo zijn. Maar je zei, er gebeurt meer.
2: Ja, tuurlijk. In zo'n week moet je heel veel dingen aan elkaar knopen. En het meest bijzondere was, Hij wilde een uitvaart of een dienst met muziek. Gewoon muziek, veel muziek. Want we hebben schrik van klassieke muziek. En hij zat in een koor met mij samen. En zijn enige opdracht was eigenlijk, ik wil graag een afscheid met alleen maar muziek. Nou ja, dat lust niet helemaal, want zonder iets te zeggen kunnen we hem niet wegbrengen.
1: Nee.
2: Dus daar hebben we eens te worstelen. Maar met die muziek hadden we een paar liederen. Want in dat koor had hij een solopartij in een lied. En een vriend van ons is zanger, beroepszanger. En die wilde dat heel graag zingen, die solopartij, met het koor samen. Alleen, ik miste nog een sopraan. En er zat een hele goede sopraan aan het koor. Maar ik denk, ik wil iemand hebben die daar ook professioneel naast staat. Want anders zijn die stemmen zo niet aan elkaar gewaagd. Want professioneel zingen is nog iets anders dan, het zijn allebei hobbyisten, maar op het niveau van En via onze zanglerares, we hadden alweer zang, krijgen we een naam van iemand. En die zei, nou, ik wil komen kennis maken en dan wil ik wel zingen.
1: Ja.
2: Doe het niet zomaar. En dan zit je in de auto en dan praat je over wat je doet en wat zij doet. En het een naar de andere overeenkomst kwam weer binnen. Ja? En waar zij in zit, hebben wij weer een première maken we van mee van een stuk wat ze zingt. Ja, ik denk, hoe kan het? Hoe kun je met elkaar zo levelen op dat soort dingen, ja.
1: En dan denk je van, waar
2: komt het vandaan? Hoe kan dat op hun pad komen?
1: Ja. Precies.
2: Iemand die precies past bij hem en ook bij degene die gaat zingen. Die, nou, dat soort dingen.
1: Dat moet dan zo zijn eigenlijk, hè?
2: Ja, precies. Ja. Het heeft zo moeten zijn, ja.
1: Morgen hebben jullie de uitvaart. Veel muziek dus.
2: Ja, het wordt, heel veel muziek.
1: Ja, ja. Er wordt heel veel muziek en niet te veel woorden aan wijden. Hoe gaan jullie nou verder?
2: Met z'n tweeën.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. We missen wat. En het, dat is een groot gemis, want Peter was een hele bijzondere man. Het was een, ik denk, extreem intelligent. Dat kan ik niet bevatten. Hij kon dingen leren en dat was even een boekje lezen. En meneer kende dan de Latijnse naam. Ik kan één voorbeeld geven. Vind ik zo'n mooi voorbeeld hoe slim die was. We hebben een tuin aangelegd. En het grondpatroon was gemaakt door... diegene zei ook, ik kan ook de planten leveren. En meneer wist niks van planten. En hij kwam met een lijstje aan met plantennamen tot in het derde geslacht. Echt die grote goedheid. Die moesten besteld worden. Die werden besteld. En die planten worden geleverd. En na een week zegt hij, het klopt niet. Want we hebben niet de goede planten gekregen. Ik geloof het wel, want ik ga het niet controleren.
1: Nee.
2: Hij gaat alles controleren. En hij belt degene op die ze besteld had. En die zegt, nee joh, ik heb het lijstje gewoon doorgegeven aan de kweker. Dus ik had, nee, maar het is niet goed. Nou, zegt, ik ga informeren. Dus hij heeft de kweker gebeld. En die kweker, die zegt, het overkomt me nooit, zegt hij. Want hij heeft gelijk.
1: Oh, echt?
2: Hij heeft, die zes planten had ik niet. En ik denk, niemand ziet dat. Ik stop gewoon die zes
1: planten. Zes andere planten erbij.
2: En meneer had ze allemaal zes uitgehaald. Dus hij krijgt ze gratis van mij. Ik zal zorgen dat het de juiste worden.
1: Nou, dat zijn mooie dingen om...
2: Ja, dat is toch schitterend verhaal? Nee,
1: precies.
2: Dan gaan we het van dat soort verhalen morgen ophalen.
1: Hartstikke goed.
2: Van die hele bijzondere dingen, ja.
1: Hartstikke goed. Arjan, dank je wel dat je hier naartoe gekomen bent om ons nog even te vertellen over Peter. En we wensen jullie heel veel sterkte toe morgen.
2: Ja, dank je wel.

En als u vanaf het begin van onze uitzending luistert, dan begrijpt u dat er verschillende mensen in een rollercoaster zitten die bij ons vanochtend te gast zijn. Danny Vera is dat. En dit is Diana Ross.

0: Diana Ross, hoort u, en Reflections. En daarmee werd het al zo weer 20 minuten over de klok van 10. En we moeten het enigszins strak houden, want anders gaan we toch uit de pas lopen. Maar dat gaat helemaal goed.
1: Valt reus mee dit keer, hè?
0: Nog wel, nog wel. In de... we zijn bijna halverwege. En bij jou is aangeschoven, ik heb begrepen, een goede vriendin van Merle en ook van Katja. Rottenbeer.
1: Ja, Rottum, wat een bijzondere naam.
2: Dank je.
1: Dat is, hoe kom je aan zo'n naam? Zit dat in de familie?
2: Het komt uit de Bijbel, het is Israëlische naam.
1: Ah.
2: Het is een witte brem, zijn plant.
1: Oké. Oh, wat leuk. Nou. Ja, dat is gewoon een naam die ik nog nooit gehoord had. Dus ik denk, nou, wat een bijzondere naam. Mooi.
2: Dank je.
1: Rottum, jij hebt veel met Merle opgetrokken. Zeker in de periode dat ze ziek was. Want jij hebt een bedrijf Zuiver Lijf.
2: Ja.
1: Jij houdt je bezig met gezond leven, gezond eten, in balans blijven. Kun je uitleggen, wat houdt dat nou precies in?
2: Ik geloof heilig dat als je simpel leeft, het is natuurlijk overal heel veel overvloed, mm-hmm. die ons van de weg leidt. En iedereen wil van alles, maar als je gezond leeft, dat je geeft je lichaam wat hij nodig heeft, dan heeft hij geen medicatie nodig.
1: Mm-hmm.
2: En precies hetzelfde met je geest. Als je luistert van het begin naar wat het lichaam en het geest geeft, kan je heel lang leven.
1: Ja.
2: Er is groot verschil tussen wat het lichaam nodig heeft en wat wij denken dat het lichaam nodig hebben. Dus dat balans daarin vinden en dan te leren natuurlijk mogelijk leven.
1: Ja.
2: Dan dat werd ergens mijn passie. Want van medicatie, en ik ben heel blij met de huisarts. Ik ben heel blij dat ze daar zijn. Maak ik daar ook heel veel gebruik van als het nodig is. Maar ik weet, ik heb geleerd dat het ook een andere weg is.
1: Ja.
2: Preventieve weg. En ja, dat.
1: Want je hoort wel eens dat we daar heel ver van afgeweken zijn. Weet je, als je uitgaat van het ontstaan van de mensen in de oertijd, er waren er niet huisartsen, waren geen medicijnen, enzovoort, enzovoort. En op een of andere manier konden we wel overleven en deden we ook de gezonde dingen. Is het zo dat we daar heel ver van afgestapt zijn?
2: Ja, we zijn zo geboren, dus dit is niemand zijn schuld. We zijn echt zo geboren met twee behoeftes. Eentje is om te eten, want je moet overleven. En de andere is intimiteit om de generatie te creëren. Dus zo zijn we geboren. Alleen de maatschappelijke regels en de overvloed heeft mens echt van de... We eten te veel. We eten niet wat we moeten eten.
1: Nee.
2: Heel veel eten is bewerkt. Heel veel suikers. Heel veel gif. Dat het lichaam eigenlijk, omdat die natuurlijk is, niet kan verwerken.
1: Ja.
2: En heel veel mensen zeggen, ja, dag, ik ben al 80 jaar en ik eet en ik doe
1: prima.
2: Wat ik wil.
1: Ja.
2: Maar in de realiteit, heel veel mensen nu in deze dagen leven aan medicatie. Die worden met medicatie in het leven gehouden. Er wordt niet meer geluisterd. En je luistert wanneer je op de banken van de huisartsen moet zitten. En dat is jammer.
1: Ja.
2: Het is heel veel te doen.
1: Want wanneer word je dan ingeschakeld? Wanneer vragen mensen jou om advies en om hulp?
2: Meestal als ze alles al hebben geprobeerd. Want het is heel moeilijk om je eigen grenzen te zetten. En dat ze het niet meer weten.
1: Ja.
2: Dat zelfs de... Katja zegt het altijd, de witte jasjes het niet meer weten. Dan durven ze dat.
1: Dan denken ze, nou moeten we toch nog iets anders bedenken.
2: Ja, dus voor vrouwen bijvoorbeeld in een overgang, dan zijn ze klaar met al de symptomen en zo. En hebben ze alles geprobeerd en heel veel geld uitgegeven aan verschillende therapeuten en medicatie. En dan zijn ze er klaar mee.
1: Ja, en dan word jij ingeschakeld of dan komen mensen bij jou zo van, nou, ik weet het niet meer en eigenlijk weet de dokter het ook niet meer. Kan je dan nog die knop omzetten bij mensen in, maar nu moet je dan toch gezonder gaan leven of gezonder gaan eten?
2: Nee, dat ga ik niet zeggen, zoiets, want het is te veel. begin ik altijd met één ding.
1: Oké. Okay.
2: Sowieso dat je de verantwoordelijkheid neemt om iets anders te gaan doen. Dat is heel goed. En ik kan niks beloven. Ik kan jou niet beloven wat de uitkomst is.
1: Dat het goed gaat, nee.
2: Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat je heel veel zelf kan doen.
1: Mm-hmm.
2: En wat ik heel mooi vind is dat met preventieve... als je het inzet, zeg maar, gezonde voeding, gezonde geest... dan zie je resultaten binnen een week, binnen 3 weken. En dan dat wat jij zelf haalt, geef je de motivatie om daarmee door te gaan. Dit is de enige manier. Ik kan wel alles beloven.
1: Ja, maar nee, dat werkt niet. Je moet het zelf voelen. Even,
2: oh, ik heb weer energie. En ik ben wel vrolijk. En ik ben niet... Ik heb niet meer zo warm. Of dit soort dingen. Ik heb geen pijn meer.
1: Ja, dat voel je dan. Jij geeft mij net een heel mooi, een mooi kaartje. Geest en leefstijl, 5 stappen. En een gezond lichaam, 5 stappen. Dat gezond lichaam, 5 stappen heb ik heel snel weer omgedraaid. En ik zei tegen jou, ik scoor op alle 5 punten gewoon waardeloos. Dus daar kijk ik dan maar niet naar. Maar dat zal voor veel mensen zijn.
2: Ja, en dan zeg ik niet schrikken, begin maar met 1. En dan kies ik juist die makkelijkste. En dan leg ik het ook uit waarom deze 5 stappen.
1: Ja.
2: En vanuit mijn ervaring, deze stappen werken, het werkt gewoon. Dus als ik ervan uitstap, dan voel ik het direct.
1: Ja.
2: Geestelijk en fysiek. Maar als je dat doet en dan probeer je maar 1 en dan werkt dat goed. Dan heb je de motivatie om dat andere stap te nemen.
1: Om dan 2 ook maar te doen.
2: Ja.
1: Ja.
2: En dan garandeer ik, behalve 2 ziektes, dat dit werkt voor iedereen.
1: Precies.
2: En dan voor dat andere, dan kan je tijd winnen, zeg maar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou maak ik het stapje naar Merle, want jij hebt heel lang voor Merle ook gezorgd. Want ik zei jou al, ik weet dat ik met Jan een jaar geleden bij Katja in de keuken zat. Toen gingen we het programma voorbereiden. Toen wisten wij nog helemaal niet dat Merle ziek was, want dat had Katja niet verteld. Maar ik zat in de keuken en ik verbaasde mij over, er was een kast vol met boeken over koken gezond, koken met je ziektes. Echt dat ik dacht, jeetje, wat is hier? Er is hier iets, want waarom is iemand zo daarmee bezig? Maar jij bent dus ook bezig geweest voor Merle in hoe ga je dan gezond leven? Hoe gaan we deze ziekte aan op die manier?
2: Ja, ik lees geen kookboeken. Dat is de passie van Katje, eigenlijk van ons, om Merle...

0: Het was ook de... Zij is de enige klant of persoon die bij mij kwam... die alles gedaan heeft wat ik gezegd heb. 80-20, zeg ik altijd.
1: Ja.
0: Want je moet ook een mens blijven daarnaast. Precies. Naast mijn regels. En zij was zelf heel erg enthousiast met alles. En mm-hmm. vroeg ze, maar wat kunnen we nog meer doen? Maar ze noemde mij Totem. En zegt, Totem, wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik... En dan heeft het mij ook de motivatie gezet... om verder voor haar te gaan onderzoeken. Dus dan... van het ontspannen van het lichaam. Ik heb haar ook gemasseerd na een bepaalde voeding. Toen zijn we de medicinale paddenstoelen ingegaan. En natuurlijk in alle fases werd ze zieker of niet ziek. Of we dachten, mm-hmm. dit is klaar. En dan heeft de tumor weer zijn signalen gegeven. En dan moesten we weer iets anders zoeken. En het was de...
1: Het is een zoektocht dan ook in wat werkt en wat werkt niet. Want dat zal ook voor iedereen anders zijn.
0: Nou, het werkte wel, maar sommige dingen vond... Zij is zo loyaal naar een proces. Zij was zo loyaal. Zij wilde zo graag leven.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het, dan kom je van een andere... Dan, kijk je, dan draai je het niet zo om. Dan kijk je naar deze lijst, wat jij zegt, ik draai hem direct om. Kijk je daar naar een mogelijkheid om beter leven te hebben.
1: Dan ga je
0: hebben.
1: Kansen pakken. Dan denk je, ik ben ziek en ik ga alle kansen pakken die ik kan. Om
0: ja, en
1: te
0: terug
1: blijven.
0: Op ons, het begin van ons gesprek. Mensen beginnen wanneer ze bij de dokter op de wachtlijst zitten. En dat is dan jammer, maar dat is, zo werkt dat
1: ja.
0: heel vaak. Maar Merle was heel loyaal naar alles wat ze heeft gekozen.
1: Ja, ja. En echt geprobeerd om er alles uit te halen wat erin zat.
0: Ja, het was ook, zij geloofde ook heel erg in mij. Dus dat was, ik had je ook. En het was een hele mooie reis met z'n drieën.
1: Ja.
0: En we hebben echt heel, heel veel uitgehaald. Het was echt bijna magisch.
1: Ja.
0: Tot haar laatste snik.
1: En nou zei je net, behalve twee ziektes, geloof ik in deze stappen in het leven. Is een van die ziektes kanker?
0: Kanker met uitzaaiingen kan je niet repareren, zeg maar.
1: Ja.
0: Kan wel verlengen, zeker mm-hmm. weten. Want als je lichaam met rust laat, dan kan die meer afvalstoffen wegwerken.
1: Mm-hmm.
0: En van mij, symptomen zijn geen ziektes. Symptomen zijn genezing. En wat je verder van buitenaf inbrengt, dat is voor mij ziekte.
1: Precies.
0: Want het lichaam moet het verwerken.
1: Ja.
0: Dus ook mensen met kanker, met een goede voeding en goede levensstijl. Als je begrijpt hoe je lichaam werkt en hoe je systeem werkt. En je brengt alles tot rust. Dat kan het lichaam en het geest veel meer volhouden.
1: Ja.
0: Ook in een ziekte.
1: Precies.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Er is zoveel te doen. En dat, dat deel ik met Katja. Ze zit hier nu tegenover mij. Zoveel te doen. Dat wordt niet gezegd. En ja. Daar. Dat zei Merle ook aan het eind. Nu moet je naar de wereld. En dan denk ik van. Ik zie het ook als een soort missie. Om het te verspreiden, zeg maar.
1: Precies, om het andere mensen te
0: vertellen. Dat er zoveel te doen is.
1: Ja.
0: Heel veel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rotem, als mensen nieuwsgierig worden en die denken... nou, daar zou ik wel iets meer van willen weten. Hoe komen ze met jou in contact?
0: Social natuurlijk, op Sarah Verlijf. Mm-hmm. Of als je Rottenbaar of Rottenbeer op de socials doet... dan kan je mij vinden. Sarah Verlijf ook natuurlijk. En gewoon appen. Ik doe niet zo goed aan... Gewoon appen en bellen, zo heel ouderwets mogelijk.
1: Precies, dat is heel goed. Nou, en dan wil ik afsluiten met één. Kun je een mooie karaktereigenschap van Merle noemen? Ze heeft er waarschijnlijk heel veel, maar noem maar één waarvan je denkt...
0: Ze was heel loyaal. En ze was heel erg... Ze ging daarvoor. Voor alles wat ze deed ze... Met overgave en liefde, volop.
1: Dus leven, uitroepteken.
0: Ja, overgave. Voor wat ze gekozen heeft.
1: Mooi, dankjewel, Rotte.
0: Alsjeblieft, dankjewel.

0: Het Lennepserf in Veessen. En daar zitten we heerlijk tussen al die ecolotjes midden op het grasveld. Lekker in het zonnetje. En daar genieten we met z'n allen toch van, Linda.
1: Jazeker, dat zit ik Antje net te vertellen. Zo van, die locatieuitzendingen die zijn echt zo leuk om te doen. En we zitten op zulke bijzondere plekken. Ik vertel net een paar weken terug nog gewoon aan het Heerde Strand. Op een snikheten dag. En nu weer hier. Het is hier iedere keer weer genieten. Antje Scheper, ja, we hebben jou vaker in de uitzending. En dan gaat het altijd over, ik ben op zoek naar collectanten voor het KWF. Oh, ik val om, zie je. Ja. maar ook voor de verbindingzoekers, zo zeg ik het, hè?
2: Ja.
1: En we dachten aan jou, want we hadden een voorgesprek met Katja. En deze uitzending wordt min of meer ook opgedragen aan Merle, die overleden is en met kanker te maken had. En toen dachten we, nou dan moeten we Antje ook uitnodigen. Want je hebt in een eerdere uitzending, kon je heel mooi uitleggen, wat doet nou het KWF met al dat geld wat opgehaald wordt?
2: Ja, dat is heel divers. Sinds 1949 zijn er echt miljarden binnengehaald. Want onderzoek kost echt, nou dat echt loopt uit de klauwen. Het kost ontzettend veel geld. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken. Niet alleen in Nederland, dus we hebben ook duur. Dus ze proberen sowieso goedkope geneesmiddelen te maken, maar ook die duurdere geneesmiddelen voor zeldzame vormen van kanker ook beschikbaar te maken voor de enkeling. Voorlichting is natuurlijk een heel belangrijk iets van hoe voorkom je kanker. Kijk, alcohol en roken, we weten dat heel schadelijke effecten heeft. Dus voorlichting wordt veel geld aangegeven. Maar ook het beter leven motto van het KWF, dat is echt cruciaal. Mensen die getroffen zijn door kanker, of mensen die in de omgeving iemand kennen die kanker heeft, die weten hoe grote impact dat heeft. Ook maatschappelijk. Het heeft invloed op je sociale contacten, het hele gezin. De maatschappij, noem alles maar op. De hele buurt is er vaak bij betrokken en die schrik ervan. Dus het is heel breed en daar wordt dus ook voorlichting over gegeven. Maar er wordt ook geprobeerd om de kwaliteit van het leven van degene die getroffen zijn door kanker, om die te verbeteren. En vanochtend keek ik toevallig nog even op de website van wat zijn nu de actuele nieuwe zaken waar ze geld aan besteden. Nou, dat is kunstmatige intelligentie. Ja, dat heeft voor- en tegenstanders, kunstmatige intelligentie, van hoe grijpt dat in ons leven. Maar het zou iets heel moois kunnen zijn in de nabije toekomst, dat je met AI dus in een veel eerder stadium dus kanker kunt ontdekken.
1: Ja.
2: Nou, en dan is vaak tijd is cruciaal in dit soort gevallen.
1: Ja.
2: Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Immunotherapie is een voorbeeld daarvan. Maar ook het gebruik van protonen in plaats van fotonen. Dan kun je dus, dat is een beetje technisch, maar dan kun je dus veel gerichter de kanker of de tumor aanpakken zonder ook gezond weefsel aan te pakken.
1: Precies.
2: Dat soort zaken.
1: Ja, ja. Want het is ook een proces, hè. Als je bijvoorbeeld met een aantal jaren terug rekent, dan is er ook al heel veel ontwikkeld. Ik bedoel, heel vroeger, als je kanker had, dan ging je dood. Dat was het gewoon niet anders. Want ja, qua behandeling, de kans dat je dat zou overleven, was maar klein. En dat, naarmate de jaren verstrijken, ontwikkelt zich dat wel.
2: Ja, dat is echt spectaculair soms om te zien. Ik weet nog dat ik een jaar of twee, drie geleden bij jullie zat. Dat was ook op uitnodiging om te praten over de collecte.
1: Ja.
2: En toen was de gemiddelde overlevingskans binnen 5 jaar was 68%. En nu, anno 2026, is dat 71%. Dus in die korte tijdsperiode gaat het allemaal
1: zoveel bij.
2: En
1: ja,
2: ik weet dus ook dat bijvoorbeeld bij prostaatkanker, borstkanker, melanomen, dat het al boven de 90% zit. Dus echt, we zijn heel erg op de goede weg. En dat is ook mede dankzij goede acties. Pink Ribbon, Alpdu6, wat dit jaar natuurlijk een gigabedrag van 54 miljoen heeft opgehaald. Ook borstkankeronderzoek, darmkankeronderzoek, dat helpt allemaal mee.
1: Precies, het zijn allemaal belangrijke dingen om in ieder geval vroeg op te sporen,
2: ja,
1: natuurlijk. Maar al die dingen kosten natuurlijk immens veel geld.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, die Ik weet niet precies hoe dat allemaal achter de schermen gaat, maar voor de schermen weet ik in elk geval, die collectanten die doen hun werk zeker niet voor niks. Nee. En waar hebben we het over? 1 of 2 uurtjes collecteren in een jaar. Ja. Kan men dat nog niet missen in een jaar? Ja, ik vind het soms van de zot hoor, want we hebben in Heerde, de gemeente Heerde, maar 23 collectanten.
1: Ja.
2: Moet je nagaan. Maar, en het gekke is, en dat vind ik echt zo verrassend zelf om te merken, vroeger toen wij nog met de collectebus liepen, was de gemiddelde donatie €1,50. Vorig jaar per donatie €9 per persoon.
1: Oh, echt?
2: Ja. En dat is dus met minder collectanten, maar door online en met gebruik van QR-codes haal je er meer op. Ja. Want je moet het ook kijken, want ik merk het zelf ook. Als ik geld uit de portemonnee haal, dan ben ik me heel erg bewust van wat ik geef.
1: Ja.
2: He, dat is heel fysiek. Maar als je het online doet, dan denk je, ach, nou, na mij de zondvloed, dat zie je toch niet.
1: Nee, dan dus valt het minder op.
2: Ja, dan valt het minder op.
1: En je hebt misschien ook wel, op het moment dat mensen contant geven, dan kijk je in je portemonnee, dat is alles wat ik erin heb zitten. Tenminste, ja. Ik weet dat zelf ook, dat mensen zeggen, joh, het is niet veel, maar dit is wat ik dan nog heb. Dus dan krijg je misschien een keer 10 cent en 20 cent. Klopt. En 50 cent. Nou, dan mag je helemaal happy zijn.
2: Nou, maar kijk, als 18 miljoen, hoeveel miljoen Nederlanders hebben we nu? 17, 18 miljoen?
1: Ja.
2: Zoiets? Nou, als die allemaal een dupje geven.
1: Ja, dat is. Ja, dat zou ook al.
2: Ja, klopt. Dan ben je ook al een hele tijd verder.
1: Precies,
2: ja,
1: precies.
2: Ja. Dus, en weet je, het is niet alleen dat wij als klant met een bord, QR-bord tegenwoordig langs de deur lopen. Maar het is ook heel makkelijk om vanuit de luie stoel tegenwoordig te collecteren. Kijk, je krijgt een persoonlijke code. Die stuur je rond naar familie, vrienden, collega's, buren, weet ik wie. En daar kun je dus ook geld mee inhalen. Het is een persoonlijke code, dus je kunt ook precies zien hoeveel je zelf individueel ophaalt. En dan wordt het ook een sport voor sommigen.
1: En dat zou betekenen dat mensen die bijvoorbeeld zeggen, ja, maar qua mijn gezondheid, ik kan niet op pad, ik kan niet die straten door deur aan deur, maar die zouden misschien kunnen zeggen, nou, maar ik kan wel collecteren, dan doe ik dat
2: zeker.
1: Op die manier.
2: Ja, echt iedereen kan het doen in feite. Ja, je moet natuurlijk wel een mobieltje hebben of een computer.
1: Daar moet je mee overweg kunnen.
2: Ja, een beetje.
1: Maar goed, niet te ingewikkeld.
2: Als het moet, help ik ze op weg. Dus dat is geen punt.
1: Ja. We hadden het over, er is gewoon heel veel geld nodig voor dat onderzoek. Jij noemde ook nog zeg maar de bijzondere vormen. Want soms hebben mensen een vorm van kanker wat niet heel algemeen is. Niet een borstkanker of een prostaatkanker of wat dan ook. Ja. Die willen natuurlijk ook wel graag dat er onderzoek naar gedaan wordt. En vaak is dat dan wat lastiger.
2: Ja, lastig noem het maar gewoon een groot probleem. Het is toch verschrikkelijk als jij een zeldzame vorm hebt, waarbij een medicatie miljoenen kost of zo in een jaar. Ja. Hoe moet je dat bekostigen? Nou, daar werkt het dus KWF ook met name aan. Hè? We hebben natuurlijk gruwelijk veel soorten kanker. Maar ook met name die zeldzame vormen, die hebben echt hun aandacht. Want dat is natuurlijk voor degene die het treft verschrikkelijk. Maar ook voor de omgeving van die persoon.
1: Ja.
2: En het is van de zotte dat wij zeg maar naar de maan en naar Mars willen. Maar dat we dat soort medicatie niet beschikbaar hebben voor dat soort mensen.
1: Nee.
2: Ik zeg altijd mensen eerst en dan gaan we een keer naar de maan hoor.
1: Ja, dat komt later wel. Ja. Maar goed, schijnbaar zijn er toch ook mensen die weer over dat soort dingen anders denken.
2: Ja,
1: die
2: blijkbaar.
1: Denken, nee, dit is heel belangrijk.
2: Ja, klopt.
1: Als we het allemaal voor het zeggen zouden krijgen, dan...
2: Dan werd het een stuk beter hoor, Linda.
1: Dan konden we het anders verdelen.
2: Ja.
1: Antje, jij was een tijdje terug om op zoek te gaan naar collectanten. Je zegt al 23 voor Heerden. Heb je nieuwe collectanten nog kunnen vinden?
2: 1 of 2 hebben zich aangemeld.
1: Oeh.
2: Ja, maar ik kan er wel het 3-4-dubbele gebruiken. Want het gaat niet alleen over Heerde en Wapenveld waar we nu collectanten hebben. Maar ik wil in alle dorpsgemeenschappen, ook Veessen, ook Vorchten, ook Hoorn, ook Werven, noem alles maar op. Daar wil ik graag mensen hebben.
1: Ja.
2: En ze kunnen zich aanmelden heel simpel via kwf.nl, de website. En dan komt automatisch het berichtje naar mij toe. En dan neem ik contact op en dan leg ik uit hoe en wat. En nog even de datum.
1: Ja.
2: De collecte dit jaar, het is altijd de eerste week van september. 30 augustus tot en met 5 september.
1: En dan kunnen mensen verwachten dat er iemand met een QR-bord aan de deur komt. Maar als je zelf een klein stapje extra zou willen doen. Wie weet, 1 of 2 straten. Je zei het al, wat kost het nou?
2: 1 of 2 uurtjes.
1: In een jaar.
2: In een jaar.
1: Dan is dat, heel, heel weinig. En er gebeuren ontzettende mooie dingen met het kat.
2: Ja, en weet je, dat wil ik ook nog wel even kwijt. Want sommige mensen vinden, ja, die hebben een hekel aan het collecteren. En zeker ook online collecteren. Dat voelde toch vaak als een soort van bedelen. Zeker als je familie en vrienden en dierbaren daarvoor aanschrijft. Maar weet je, het levert vaak ook heel boeiende gesprekken op. Want ik collecteer zelf uiteraard ook. En heel vaak aan de deur. Nou, ik loop sowieso met mijn kat. Dat helpt.
1: Oh, dat is ook mooi.
2: Ja, dan heb je al aanspraak. Ja, sommigen nemen hun hond mee. Of kleinkinderen. Dat helpt ook. Dat geeft ook vertrouwen. En dan heb je dus aanspraak. Maar het geeft ook mooie gesprekken. Want soms gaan mensen in op heel persoonlijke zaken. Daar hebben ze zelf kanker meegemaakt. Of ze hebben kanker op dat moment. En dat willen ze dan heel graag delen. Dus het is ook mentaal is het ook nog heel belangrijk. Cruciaal wat je doet. Ze willen gehoord worden.
1: Maar ook voor degene die gaat collecteren. Je voelt dan ook meteen dat ik doe dit dus niet voor niks.
2: Ja.
1: Ik spreek dus mensen die daar daadwerkelijk mee te maken hebben.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja. Dus het is inderdaad een win-win situatie op die manier. Ja.
1: Ik weet dat ik organiseer de collecte voor de Maag-Lever-Darm-Stichting in Emst. En die hebben we pas gehad, dus in juni. En toen zei een van de collectanten, nou, ik heb wat meegemaakt, zei ze. Ik belde aan bij een meneer en ik zei, nou, ik ben van de Maag-Lever-Darm-Stichting. Heeft u daar nog iets voor over? Ze zei, het was een hele grote, stevige man met die enorme buik. En die trok meteen zijn t-shirt omhoog. En nou, wat denk je? Die had dus een grote operatie gehad. Jo. En die liet het op die manier zien. Zo van, nou, zeker weten dat ik daar iets voor over.
2: Het was geen MeToo-gevallen in elk geval.
1: Nee, maar het zijn van die grappige dingen die je dan meemaakt als je gaat collecteren. En dat is zo mooi dat jij dat zegt. Het is ook gewoon, het is helemaal geen nawerk. Je hebt hele mooie ontmoetingen.
2: Ja, zeker weten.
1: Helemaal goed. Antje Schepen, dank je wel dat je ons weer wilde vertellen over de collecte voor KWF. En laten we hopen dat we weer een mooi bedrag ophalen dit jaar.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: En u heeft het inmiddels begrepen. De Nationale Collecteweek voor het KWF van 30 augustus tot 5 september. En wilt u collecteren? Kijk op de website van KWF afdeling Heerde. Of zoek Antje Scheper en het komt helemaal in orde. Dit is Masada.

0: Molukse band die in de jaren 80 furore maakte. Met name in Nederland, maar ook zeer zeker in Indonesië. Masada en dat prachtige Arumbai. Het loopt tegen 11 en dat betekent dat we alweer snel verder gaan. Want we hebben de volgende gast inmiddels alweer bij ons op de bank zitten. En dat is het tumormaatje, lees ik hier, van Merle. Ja, dan denk je gelijk van, wat is dan een tumormaatje? Nou, dat gaat hij zometeen in ieder geval allemaal aan Linda uitleggen. Uit Heerden komt hij, Jeroen Lagendijk. Goedemorgen.
1: Dank u.
2: Ja, Jeroen, je staat op papier als tumormaatje. Nou, weet ik niet of dat zo leuk is om zo bekend te zijn.
1: Het heeft twee kanten.
2: Ja, precies. Want betekent dat jij ook een tumor hebt?
1: Ja. Ja, ik 2 jaar na dat Merle ziek is geworden, in 2011, ben ik in 2013 ziek geworden.
2: Ja.
1: Bij toeval. Ik kreeg 's nachts een epileptische aanval en toen bleek er iets in te zitten. Nou, direct de hele molen in. En gelukkig stuurde mij de huisarts direct door naar het ziekenhuis om een scan te laten maken, want die vertrouwde het voor hem meten. En daaruit bleek dus dat ik een tumor in de hoofd had.
2: Ja.
1: En die ging in de weg zitten. Dus door de scan heen, operatie gehad, bestralingen gehad en het hele rattenplan, zeg maar.
2: Ja, zeg je heel luchtig. Zo ja. Dus net als dat ik zeg, ik ben even naar de supermarkt geweest en ik heb dit gekocht en dat gekocht.
1: Ja.
2: Maar dat is nogal niet wat.
1: Nou ja, je leven staat wel een klein beetje op z'n kop. Alleen, aldoende leert men dat je toch wel positief moet blijven. Sowieso de kop niet moet laten hangen. En gewoon zo'n positief mogelijk probeert te blijven. En dat is lastig.
2: Ja.
1: En daar heb ik ook een aantal jaren over gedaan.
2: Ja.
1: Ik doe mijn best.
2: Want je bent geopereerd, je hebt bestraling gehad. Ben je dan ook echt genezen of is het iets wat blijft?
1: Eigenlijk, bij een hersentumor is het zo. Je moet het zien als een soort zeeegel die in je hoofd zit. Het lichaampje halen ze er wel uit. Alleen alle stekels, die zitten tussen je hersenen door. Dus eigenlijk genezen doe je nooit.
2: Okay.
1: En vorig jaar ben ik weer opnieuw geopereerd, omdat er toch weer een klein stukje terug was gekomen, zagen ze. Dus, dat was heel minimaal. En een jaar chemo achter de rug, daar ben ik net klaar mee. Dus voorlopig, deze maand heb ik weer een scan. En dan zal moeten blijken wat het gedaan heeft. Ja.
2: Maar dat blijft dus altijd. Het blijft dus altijd dat je denkt, het zou kunnen.
1: Bij de meeste kankersoorten is het zo, na 5 jaar dan word je schoonverklaard.
2: Ja.
1: Bij geen terugkeer, zeg maar. Mm-hmm. Alleen bij een hersentumor is dat eigenlijk geen sprake van. Nee. Dus,
2: en als ik vraag, maar hoe oud ben je?
1: Ik ben 44.
2: Ik wou zeggen, je bent heel jong voor iemand om ziek te zijn. Dat was natuurlijk voor Merle ook.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Hoe doe je dat dan? Want je zegt, je moet positief blijven en je moet daarin doorgaan.
1: Ja.
2: Is dat ook iets wat dan vanzelf komt op het moment dat je hoort dat je ziek bent? Of is dat iets wat gewoon al in je zit?
1: Nou, op het moment dat je hoort dat je ziek bent, dan stort je wereld een klein beetje in.
2: Ja.
1: En dat is een klein beetje zacht uitgedrukt. Maar ik sta redelijk positief in het leven. En dan probeer ik ook gewoon zoveel mogelijk te zijn. Dat dus.
2: Ja.
1: Weet je, één gaat de andere anders mee om dan de ander. En sommige mensen laten de kop hangen.
2: Ja. Ja,
1: dat moet je vooral niet doen. Daar word je zelf niet beter van. Dan word je thuisomgeving niet beter van.
2: Nee.
1: Dus, maar het is lastig, ja.
2: Ja, ja, precies. Want je moet dat wel kunnen.
1: Ja, zeker, absoluut.
2: En is dat dan iets wat je uit jezelf haalt? Of heb jij ook mensen om je heen die je daarmee helpen?
1: Ik heb een hele sterke vrouw. En we hebben ondertussen ook een zoontje gekregen. Daar haal ik ook heel veel energie uit. Kost energie, geeft ook energie.
2: Precies.
1: Dat zijn toch wel de dingen waar je kracht uit kan putten.
2: Ja.
1: Ja. Dus,
2: dat je zegt van nou, maar daar moet ik er wel voor zijn. En daar moet ik ook positief voor zijn.
1: Ja, zoveel mogelijk positiviteit om je heen proberen te krijgen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou sta je hier op papier, zeiden we al, als tumormaatje van Merle.
1: Ja,
2: hoe word je nou tumormaatje van Merle?
1: Nou, dat is een mooi verhaal. Ik op een gegeven moment na mijn operatie, ik was een tijdje onderweg. En toen belde dokter Rozen bij mij, hier van huisarts in Heren. En die vroeg aan mij van, joh Jeroen, ik merk aan jou dat je redelijk positief in de wedstrijd staat. Hij zegt, ik heb een patiënt hier al en die heeft hetzelfde als jou, alleen dan 2 jaar eerder meegemaakt. En die blijft er een klein beetje in hangen, zeg maar. Ik zei, nou ja, oké, dat kan. En zou je een keer met haar willen praten? Want ja, ze heeft het toch wel een beetje lotgenoot, om het zo maar te zeggen. Nodig. Yeah. Maar ik wist nog niet om wie het ging. Dus bij Limburg op het dorp afgesproken. En ik loop daar binnen. Ik zie een bellen zitten. Ik denk, wat dan? Want ik heb altijd bij haar in de klas gezeten. Dus ze zeggen, toeval bestaat niet.
2: Nee, precies.
1: Nou, zodoende is het balletje gaan rollen. Zijn maatjes geworden.
2: Ja.
1: En, dat dus.
2: En waar heb je het dan als maatjes over?
1: Nou ja, voornamelijk over... waar heb je het over? Ja, over eigenlijk van alles en nog wat. Ja, en uiteindelijk zijn we ook zelf medicatie gaan maken. Dus cannabisolie.
2: Mm-hmm.
1: Dat deden we altijd via een tussenpersoon.
2: Ja.
1: En uiteindelijk gaf die tussenpersoon ons aan van... joh, je kunt het heel makkelijk zelf maken. Dus daar zijn we mee begonnen. En dan hou je toch wel een beetje de band in stand, zeg maar.
2: Precies.
1: Ja, je bent altijd bezig met en ook die maken en weet ik wat. Dat is hartstikke leuk.
2: Je hebt natuurlijk samen diezelfde strijd.
1: Ja,
2: je moet die kanker bestrijden.
1: Precies.
2: Maar wat doet dan die cannabisolie?
1: Het schijnt dat het helend werkt, zeg maar. Het helpt sowieso voor het slapen en tegen allerlei kwalen helpt het. Alleen, wij mogen graag geloven, of tenminste, ik mag graag geloven... dat het ook helend werkt, zeg maar, voor de tumor in het hoofd. Alleen het nadeel is... je druppelt het onder de tong en dan moet het in de bloedbaan terechtkomen. Alleen in je hoofd zitten verder niet heel veel bloedbanen. Dus het kan eigenlijk heel slecht bij de tumor zelf komen.
2: Okay.
1: En er is onderzoek naar geweest. Ook door de professor die mij destijds heeft behandeld in Rotterdam. Die heeft een heel onderzoek naar gedaan. En die is eigenlijk wel tot de conclusie gekomen dat het wel helpt. Alleen je moet zo gigantisch veel olie innemen. Ja. Dan kun je eigenlijk bijna niet meer functioneren.
2: Okay.
1: Ja, dus, wat ik doe, zeg maar, is een beetje onderhoudsdosis, zeg maar. En ik mag graag geloven dat...
2: Dat werkt.
1: Toen ik al geopereerd ben, was een van de eerste vragen aan de chirurg... van ja, ik wil gewoon weten, zeg maar, hoe lang heb ik nog?
2: Ja.
1: Nou, zegt hij, wat wil je horen? Ik zeg, nou ja, geef eens een indicatie. Ja, zegt hij, wil je tientallen jaren horen? Weet ik wat? Nou, ik zeg, ja, doe eens hoor. Nou, zegt hij, ga maar uit van jaren, geen tientallen jaren. Nou, ik ben ondertussen al 13 jaar verder. Dus, ja, dat heeft een reden.
2: Ja, en, dat komt ergens.
1: Ja, nee, daarom. En daarom zeg ik ook van ja, ik mag graag geloven dat het dat helpt. Ja, ja.
2: En is dat ook iets wat mag? Ik bedoel, kun je wietolie gewoon zelf maken?
1: Officieel niet, want je moet ook de planten op laten komen. En weet ik wat allemaal officieel gedood wordt, 5 planten. Maar ja, komen
2: je
1: ze erachter.
2: Je hebt veel meer nodig?
1: Nou, nee, ja, 5 planten is op zich wel oké. Alleen als je pakken, dan nemen ze de plant wel in, maar ze doen er verder niks mee. Tenminste, ze vernietigen de planten.
2: Ja,
1: maar jij
2: je
1: krijgt
2: zit
1: geen
2: niet met een boete en weet ik
1: niet,
2: veel
1: nee,
2: wat.
1: Nee, nee, nee. Dus, het is wel een risico.
2: Ja.
1: Alleen, je krijgt verder geen medicijn vanuit het ziekenhuis mee.
2: Nee, precies, maar je krijgt dus ook niet. Je kan dus ook niet die wietolie ergens kopen
1: dat
2: via de apotheek
1: wel,
2: of weet
1: wel,
2: ik het wat.
1: Want wat ik aangaf, die ene kerel die ons op gang heeft geholpen, die verstrekt het ons ook. Alleen, je betaalt het toch elke keer voor. En op een gegeven moment zei die man ook van... joh, weet je, je kunt het ook heel makkelijk zelf maken.
2: Ja.
1: Stel eigenlijk niet zo gek voor.
2: Nee.
1: Dus nou goed, dan zijn we dat gaan doen.
2: Kijk, in zo'n proces kom je dingen tegen... en leer je weer van alles en nog wat.
1: Ja,
2: dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik ga je nog een vraag stellen. Daar heb ik aan de meeste gasten vandaag gevraagd. Zo van, heb je een mooie karakteromschrijving van Merle? Is er iets waarvan je zegt, dat vond ik altijd speciaal?
1: direct. En dat kan ook heel mooi zijn. Heel meegaand ook. Dat, ja, ze stond eigenlijk altijd al voor alles en iedereen klaar.
2: Oké.
1: Okay. Wel, ja. Tenminste, dat is het beeld wat ik van Melle heb. Zeg maar.
2: Precies. Hartstikke mooi. Ja. Jeroen, dank je wel. En dank je wel dat je over je eigen situatie ook hebt willen praten.
1: Geen dank.

0: in het Gronings dialect. Zede staal, en het is nog nooit zo donker geweest. En het wordt altijd weer licht. Nou, dat is denk ik het credo ook van deze uitzending. Linda, bij jou is Feike Amerongen aangeschoven. En deze moet ik even weghalen. Dat doen we zo direct nog eventjes. Feike is teamcoach en ik ben heel benieuwd hoe de relatie met Merle was.
1: Ja, en je schrijft Feike, maar je zegt Feike.
2: Ja, dat zou ook mijn eerste vraag geweest zijn. Want ik zei Feike en ik hoor Jan Feike zeggen. En ik denk, oh, dat had ook nog gekund. Ja. Feike.
1: Ja. Heiling.
2: Feike, jij bent teamcoach. Katja ook. Daar vinden jullie elkaar in. Kun je uitleggen, wat doet een teamcoach?
1: Een teamcoach komt in een team of een organisatie of op een afdeling wanneer mensen elkaar eigenlijk niet meer kunnen bereiken in de samenwerking. Dus dat er iets mis is in de communicatie, de manier waarop mensen met elkaar omgaan, of dat er onduidelijkheden zijn in wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. En dan kunnen er conflicten ontstaan. En als er conflicten zijn, dan is er ook pijn.
2: Ja.
1: En pijn in een team is niet fijn.
2: Nee, want dat werkt niet. Dan werkt een team niet. Nee. Dan zit er een storing op de lijn. En wat doe je dan als teamcoach?
1: Ja, als ik daarover ga praten, dan zitten we hier morgen nog, denk ik. Maar in de kern is wat ik heel erg belangrijk vind in begeleiden van teams, is dat teamleden, mensen elkaar kunnen benaderen, kunnen bekijken vanuit nieuwsgierigheid, zonder oordeel. Tel eerst even tot 10 voordat je wat vindt of wat zegt of wat doet. En bedenk dat er altijd een hele goede reden is dat er iets gebeurt. En als je zo kan denken, dan ontstaat er ruimte. En in ruimte is er ook ruimte om te communiceren en om op een goede, liefdevolle manier met elkaar samen te werken.
2: Maar het lijkt me beren lastig. Want als je in een team komt. Ik hoorde van Rotterdam straks ook. Hè, daar gaat het over gezond eten, gezond leven. Maar je gaat er pas mee aan de slag als je al helemaal de andere kant uit gegaan bent. Dus dan moet er een enorme stap gezet worden. En voor jou als teamcoach lijkt me dat ook. Op het moment dat je gevraagd wordt om mee te kijken of in een bedrijf te komen, dan is er waarschijnlijk al heel veel leed geleden.
1: Ja, dat is wel een mooie vergelijking. Ik kijk nu naar Rotterdam die je maakt. Dat gaat dan over fysieke gezondheid. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een team. Dat is ook een systeem.
2: Ja.
1: En dat kan ook ongezond zijn. En misschien ben ik dan wel de witte jas die dan in een team kom. En dat is heel erg afhankelijk van wat er speelt. En dat is een onderzoek. Je gaat op onderzoek. Met een team ga je op onderzoek. Je loopt mee en je onderzoekt met elkaar. En daar is het team ook echt duidelijk heel zelf verantwoordelijk voor om dat onderzoek te doen. En weer op dezelfde manier, nieuwsgierig, zonder oordeel.
2: Ja, maar is dat dan ook voor een team als jij binnenkomt? Want ik kan me ook voorstellen, ik geef in mijn werk trainingen aan mensen. Hoe ga je om met mensen met dementie? En dat doe ik dus ook bij zorgpersoneel. En dan zitten er altijd in iedere groep mensen die achterover gaan zitten. Nou, dat hoef jij mij niet te vertellen, want dat doe ik al 20 jaar. Is dat dan ook voor jou als je in een team binnenkomt? Zo van, gaat zij ons ook nog vertellen hoe we dat moeten gaan doen?
1: Ja, en dat kan ik niet. Ik kan niks vertellen. Ook daarin, dat is eigenlijk, je maakt mooie vragen. Dan, ook daarvoor is weer een hele goede reden dat iemand achteruit gaat zitten. Hier hebben we het al 10 keer over gehad. We hebben al 3 teamcoaches gehad. En wat is daar dan de hele goede reden van? En wat is de hele goede reden dat je daar dus niet aan mee kan doen of niet betrokken kan raken? En dat is weer onderzoek. Daar heb ik geen antwoord op nu, maar dat is het onderzoek.
2: Ja.
1: En dus alles wat er gebeurt in het moment, dat is informatie waar je weer vanuit nieuwsgierigheid en oordeelloosheid mee aan de slag kan.
2: Dat voel je al als je gaat kennismaken met een team.
1: Ja, ja. En natuurlijk, want ik weet niet of dat de onderliggende vraag is. Het kan natuurlijk ook heel onveilig zijn in teams. En dat is ook het onderzoek waard. En dan ga je kijken, wat kan ik bieden om het veilig te maken, zodat iedereen zich
3: zo goed voelt en ontvangen voelt, zeg maar, of hoe zeg je dat, om mee te doen.
2: Ja, jij gaf voordat we het interview hielden een heel mooi voorbeeld. Je zei, ik heb het tijdelijk in een van deze lodges verbleven. En dan kijk je hier op de kapschuur waar, nou, teams of mensen zitten voor vergaderingen of bijeenkomsten. En daarin zag je ook iets.
3: Ja, dat was in maart zat ik hier en het was prachtig weer. En Katja had hier in het zakelijk gedeelte, zeg maar, teams, organisaties. En ik zat dan op terras. En mensen kwamen naar buiten voor het eerst in het zonnetje. En ze hadden een opdracht en ik weet niet welke. Maar ik ben teamcoach, dus dan kijk ik daarna en ik zag van alles gebeuren op dat moment. Ik denk, dit is informatie. Hier zou je iets mee kunnen. Dus dat is ook, de ruimte leent zich er heel erg voor om in het moment op onderzoek te gaan.
2: Ja, en het is natuurlijk ook jouw ervaring dat je dan op dat moment dingen ziet, ja, waarvan je denkt, dat zou misschien nog wel, daar moet wat aan gebeuren.
3: Ja, dat is ook mijn manier van kijken. En mijn kijken is dus ook weer oordeelloos, maar dan kijk ik in hele grote lijnen. Ik moet het niet te ingewikkeld maken, maar heeft iedereen een plek? Mag iedereen een plek innemen? En als dat niet zo is, waar ligt dat dan aan? Hoort alles erbij wat erbij hoort? En kan alles ook weg of kan er afscheid van genomen van dingen die er niet bij horen? En is de inspanning, klopt dat met wat er terugkomt, zeg maar? Dat is heel kort systemisch wat er speelt. En een toevoeging, wat Katja en ik gaan doen, is kunst. We willen kunst gaan inzetten. En beweging.
2: En kun je een voorbeeld noemen waar moeten we dan aan denken?
3: En met kunst bijvoorbeeld, bedoel je? Kunst werkt voor iedereen. Het raakt een laag aan, zeg maar, waar je ook niet per se woorden voor hebt. Of dat je een uitleg moet geven of nou, wat dan ook. Maar het doet iets op een gevoelslaag, zeg maar. Op een gevoelslaag waarmee je verbinding kan leggen met anderen zonder woorden. Die woorden komen vaak later wel. Wat ook dan weer het onderzoek verklaart.
2: Ja.
3: En dat kan muziek zijn, dat kan theater zijn, dat kan beeldende kunst zijn natuurlijk. Dat is het meest voor muziek en beeldende kunst meest voor de hand liggend. En er is ook altijd een collectief gevoel daarbij. Er zijn kunstwerken, daar heeft iedereen een gevoel bij.
2: Precies.
3: En als je dat gebruikt, dan kan je daarin die verbinding weer met elkaar leggen. Dus dat wil ik ook inzetten. Ik zit er helemaal te lachen. Ik heb er ook zoveel zin in.
2: Ja, dat zie ik. Nou, dat is helemaal mooi natuurlijk. Wat me dan nieuwsgierig maakt is, jullie gaan daar samen in optrekken. Je gaat teams, hoe zeg ik dat, herstellen of weer energie geven of
3: begeleiden.
2: Ja. Hoe komen mensen, hoe vinden mensen jullie? Stel dat iemand luistert of stel dat iemand denkt, oh man, dat zou bij mij wel wat zijn.
3: Nou, natuurlijk via de site, Lennepserf. En via Katja. En Katja is ook aangemeld bij allerlei sites, toch? Ja. En mijn eigen site natuurlijk,
2: ja, precies,
3: ook. Maar vergeet ik die?
2: Ja, niet vergeten.
3: Van Amerongen Coaching.
2: Van Amerongen Coaching. Kunnen mensen dat terugvinden? Ja. Helemaal goed.
3: Nog meer? Ja. Ik kijk nog even naar Katja. Nee, oké.
2: Fieke, ik heb nog wel een vraagje, want jij zei dat net mooi ook in het voorgesprek. Jij bent hier de hele ochtend al, dus jij hebt ons al als team geobserveerd. Ja. Alle mensen die hier zijn, maar jij haalde daar iets moois uit. Jij zei, het is allemaal zo verbonden aan elkaar op een of andere manier, terwijl we allemaal losse onderdelen zijn eigenlijk.
3: Ja, ik heb allemaal verschillende interviews beluisterd, gezien. De grootste verbindende factor is natuurlijk Madeleine.
2: Ja.
3: Maar in ieder verhaal heb ik ook dingen gehoord die bij mij dan weer aanslaan. En ik denk dat voor iedereen geldt. Dus al die losstaande interviews werkt ook al zo verbindend als je het zo ziet.
2: Hartstikke leuk. Ja. Dankjewel, Fieke.

World of Hurt van Ilse de Lange. Prachtige plaats die ook met veel plezier uiteraard draaien in dit bijzondere programma vanaf Ecolodges het Let Observe. Dit is Anne Murray.

0: most beautiful girl. We begonnen met Katja, Katja Leclerc. En we eindigen er ook mee, want het sloopt alweer richting de klok van 12. Maar we gaan nog even over de lichtpuntjes spreken. Linda?
1: Ja, want de lichtpuntjes van Bernardine Bos, die stonden sowieso op het programma, maar Bernardine is er niet. Maar Katja zei, daar kan ik zelf ook het een en ander over vertellen. Er ligt hier zo'n lichtpuntje op de picknicktafel. Katja, omschrijf jij maar even wat het lichtpuntje is en hoe komt het dat we lichtpuntjes hebben?
2: Ja, dat door ook weer Merle en Bernardine. En het is een hartstikke mooi verhaal, want Merle lag in bed vorige zomer deze tijd. En Bernardine die kwam uit Amsterdam, hè, die kwam een paar dagen en dan ging ze weer terug. En als ze er was, dan was ze aan het maken. En aan het maken met klei. En, en ik wist eerst helemaal niet wat ze aan het doen was. En dan op een gegeven moment zag ik op het balkon een hele bak met grijze dingetjes liggen. En, maar goed, dat, ze was lichtpuntjes aan het maken. En, waar ging het om? Het ging er om het licht te vangen, het licht wat Merle bracht. Want er was iets magisch aan Merle, enorme aantrekkingskracht, hè, die ze ook behield toen ze in bed lag. Licht, kan niet anders zeggen, levenslust, levenskracht. En goed, dus Bernardine heeft kaarsjes gekleid. Ja. Op een zeker moment is ze met alle kinderen van de zomer naar Bon Creations in Heerde gegaan. Hè. Daar zijn die kaarsjes gebakken, geschilderd. En uiteindelijk met de thuisvaart van Merle heeft iedereen, hè, die hier in een uitpuilende opkamer aanwezig was, had een lichtpuntje op de stoel liggen. De lichtpuntjes worden nu doorgegeven. Hè, dus Bernardine heeft er echt een mooi levend iets van gemaakt. Hè, met een mooie kaart erbij. Hè, dat je dit lichtpuntje aan iemand kan geven die het nodig heeft.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Ze hebben een. Dat was mooi. Je hebt net Fieke natuurlijk uitgebreid gesproken. En die had het over plek. En het mooie was, we waren samen in gesprek over hier het erf en wat we samen kunnen doen. En toen vertelde ik ook over de lichtpuntjes. En toen zei ze, ja, maar waar zijn ze dan? Ze hebben helemaal geen plek. Ze moeten een plek krijgen. Dus ze hebben intussen een plek gekregen in een paar huisjes. En we zullen alle huisjes voorzien van een lichtpuntje. En ook natuurlijk in de opkamer.
1: Ja, precies. En kunnen andere mensen ook aan een lichtpuntje komen? Dit lichtpuntje?
2: Ja, zeker. Via BB Atelier kunnen ze lichtpuntjes bestellen. Dat is de website van Bernardine Bos.
1: Ja, ja, precies. Dus dat is belangrijk. Stel dat mensen denken van, nou, maar ik wil zelf ook graag zo'n lichtpuntje. Maar het is mooi dat uit iets akeligs als zo'n ziekte, als die kanker, dat er zoveel mooie dingen uit geboren kunnen worden weer, hè?
2: Ja, kijk, er is natuurlijk het een is nooit zonder het ander. Dus dat is ook zo bijzonder. Ik zal, weet je, iedereen die. Ik spreek even voor iedereen, maar de mensen die dicht bij Merle zijn geweest, hè, in de laatste periode, in de laatste dagen. Denk daar ook terug aan een hele bijzondere, hele mooie tijd.
1: Ja. Ja,
2: omdat het zo waarachtig was, zo liefdevol en zo helder.
1: Ja. Ja, dat je dat met elkaar hebt kunnen meemaken. Dat je dat hebt kunnen delen.
2: Ja. Ja. En wat het ons allemaal wat zij ons ook allemaal gegeven heeft aan. Ik had een heel mooi gesprek gisteren met de andere zus van Merle, Dagmar. Die heeft de Walk of Grief gelopen. Pas. En zij vertelde, en we liepen daar en het streamde van de regen. En mijn vriend die hield niet van dat rulle vieze zand. En toen zei ze, maar Merle, die lag daar in bed met streamende regen en verschrikkelijk rul zand. En die heeft het ook gedaan.
1: Ja. Ja.
2: En toen zei ze, en dat maakte elke ervaring die we daar hadden tijdens die wandeling, ja, viel weer zo in het niet.
1: Precies, ja. En wij zeiden net gekscherend tegen elkaar, tenminste jij vertelde zo van, ja, het is een mooie uitzending en ik denk dat ze hier ergens daarboven naar ons zitten te kijken en te luisteren en misschien ook wel eens denkt, nou jongens...
2: Wat een gelul.
1: Nou kan het wel weer.
2: Dus ze was altijd recht voor zijn raap. En ik denk ook dat ze het echt waanzinnig mooi vindt. En heel trots op haar vader. En heel vooral ook dat we samen zijn. Want dat is ook wat ze zei in bed. En we doen het samen. Samen is alles leuker. Zorg voor elkaar. Zet elkaar in het licht. En ik weet zeker dat ze daarboven zit te stralen dat we hier zo bij elkaar zitten.
1: Ja, mooi is dat. En dat is ook meteen, vind ik, een mooi bruggetje naar Leef. De kern van wat je hier brengt op het erf.
2: Ja, het is, het is onze intentie om met elkaar, weet je, Leef staat voor... ik haal toch weer Merle aan. Hè. Die zei na de kanker, dat ze kanker had gekregen. Zei ze, ik ben zo ongelooflijk van het leven gaan houden. En eigenlijk zou iedereen heel even kanker moeten krijgen om te weten hoe kostbaar het leven is. Ja. Weet je, elke ademhaling. Dus waar gaat het hier om als je het hebt over Leef? Dat je kunt zakken en genieten van de kleine dingen. He, dat hier afgelopen weekend was er een gezin met kleine kinderen. En die hebben genoten van de kikkers in de vijver. En wat er allemaal was. En de kippetjes. En dat teams die hier komen, dat die een beetje... Ja, een beetje volledig in het hoofd aankomen en ontspannen met elkaar lachend weer de auto instappen. Maar ook dat je weet iets meer weer, het ging net over systeem, dat je ook weer mag voelen dat we nietig kleine wezens zijn die onderdeel uitmaken van iets heel groots. En ik noem allemaal dingen, hè. Ik bedoel, kan ook een beetje hoog overgaan. Maar dat je ook als je ziek bent, of je hoeft niet eens ziek te zijn, dat je weer wat meer verbinding maakt met wat je eet. Hè, dat we mensen daartoe inspireren. Maar ik denk dat het in de essentie gaat over... dat zei Ilse zo mooi, dat wat Merle deed, dat dat in aandacht was en in liefde. En dat ze daar helemaal bij was.
1: Ja.
2: Dat Leef en dat we wat we hier brengen, dat we daar mensen toe willen inspireren. Of dat nou gaat over dat alles wegwaait. Je kan het niet vasthouden. Of dat het gaat over lekker eten. Of dat het gaat over weer werkelijk een goed gesprek met elkaar hebben. Of dat het gaat over helemaal even ontspannen. Zonder telefoon, zonder gedoe. Of juist weer even echt het goede gesprek voeren met diegene die waar je de hele tijd omheen bent gelopen.
1: Precies, ja.
2: Ja, dat.
1: Maar Leef,
2: ja,
1: uitroepteken.
2: Leef, uitroepteken.
1: Ja.
2: En spelen, dat vergat ik bijna.
1: Katje, dank je wel. En dank je wel dat je ons hier te gast had vandaag. En dat wij met jou en je gasten zo'n ontzettend mooie uitzending hebben mogen maken. Daar hebben wij zelf ook enorm van genoten.
2: Nou, echt. Vrijdag. Oh, sorry. Ja, dit is even een topnummer. Dus sorry dat ik er doorheen praat. Maar ik wil jullie echt ongelooflijk bedanken voor de warmte, de nabijheid en de natuurlijkheid waarmee jullie de gesprekken met ons hebben gevoerd. Het was echt helemaal fantastisch. Klopt. Dankjewel.
3: In de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: De strijdkreet van de eco-lotjes Let Observe bij monden van Katja Leclerc, André Hazes en Leef.
1: Jan, we hebben het van tevoren erover gehad, hè, of we het erover gaan hebben. Maar we hebben hele mooie gesprekken gehad vandaag. En we hebben het gesprek gehad over mensen die ziek worden en kanker hebben. Ja. Jij zit in precies dezelfde situatie. Angela, jouw vrouw, is heel erg ziek. En daar is weinig meer aan te doen. Dus jullie zitten ook dagelijks in dit soort dingen. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, nou, het belangrijkste is denk ik dat je erover praat. En dat hebben we hier natuurlijk vanochtend 3 uur gedaan. En dat is eigenlijk ook ons pleidooi. Wat we van begin af aan thuis ook inderdaad steeds gezegd hebben. Praat er vooral over.
1: En, ja.
0: Stop het niet in een hoekje of ga in een hoekje zitten. Nee, doe er ook iets mee. Dus we proberen dat op die manier ook positief uit te dragen. Want het overkomt je. Dit is iets wat het overkomt bijna 50% van de Nederlanders. 1 op de 2 heeft hier direct of indirect mee te maken. En ja, als je dat gezamenlijk kunt dragen, dan is dat een stuk makkelijker als dat je dat in je eentje blijft doen.
1: Precies.
0: En dat is denk ik wat we hier ook vanochtend veelvuldig gehoord hebben.
1: Ja, sowieso.
0: En het geeft ook een enorme bron, denk ik, van ondersteuning voor degene die het dan overkomt, om op deze manier daarmee om te gaan. Ja, het heeft mij ook geholpen. Ik vond het een hele fraaie en hele mooie uitzending. Dus ik ben blij dat we hem vanochtend hebben kunnen maken, Linda.
1: Goed zo.
0: En ja, de complimenten absoluut naar jou toe, hoe jij de gesprekken gevoerd hebt. Want ik weet ongeveer hoe dat gaat. Elke donderdagochtend proberen we in ieder geval een uitzending een beetje voor te bereiden. Maar eigenlijk doen we daar niet zoveel aan.
1: Nee.
0: We zien meestal hoe ze
1: gesprek... Er komen ook vaak niet zoveel emoties bij kijken.
0: Nee,
1: dat is wat er vandaag gebeurde. Tenminste, ja. Wat ik meer voel. Ik denk, normaal hebben we gesprekken over, nou ja, allerlei zakelijke of leuke of grappige dingen. Ja. En dat is vandaag ook wel geweest. Maar er zit iedere keer iets, er zit een gevoel bij. En dat maakt het lastig.
0: Nou, dat heb je in ieder geval heel goed laten overkomen vanochtend.
1: Goed zo.
0: En daarvoor bedank ik je ook. Mooie plaat nog even. Andriano Filicciano.

0: gaan hem even onderbreken. Het Sharon André Bocelli. Want dat prachtige Perfect. Dat was namelijk de laatste plaats van brunch van vanochtend. Een mooie uitzending, denk ik. En met een prachtig in memoriam voor zowel Peter Donderwinkel als onze hoofdpersoon van vanochtend, Merle Bosch. Linda.
1: Ja, nou ja, daar kan ik niet veel meer aan toevoegen, Jan. Wat een mooie uitzending. Ik zei straks, er zijn van die uitzendingen die, dat zijn de kleine pareltjes die we maken. Daar is er eentje bijgekomen, denk ik dan maar.
0: Vanochtend gelukkig goed gelukt. Dank dat u bij ons was van 9 tot 12. Het was weer een hele zit, maar ik hoop dat u net als ons ervan genoten heeft. Volgende week zijn we er weer, dan weer vanuit de studio. Graag tot dan.
2: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, we hebben opnieuw een mooie mix voor u samengesteld met muziek, nieuws, verhalen en gesprekken uit onze regio. Ik neem u mee naar Huize Kolthoorn in Heerde, waar liefde, hoop en opera centraal staat. En ook gaan we het hebben over de oude meester, ontmoet Jan Kleintjes. Dat is allemaal op zaterdag aanstaande. Van muziek naar een onderwerp dat iedere week voor veel mensen belangrijk is, de voedselbank. De voedselbank in Vaassen, Epenheerde heeft drukker dan ooit. En daarom zijn extra vrijwilligers en donateurs van harte welkom. Katia Calibriani nodigt u wederom uit voor een kookworkshop Georgische keuken en hoopt u te overtuigen van de smaken van Georgië. Verder natuurlijk, hij zit hier al naast me, het laatste nu regionale nieuws en tips met William Hulshoff en het actuele weer van Wilfried Elzinga. Het tweede uur staat volledig in teken van Jazz and More in Epe. U hoort muziek en interviews door programmeur en radiomaker Jan Egbert Kieskamp. Met artiesten van de vierde editie Hammett Madness en Brassa uit Utrecht. En uiteraard blikt hij ook nog terug op afgelopen zaterdag. Techniek in de vertrouwde handen van Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. Kortom, twee uur gezellige radio met mooie muziek, bijzondere verhalen en mensen uit onze eigen omgeving. En ook op de woensdagmiddag te horen op Voors Veluwezoom. Van harte welkom.
2: We zijn er.
3: Voor Bummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
4: Je luistert naar
5: Voorst Veluwezoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
6: Nieuws uit de regio.
7: Ook in de vakantieperiode wordt er door het bestuur van de ANBO PCOB Heerde-Wapenveld een bijeenkomst georganiseerd. En deze vindt plaats op woensdag 19 augustus. Er zijn deelnemers welkom bij de watermolen van Rakkos, te midden van de uitgestrekte weilanden, bossen en een schilderachtig meertje. De molen van Rakkos is een van de 6 watermolens van 1610 en 1690 werden gebouwd in de buurtschap De Horsthoek. Het gebied ligt tussen de grens van de gemeente Heerde in het noorden en Epe in het zuiden. Je kunt hier heerlijk zitten en de molen is van binnen te bekijken. Ook kunt u een mooi wandelingetje maken over het terrein. Er is koffie en thee en een heerdenaadje. Ook frisdrank en bier en wijn is mogelijk. Dit alles voor eigen rekening uiteraard. Men kan apart afrekenen en de rekening wordt met 2 euro verhoogd in verband met de verhuur van de ruimtes. Graag wel even opgeven voor 14 augustus en aangeven of u ook een heerdenaadje wilt. U kunt zich opgeven bij mevrouw Jenny Pasaerts. De e-mail is dan pasaerts@hotmail.com en de watermolen van Rakkos vindt u aan de Keetweg 3 te Heerde. En op zaterdag 15 augustus zal het Sint Maartensgilde uit Epe voor de eerste keer het Epe kruisboogschieten organiseren. En dit gebeurt in de Hagedoorn Festival, georganiseerd door het Veluws Museum de Hagedoornplaatsen. Dit vindt plaats aan de Ledderweg 11 te Zuuk. Alle inwoners van Epe die 18 of ouder zijn mogen meedoen voor deze titel. Er kan een legitimatiebewijs worden gevraagd. En vanaf 11 uur kan men inschrijven en de deelname kost 3 euro. Voor het schieten van 3 keer één pijl met de kruisboog. En er zal opgelegd worden geschoten met behulp van een schietstandaard. De opbrengst wordt gedeeld door het Gilde en de Veluwse Museum de Hagedoornplaats. Rond 3 uur zal de winnaar bekend worden gemaakt. En daarna ook het Eper gemeentekoning zijn. In augustus en september laat de gemeente Eper onderzoek doen naar de vleermuizen. En dit is nodig voor het onderzoek naar de beschermde diersoorten. Hiermee beschermen ze de dieren en houden ze tegelijk ruimte voor nieuwe plannen in de gemeente. De onderzoeken gebeuren vooral in de avond en nacht. U kunt daarom mensen zien lopen door de wijk of fietsen. Ze hebben apparatuur bij zich, zoals een camera die de warmte kan zien. Het kan even schrikken zijn, dus u hoeft zich geen zorgen te maken. Het gaat om onderzoekers en niet om inbrekers. Hoe kunt u deze onderzoekers herkennen? Ze dragen een hesje met het logo van Blom Ecologie. Met dit onderzoek komt er een beter beeld waar vleermuizen leven en waardoor ze beter beschermd kunnen worden. Voor meer informatie kunt u kijken op epeverduurzaamd.nl/smp. En door het warmte en droogte dalen de waterstanden en de grondwaterstanden in het gebied van de watervallei Veluwe heel snel. Het landelijk neerslagtekort behoort inmiddels al tot de 5 droogste jaren. De sloten en andere watergangen die zal op dit moment ook weinig water bevatten. Ook dalen de waterstanden op sommige plekken heel snel met gevolg van aanhoudende droogte. De verwachting is dat de komende periode de grondwaterstand zal nog dalen. Door de verwachte hoge temperaturen En deze waterstanden geven dan ook een verslechtering aan van de waterkwaliteit. Dus er komen nu ook steeds meer meldingen van blauwalg. En blauwalg is op het water zichtbaar als een groene of drijflaag. Zie je blauwalg, vermijd contact met het water en laat je hond er niet in zwemmen of drinken. Meld het bij het waterschap via de website veluwe.nl.

0: En u hoort de muziek van twee artiesten die gaan optreden bij Geelvink Salon Tuinconcert op Huize Kolthoorn. En dan hebben we het over de Georgische tenor Nodari en de Oekraïense sopraan Tatjana. En degene die er alles van weet, hebben we nu aan de telefoon. En dat is Dunja. Dunja, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, toepasselijke muziek, want aanstaande zaterdagmiddag zijn ze te gast bij jullie. Vertel.
1: Zeker. Vanaf 5:00.
0: Ja.
1: Dat is dus tuinconcert, maar het vindt wel plaats in een tent. Dus mensen zitten daar wel gemakkelijk, hè. Het is, want als het te warm is, dan zit je daar lekker in de schaduw. Maar we hopen op redelijk weer. En Nodari en Tatjana Rosopietse, die treden voor het eerst bij ons op. Met een heel interessant en internationaal en gevarieerd programma. Heel erg leuk.
0: Ja, want volgens mij ik kreeg een achtergrondinformatie van jullie. Een kattenduet zelfs van Rossini.
1: Ja, kijk. Kattenduet. Ja, dat is ontzettend grappig. Duetto Buffo di Due Gatti heet het officieel. Van Gioacchino Rossini. Ja, uit 1825. Een duet van twee katten. Katten zijn muzikaal, hè? Dat weet je.
0: Ja.
1: We gaan ze dus horen. Dus eigenlijk een duet voor twee sopranen. Maar nu horen we het dus door... Een sopraan door Tatjana en Nodari, die is een tenor, een echte opera tenor.
0: Ja, het optreden vertelt ook nog een persoonlijk verhaal. Vertel.
1: Nou, beide hebben ze elkaar ontmoet in Oekraïne. Nodari is geboren in Georgië, ja. En hij heeft zijn opleiding in Odessa gedaan, dat is dus Oekraïne. En Tatjana heeft haar muziekopleiding in Kiev. En ze hebben elkaar ontmoet en zijn dus met elkaar getrouwd. Maar in 2022, hè, dus 3 jaar geleden, is de Russische inval in Oekraïne. En hebben ze besloten om toch Oekraïne te verlaten en naar Nederland te komen. Ja, en nu wonen ze in kampen. En ze zijn in die korte tijd al behoorlijk ingeburgerd. Want vorig jaar, 2025, gooiden ze hoge ogen bij het Nederland Got Talent tv-programma.
0: Ja, mooi. Is het bijzonder.
1: Hè? Dat is toch geweldig. Ja, en dan te bedenken, ja, het is een aspect. Tatjana is blind.
0: Oké.
1: Maar dat maakt niet uit voor haar zangkwaliteit. Ze heeft een prachtige stem. Heel gevoelig. Zij is niet alleen maar zangeres, maar ze schrijft ook poëzie. Ze componeert. Daarin steunt Nodari haar ook. Het is een heel mooi duo.
0: Mooi om te horen. Hey, ja. Als mensen zeggen van ik wil naar het concert toe, dat is zaterdag aanstaande, moeten mensen dat reserveren?
1: Ja, natuurlijk wel heel graag. En dat is op www.kolthoorn.nl.
0: Daar zijn de tickets uitsluitend dus vooraf online verkrijgbaar, dus neem ik aan.
1: Ja, precies.
0: Wat zijn de kosten?
1: Nou, de kosten zijn €22, hè? €22, ik moest eventjes nadenken, ja, €22. Ja.
0: En is een gelegenheid na afloop om de muzici te ontmoeten of niet?
1: Ja, zeker. Oh ja, dat doen we altijd. We schenken een drankje en met dat heerlijke weer. En het is al, de hitte zal waarschijnlijk al geweken zijn. Maar dan hebben we in de tuin nog een drankje en babbelen en natuurlijk ontmoeten van met de muzici, zeker.
0: Dat is allemaal...
1: Ik moet ook nog even melden, hè, dat we op piano wordt begeleid, hè, door Jos Beunders.
0: Oké, goed dat je dat even opmerkt.
1: Ja.
0: Jos Beunders. Maar er staat meer op het menu die zaterdag. En niet dat de hele dag bij jullie gegeten en gedronken wordt. Maar 's ochtends staat er iets bijzonders op het menu. Zeker. Wat staat er op zaterdagmorgen 15 augustus op het menu?
1: Ja, en dan om 11:00.
0: Ja.
1: Dan hebben we een rondleiding. Er loopt nu een tentoonstelling, hè, in het kader van Heerde 800. Ja. Is bij ons in huis tentoonstelling van het werk van Jan Kleintjes. Hè. Ja. Jan Kleintjes woonde in Koldhoorn meer dan een halve eeuw. En we hebben dus nu specifiek schilderijen van hem hangen. Landschapsschilderijen. En nu hebben we in Bruikleen een heel mooi, prachtig, groot landschapsschilderij van een oude meester. Dus dat is vele eeuwen ouder, uit 1608.
0: Okay.
1: Van Gilles Don de Koeten.
0: Een eeuwenoude meester uit Antwerpen.
1: Ook een landschapsschilder. En nou is het zo leuk om dus die twee stijlen naast elkaar te zien. En dan zie je eigenlijk dat Jan Kleintjes zich wel baseerde op de oude schilderkunst en op de oude meesters.
0: Ja.
1: Je kan zien aan hoe hij bomen schilderde. En als je dat dan ziet naast Gilles Don de Koeten. En ze hangen naast elkaar. Dan kan je prachtig een gemeenschappelijk gevoel voor de natuur weergeeft.
0: Mooi om te horen.
1: Ja, en ook hier is dus weer aanmelden alsjeblieft op www.poldhoorn.nl.
0: En wie doet de rondleiding?
1: En Jurgen Buisman. Ja. Jurgen Buisman doet de rondleiding. Ja, hij is er geboren, hè?
0: Op het
1: huis Koldhoorn. Ja, zeker. Hij is directeur van ons museum.
0: En hij mag de rondleiding zeker doen.
1: En hij houdt niet op. Je blijft naar hem luisteren, want het is steeds maar weer interessante details en mooie weetjes. En ook niet te vergeten, hè? Deze hele tentoonstelling is eigenlijk gegroepeerd rond de fietsroute. Op de fiets met Jan Kleintjes. En die loopt nog tot en met september. En dat is dus ook weer in het kader van Heerde 850.
0: Ja, allemaal in het kader van
1: dus
0: Heerde 850. Je kunt op de fiets komen.
1: Laat eens op de fiets komen. Ja. Eerst of daarna de fietsroute doen.
0: Dat zou heel mooi zijn. Zaterdag 15 augustus, luisteraars. Bent u van harte welkom bij Jurren en Dunja op Huize Koldhoorn. U moet wel even reserveren, koldhoorn.nl. Of u komt bij het, ik wou zeggen het koffiecorset, dat niet. Maar de oude meester, 's ochtends met de rondleiding om 11 uur.
1: Ja, de rondleiding om 11 uur, precies.
0: Of 's middags om 5 uur, maar je kunt natuurlijk ook allebei doen. Allebei kan gereserveerd worden op genoemde website.
1: Ondertussen fietsen.
0: Ja. Hey, bedankt voor nu. En,
1: hartelijk welkom.
0: Ja, en een hele fijne zaterdag toegewenst in ieder geval.
1: Dank je wel.
0: Oké, dag.
1: Zeker weten. Dag. Doei.

0: Toepasselijke muziek uitgekozen. People help the people. Ja, dat doen ze bij de voedselbank in Vaassen, Epe en Heerde. En ze hebben drukker dan ooit. En ze gaan doen natuurlijk ook zo meteen een oproep aan u, aan de luisteraar. En hier in de studio aangeschoven bij de dames. Ze beginnen met een R, Riki en Ria.
1: Ja, hoe is het mogelijk, hè?
2: Ja, leuk, hè?
0: Van harte welkom. Hoe ben jij betrokken geraakt bij de voedselbank, Ria?
2: In 2006 stond er een oproepje in de schaapskooi van een vrouw uit Vaassen. Die zocht vrijwilligers.
0: Ja.
2: Toen heb ik gebeld. Dus dat is 20 jaar geleden.
0: Ja. En nog steeds actief?
2: En nog steeds. Ja. Maar inmiddels is die voedselbank is niet meer. Er is dus nu een nieuwe voor gekomen. Met Rob en Thea. En die zijn gestopt. En nu is een nieuw bestuur.
0: Een nieuwe voedselbank. Nog steeds... Maar je bent wel steeds actief in die voedselbank.
2: Ja.
0: Maar het is zo lang al.
2: 20 jaar.
0: Het is al zo lang dat mensen dus behoefte aan hebben aan ondersteuning, zeg maar even.
2: Ja, ook hier in Heerde, ja. Wapenveld. Ja.
0: Jeetje, hoe lang ben jij actief? Ik heb een persoonlijke vraag.
1: Ik heb eerlijk gezegd helemaal geen idee. Het is 1 jaar of 12 sowieso en misschien wel iets langer. Ik hou het niet bij. Is ook niet belangrijk.
0: Nee, maar je omschrijft wel dat het... Want als ik hoor 20 jaar geleden en denk op een gegeven moment moet het toch goed zijn.
1: Ja, maar dat raakt nooit over. Nee. Jammer genoeg.
0: Ja.
1: Nee, we hebben het heel hard nodig hier in Nederland. En ja, juist in deze gemeentes ook. In Epe en in Heerde.
0: Vroeger dacht ik altijd Epe, oh, dat is welvarend. Dat wil allemaal wel. Maar als ik nou zie, al die gemeentes... zowel de gemeente Epe als gemeente Heerde hebben dus ondersteuning nodig. Met hoeveel mensen doen jullie dat?
1: We zijn ongeveer met zo'n 70 vrijwilligers.
0: Oké. En dan bedien je de gemeente Epe vanuit?
1: Nou... Aanvankelijk begonnen we eigenlijk met allemaal pakketten te maken voor 1 en 2 personen, 3 en 4 personen, 5, 6 personen en meer. In Vaassen hebben we bijvoorbeeld 2 gezinnen van 10 en 11 personen.
0: Oké, want wat ik herinner bij de Regenboogkerk was het toen een uitvalpunt in Epe vroeger.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar ja, dat is natuurlijk afgebrand, dus het kan niet meer. En vandaar dat we ook wel via kerken weer verdistribueerd hebben. En zijn gaan kijken van, ja, wat kunnen we? En doordat er een van de bestuursleden overal goed gekeken heeft in heel Oost-Nederland, maar misschien ook wel in heel Nederland wel, hebben we gezegd van nou, misschien is dan toch wel een winkelconcept gewoon heel, heel erg fijn om dat te gaan doen.
0: En wat is een winkelconcept voor de voedselbank?
1: Ja, wat is een winkelconcept?
0: Nou, ja, je mag het uitleggen.
1: A is het dat wij in Wenum geen pakketten meer klaarmaken. Tenminste, niet voor Epe. Dan kunnen we gewoon kant-klare... kratten aanleveren en dan kunnen de mensen kunnen dus zelf uitkiezen wat ze graag willen hebben. Dus ze krijgen wat meer eigenwaardegevoel.
0: Er staat bijvoorbeeld een mand, ja, noem maar even wat voor mij om te visualiseren, met rijst, met brood, appels, noem ik maar even.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, klopt. Allemaal kratten vol. Nou, en dan kunnen ze bijvoorbeeld uit volkoren rijst kiezen, of witte rijst, of gebroken rijst, of wat ze ook maar willen hebben.
0: En rijden ze met een mandje of een karretje gewoon langs of zo?
1: Met een winkelwagentje gaan ze er langs.
0: Wat leuk.
1: En dan kunnen
0: u zegt al,
1: dat is heel leuk.
0: Nee, mag goed zeggen hoor, maar ik vind het wel leuk.
1: Dat is het zeker. En wij hebben ook het gevoel dat de mensen daardoor veel meer eigenwaarde krijgen. Het is natuurlijk sowieso al een gigantische stap om naar de voedselbank te gaan, hè? Je moet naar de gemeente. Je moet je hele hebben en houden blootgeven. Nou, stel jezelf maar eens in de plaats.
0: Ja, dat doe je liever
1: niet.
0: Nee,
1: natuurlijk
0: niet. Ik denk
1: niet.
0: Dat sommige mensen ook schamen. Van,
1: enorm.
0: Ik moet daarheen. Ja. En het liefst dat mijn buurman het maar niet ziet.
1: Ja, juist. Nou ja, vandaar dat we ook een plekje zoeken... waar niet iedereen dat kan zien waar de mensen komen.
0: Nee.
1: En dat is natuurlijk voor de cliënten is dat ook fijn. En je hebt soms wel eens cliënten die... Nou, een poosje geleden hadden we er ook eentje die nieuw kwam... En die hebben ze gewoon even bij de hand gepakt van kom maar mee. We zullen wel even vertellen wat je allemaal krijgt. Krijg ik dat al en dat ook nog? Ja, dus de mensen krijgen echt van allerlei dingen.
0: En als er nou bedrijven zijn die luisteren op dit moment... die zeggen van nou ja, ik heb houdbare producten. Kan ik daar iets mee? Hoe kunnen zij aanmelden? Hebben je een website of hoe gaat dat?
1: Dat kan ook. Ze kunnen zich aanmelden.
0: Een hele andere vraag even. Maar,
1: ja, maar dat geeft niet. Ze kunnen zich natuurlijk aanmelden altijd bij de website van de voedselbank. Of zich via het mailadres aanmelden. Maar ja, waar wij eigenlijk nu dus ook wel heel graag naar willen kijken... dat is of ze ons willen sponsoren... Want we willen hier eigenlijk ook in Heerde ook een winkelconcept gaan starten. En eigenlijk straks in Vaassen ook nog wel. Maar daar moeten we ook heel veel spullen voor aanschaffen. Koelkasten, Want het moet natuurlijk wel allemaal gekoeld zijn. Want we krijgen ook controle jaarlijks.
0: Ja.
1: Dat is dan door de NVWA wordt het allemaal aangestuurd. En wij hebben ons net als winkels allemaal aan richtlijnen te houden.
0: Ja, want die hebben een winkelconcept. Dus
1: ja, ja. Maar ook bij de voedselbank zelf, bij het distributiecentrum, moeten we dat eigenlijk op dezelfde manier. Je moet aan allerlei eisen voldoen. En dat is op zich ook prima. Soms denk je wel eens van, nou moet dat ook allemaal. Maar ja, het zijn nou een keer regels. En die hebben we wel hier in Nederland.
0: Ja, ja, nee, dat is inderdaad zo. Zag ik pas geleden ook weer. Dus,
1: ja.
0: Hey, maar even terug, dat winkelconcept, dat slaat dus aan. En dat wil je laten als een vlek laten groeien. Dus jullie hebben nu ruimte nodig, noem het in Heren.
1: Juist.
0: En dan moet ik niet denken aan een winkel hier de Dorpstraat, maar ergens anders. Dus op een andere terrein of zo. Ik kijk jou aan.
2: Het moet wel op een plek zijn wat niet midden in de straat.
0: Nee, zo bedoel ik.
2: Maar wel een beetje aan de achterkant.
0: Ja.
2: Dat de mensen een beetje anoniem zijn. Het hoeft niet helemaal zoals nu bij de kerk zien ook genoeg mensen dat we vanuit daar uitdelen. Maar het moet niet van de voorkant de winkel in en dat alle terrasjes zien van, goh, hey, die gaan er naartoe.
0: Die gaan er naar de voedselbank.
2: Dat nee, is
0: zeg maar
2: niet
0: de plek
2: de
0: waar de Vibra zit of zo.
2: Nee, je hebt hele kwetsbare mensen en die moet je echt heel erg beschermen daarin.
0: Ja.
2: Dus
1: dan ga ik nog een stapje verder. In principe hebben we hier in Heerde een plek gevonden. Mm-hmm. En daar zoeken we eigenlijk...
0: Vrijwilligers?
1: Vrijwilligers die heeft Ria wel, hè?
2: Ik heb vrijwilligers, maar in het najaar doen we nog een oproepje in de schaapskooi voor nog wat extra vrijwilligers.
0: Nou, kunnen nou doen, hè?
1: Kijk, ja, zeker.
2: Ja, nou ja, vrijwilligers die
0: Wilt je in het najaar goed beginnen? Nou ja, meld je aan dan.
2: Ja, meld je aan. Een beetje tillen,
0: nou,
2: schoonmaken... Oh. Cliënten kunnen begeleiden door de winkel heen. En die niet oordelen. Binnenkomen en zeggen van... jij dit en zus en dat niet. Een beetje discreet zijn, een beetje afstandelijk. En ja, een beetje... Ja,
0: menselijk.
2: Menselijk,
1: inderdaad.
2: Gewoon menselijk en verder in overleg.
0: Ja.
2: Maar er komt er zijn tijd door nog een oproepje in de schaapskooi
0: ja,
2: extra. En nu dit. Dus ja...
0: Want je zoekt ook nog
1: mooi,
0: ja,
1: hè?
0: Jullie zoeken nog wel chauffeurs, las ik. Maar waar heb je die bij nodig in die winkel? Want,
1: nou, in de winkel zelf niet zozeer, maar wel om het er naartoe te brengen.
0: Oké.
1: En chauffeurs halen natuurlijk ook bij groothandels bijvoorbeeld spullen op. Ze halen, ik noem nu even bij een grote leverancier in Raalte halen ze wat op. Iedere week, iedere twee weken ergens in Ede. Nou ja, dus daar heb je allemaal chauffeurs voor nodig. En meestal zijn ze ook met z'n tweeën, zodat ze met z'n tweeën die trolleys kunnen rijden. En...
0: Je hebt een vrachtwagentje daarvoor?
1: Ja. Voor een van de chauffeurs, voor de grotere auto heb je inderdaad een vrachtwagenchauffeur nodig.
0: Ja. Dus die zoeken je ook, dus heel verscheidenheid. Dus als je zegt, ik kan niet rijden, maar dan ben je van harte welkom in de winkel natuurlijk, om mensen te ondersteunen, et cetera. En jullie zoeken inderdaad donateurs. En ook nieuw is, en daar gaan we zo over praten, de donatiebox. Ik ben helemaal benieuwd daarover, zometeen.

0: Ik ben steeds in gesprek met Ria en Ricky over de voedselbank actief in Vaassen, Epe en Heerde. Ja, en naast dat ze het winkelconcept hebben uitgerold, krijgen ze haast geen subsidie en zijn ze op zoek naar donateurs, bedrijven, et cetera.
1: En sponsoren, ja. Ja. Ja, inderdaad. Dat zou heel fijn zijn als we op die manier wat geholpen kunnen worden. Want we moeten natuurlijk in zo'n winkel moet je koelkasten neerzetten. En dan proberen we koelkasten zoals je het in de echte winkel ook hebt. En diepvriezers, dat moet allemaal aangeschaft worden. En ja, dat moeten we toch zelf allemaal ophoesten.
0: Ja.
1: En het zou heel fijn zijn als we daar wat klandizie bij krijgen. Of wat hulp bij krijgen, laat ik het zo zeggen.
0: Als een bedrijf verluistert en zegt, ik wil die koelkasten wel leveren, bij wijze van spreken. Zou het ook mooi zijn?
1: Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Daarvoor kunt u sowieso mailen. Ik zal het mailadres kunnen noemen. info@voedselbankvaassen.nl. Daar kunnen ze heen. Maar ik noemde net ook donatiebox. Vertel, wat is een donatiebox?
1: Een donatiebox? Nou, we hebben...
0: Dat is ook geld? Of, nee.
1: Nee. Dat is...

0: die boxen. En dan leveren we iedere 2 weken een paar producten. Daar wordt iedereen mee aangeschreven. En dan kunnen ze die producten kunnen ze doneren in de donatiebox.
1: En die halen jullie leeg dan?
0: En die halen de chauffeurs dan ook allemaal weer iedere 14 dagen leeg.
1: Dat is mooi. Kijk, je hoeft niet altijd hetzelfde wiel uit te vinden. Nee. Je kunt kijken bij anderen.
0: Juist.
1: Net zoals die conceptstore, ja. Die winkelconcept, dit ook.
0: Ja.
1: En ik begrijp dat die inmiddels in de gemeente Epe actief is, een donatiebox.
0: Ja, er zijn er inmiddels een stuk of 10 geplaatst.
1: Okay.
0: Maar niet alleen voor particulieren, we doen het ook op de scholen. Om ook zo op die manier scholen erbij te betrekken, of de jeugd erbij te betrekken.
1: Oké. Okay. Dus dat kinderen dan komen met.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook, is natuurlijk best heel veel armoede ook in de gezinnen natuurlijk. Waar de jonge kinderen ook onder te lijden hebben. Vandaar dat ze ook wel.
1: Ja, Stichting Leergeld heb ik ook hier een paar keer gehad.
0: Ja, juist. Op die manier is dat eigenlijk. Nou, dat de kinderen bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school gaan en zo. Nou, op die manier proberen we dan toch ook. En we proberen straks ook iemand zover te krijgen dat die op de scholen daar ook voorlichting over gaat geven.
1: Wat de voedselbank inhoudt. Dat is ook natuurlijk wel soms heel helder om dat te vertellen.
0: Ja.
1: Je had het net over het winkelconcept. Als ik nou het hele jaar doorkijk, passen jullie, want jullie krijgen het allemaal, maar passen jullie ook wel dat assortiment aan het jaargetijde? Krijgen ze nog een presentje met kerst of
0: zit
1: er iets in met...
0: Jazeker. Ja? En met de vakanties, dat kinderen een tasje krijgen. En ze hebben onlangs, net voor de vakantie, ook voor kinderen die dus net van de lagere school afgaan, hebben ze allemaal een bon gekregen dat ze voor €50 wat kunnen gaan halen.
1: Oh, mooi.
0: Dat is natuurlijk fantastisch voor het vervolgonderwijs.
1: Ja.
0: Want ja, die gezinnen die zitten natuurlijk toch vaak krap bij kas. En op deze manier kun je dat wat verzachten.
1: Ja, je wilt niet onderdoen voor als kind, zeker niet voor iemand anders.
0: Nee, want... En als ouders zijn wil je dat eigenlijk ook niet voor je kind, toch?
1: Nee, maar dat is mooi dat die bon erbij is gekomen. Dus,
0: ja. Nou ja, met Sinterklaas krijgen ze presentjes. Met de kerst krijgen ze weer een extra kerstpakket. Dus ze krijgen de loop van het hele jaar eigenlijk een riage wat de aanvulling heeft.
2: Laatst nog weer een soort cadeaubon van de speelgoedzaak.
0: Ja.
2: Een rugtas met schoolspullen voor de wat grotere kinderen.
1: Oh, mooi zo.
2: En voor de kleintjes een of andere... heette dat ook weer? van die sprookjesfiguren trommel met van allerlei leuke dingetjes erin. Ja, en als je dat geeft aan die kinderen, joh, die worden er zo blij van. Die werd echt zo van...
1: Doe je het daar ook voor? Ben je daar
2: doet het
1: vrijwilliger bij de voedselbank? Ja.
2: Je doet het voor een ander, hè? Je staat allemaal ten dienste in van hun. Dat hun een goed gevoel hebben en dat hun met een lekkere tas voor boodschap naar huis gaan. En de volgende week zeggen van, nou, er staat iets nieuws in. Maar daar hebben we zoiets lekkers van gemaakt. Ja.
1: Wanneer nemen mensen eigenlijk afscheid van die voedselbank? Want ik neem aan dat er niet mensen 20 jaar komen, bij wijze van spreken.
0: Nou, dat ligt er helemaal aan wat voor budget of ze hebben. Er is wel eens gezegd, zo ongeveer 3 jaar kan het. Maar het ligt er ook aan van, wat hebben die mensen voor achtergrond? Wat speelt er allemaal? En dat is niet aan ons om daarover te oordelen. Dat is aan de gemeente. Ja, die kan ze dan ook weer verder verwijzen. Door bijvoorbeeld naar een bepaalde bank te gaan waardoor ze geholpen worden. Wat zijn er nog meer allemaal voor? Ja, de gemeente heeft natuurlijk een heleboel
1: netwerk
0: daarin waar ze de gezinnen weer naar kunnen doorverwijzen.
1: En jullie zijn allemaal vrijwilliger?
0: We zijn allemaal vrijwilligers. Er is niemand die betaald wordt. Dat is echt fantastisch.
1: Ja, allemaal als vrijwilliger actief.
0: Ja.
1: Nog een tweetal vragen heb ik. Ik heb hier een kop en artikel, staat ook in de schaapskooi. Voedselbank heeft het drukker dan nooit. Hoe verklaar je dat?
0: Ja, hoe verklaar je dat?
2: Ja, de hele economie, alles is zo duur geworden. Je weet zelf misschien wel dat de boodschappen duurder geworden zijn. En heb jij maar leefgeld van 50, 30 euro per week of met een gezin, zie je dan maar eens rond te komen. En dan kun je vaak in een probleem komen.
1: Ja.
2: En dan is de kas misschien hartstikke leeg. En dan is het fijn als mensen toch denken van, hey, er is ergens een uitweg waar we naartoe kunnen.
1: Dat is mooi om te horen.
0: En dan worden ze ook altijd geholpen.
2: Ja.
0: Altijd.
2: Ja. Ja.
0: We krijgen wel eens hele penibele kwesties naar ons toe. Van, nou, die mensen die hebben helemaal niets meer in de kast. Nou, dan gaan we er naartoe met een pakket. Maakt niet uit welke dag het is.
1: Nee. Dan zijn jullie samen sterk als vrijwilligers dus.
0: Nou, de vrijwilligers, dat is echt petje af. Fantastisch. En het is ook een geweldig team.
1: Maar mooi.

0: te horen. Je zoeken nu nog donateurs, zeg maar even, sponsoren, et cetera. Die kunnen zich opgeven bij info@voedselbankfasen.nl. Maar ook, als je wilt rijden, chauffeurs, bijrijders of in de winkel wil helpen, zijn allemaal welkom. En ze worden denk ik begeleid door jullie van op de juiste persoon op de juiste plek.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wil jullie danken voor nu. Ik blijf het volgen. Mocht er nieuws zijn over die winkelconceptstore, als ik het goed heb, dan hoor ik graag even jullie.
2: Prima, heel graag gedaan.

0: En nou, Spargo en de vorige gasten van de voedselbank hebben we Katia Carbuliani aan de telefoon. Want de stichting Imedi organiseert wederom een Georgische kookworkshop, of niet, Katia?
1: Ja, klopt. Goedenavond.
0: Ja, wederom. Is het zo'n succes, die kookworkshops?
1: Ja, dat mag ik wel zeggen. En de afgelopen tijd ging echt heel succes. En daarom dacht ik, gaan we verder. Wij organiseren iedere maand al, de laatste 3 maanden, één keer per maand. En het ziet zo goed uit, zo gezellig. En mensen zijn heel erg enthousiast. En dat stimuleert mij om verder te organiseren, één keer per maand.
0: Ja, we hebben gevraagd, het is een workshop. Jij kookt niet voor die mensen. Ze moeten samen dat maken of zo, hoe moet ik het zien?
1: Klopt. Ja, ze leren de geheimen van de Georgische keuken tijdens de workshop. En doen samen bereiden en traditionele gerechten. En daarnaast mensen genieten van de Georgische wijn, dat ze inbegrepen is. En dan mensen kunnen zelf eigen gemaakte eten of ter plekke eten of meenemen naar huis.
0: Om thuis op te eten. Het is niet de bedoeling, ze hoeven niet te kopen, oftewel te winkelen. Jij haalt de producten en mensen betalen daar een bedrag voor deelname en dan ga je aan het werk.
1: Klopt. Ik koop alle ingrediënten, is van mij. Ligt alles kant en klaar op de tafel per persoon. Iedereen heeft eigen ingrediënten en iedereen per persoon wordt het bereid door de deelnemers.
0: Oké. En als ze kunnen, het is aanstaande zaterdag al, kunnen nog deelnemers zich opgeven? Want hoe laat begint de workshop?
1: Ja, het gaat 15 augustus, begint om 12 uur en tot 15 uur duurt het meestal.
0: Ja.
1: En ja, ze kunnen nu opgeven zeker op de dag van 15 augustus, op zaterdag. Ja, liever van tevoren natuurlijk.
0: Ja, als weet je niet wat je in moet kopen natuurlijk. Dus,
1: precies.
0: Het is aan Talmastraat 12, luisteraars in Epe. Deelnameprijs, hoeveel is de deelnameprijs trouwens per persoon?
1: Per persoon is €30. En inbegrepen ingrediënten plus glasje wijn.
0: Ja. Als ze zich willen aanmelden, moeten ze daar een mail ergens heen sturen? Of hoe gaat dat?
1: Ja, ik heb telefoonnummer achtergelaten in de reclame. 06 55 21 2372 of e-mail giokoch@hotmail.com.
0: Ik ga het even spellen voor de luisteraars. G-I-O K van Kareltje Otto C-H en dan @hotmail.com. Iedereen is natuurlijk van harte welkom, neem ik aan. En het is bestemd waarvoor, want de vaste luisteraars weten het wel, maar als u net voor het eerst luistert, de opbrengst, waar is je voor bestemd?
1: De opbrengst gaat naar de Stichting Imedi, die steunt bejaardentehuis in Georgië.
0: Nou, ik hoop dat veel mensen de weg weten te vinden aanstaande zaterdag naar de Talmastraat nummer 12 in Epe, dat ze zich aanmelden op nummer 06 55 21 2372. En ik wens je smakelijk eten. Ik weet niet hoe het in het Georgiaans is.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het in Georgisch? Hoe noem je dat?
1: In Georgisch, Shegergot.
0: Nou, smakelijk eten. Bedankt voor nu.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag. Zelfde. Dag.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie.

0: En hoor het stemgeluid van Anita Velskoek. En ze is natuurlijk bekend als een van de zangeressen bij ABBA. En ja, de stemming zit er goed in, ondanks de hitte. De heat is on en het brengt ons weer bij het volgende onderwerp. En dat is inderdaad het weerbericht. En dat gaan we doen met onze weerman van RTV 794, Wilfried Elsega. En we gaan met hem terugblikken, vooruitblikken. En eens even kijken wat de weekendweersverwachting wordt. Wilfried, heel goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, we hebben hete temperaturen voor de bocht, maar we gaan eerst eens even terugblikken.
1: Nou, hete temperaturen kan niet. Hoge temperaturen
0: ook. Hoge temperaturen, ja.
1: Het is heet en de hoge temperaturen.
0: Ja, heb je helemaal goed.
1: Ja, maar goed. Ja, dat is een gekkigheid natuurlijk. Ja, we blikken even kort terug. Ik maak er een klein iets korter weerberichtje van dan anders. En dat heeft alles te maken met de zonsverhuizing morgenavond. Daar kom ik straks even op terug.
0: Ja.
1: Maar eerst eventjes terug naar de afgelopen week. Want het was weer een kurkdroge week. En dat is eigenlijk geen nieuw van. Dat is eigenlijk al wekenlang zo. Met een heel aardige temperatuur in eerste instantie. Een beetje op bij te komen, zal ik maar zeggen. De echte hitte. Ja, maandag zondag was dan even tegen de 30 graden. Maar verder viel het allemaal wel mee afgelopen week. Ja, en wat frissere nachten, hè, met name de laatste nachten, afgelopen nacht onder de 10 graden.
0: Ja, ja,
1: en dat was toch wel, als je buiten was s'avonds, nou, dan wil je wel graag naar binnen toe, hè.
0: Zeker.
1: Dus, nou, maar natuurlijk de situatie ziet het eigenlijk uit, want we hebben eigenlijk een hoge drukgebied boven ons hoofd liggen. Nou, de wind, die zit nou eigenlijk een beetje in de noordwesten ook in eerste instantie. Maar goed, die ligt nu boven ons hoofd, trekt langzaam maar zeker een beetje naar het oosten toe. En in samenwerking met een lage drukgebied op de oceaan, komt er weer een zuidoostelijke stroming op gang. Ja, dat betekent dat de aanvoer van extreem hitte, extreem hoge temperaturen weer op gang gaat komen. We zien dan eigenlijk dat voor een aantal dagen deze week gebeuren. In het weekend zien we een klein beetje een soort omslag waarbij ja, wel nieuwe hoge druk weer dichterbij komt. Maar ook licht wisselvallig weer zou kunnen komen door lage druk boven Scandinavië. Dat betekent dat de wind gaat draaien. Dan is die hitte eigenlijk wel weer weg.
0: Ja.
1: Ja, we zien een beetje stapjes gebeuren. Volgende week zien we ook een beetje licht wisselvallig weer. En dan na het weekend zijn er wat berekeningen die zelfs uitgaan voor een, nou, ik zou bijna zeggen, een klein beetje herfstachtig scenario met lage drukgebied, vrij voort lage drukgebied. Wat er zeg maar een uitzakking heeft over onze omgeving. Nou, dat zijn grote lijnen een beetje hoe het eruit ziet. Ik zal eens proberen een beetje op een rijtje te zetten in ieder geval. Afgelopen dag was het frisse, dadelijk al zei, overdag werd het zonnig en het is droog natuurlijk. Ik hoef de droog niet eens met te roemen, dat is eigenlijk al normaal. Vorige week een paar spatjes, maar ja, het was niet eens meetbaar, zo weinig was het. Maar goed, dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met regen. Maar vandaag overdag, zonnige dag, temperaturen op heel veel plaatsen, toch wel 4, 5, 26 graden. En ja, een windje erbij. Dus vandaag was het allemaal nog zeer goed draaglijk. We zien weer zo binnen willen zeggen. Nou, vannacht is het helder, koelt af. Nog een keer lekker frisse nacht, 10 tot 12 graden. Dus dan geven we lekker de frisse lucht in huis, laten zou ik zeggen. Voordat de feest ten aanlaan steeds gaat beginnen. Maar morgen zien we een zonnige dag. In onze omgeving wordt het dan zo'n 28 tot 30 graden. In het zuiden van het land lokaal misschien wel bij 32 graden. En dan hebben we toch weer te maken met tropische temperaturen. Nou, donderdag en vrijdag dan is het zonnig en zeer warm tot extreem heet. Zo bijna willen zeggen. In de nacht naar donderdag is het nog 13, 14 graden. Gaat het nog. Het valt mee. De lucht is dan kurk en kurk droog. Dus het benauwde gevoel heb je niet. Dus het is wel heel aanvaardbaar en draagbare luchtsoort in ieder geval. Dus in de nacht koelt het toch wel aardig af. Maar voor donderdag overdag, ja, dan gaan de temperaturen toch richting 32 tot 35 in onze omgeving.
0: Ja.
1: In zuiden misschien lokaal wel 36 graden.
0: Zo.
1: En vrijdag, dat is nog een schepje erbovenop. Ja, dat was ook weer extreem heet. In onze regio zou het zomaar 36 tot 38 graden kunnen houden. Ja, de meeste berekeningen gaan toch een beetje de kant op. En de zuiden van Nederland, ja, die komt dan weer heel dicht in de buurt van 40 graden. Of het gehaald wordt, dat denk ik net niet. Maar het zit er wel tegenaan. Kortom, geef wel aan hoe extreem heet het dan weer aan het worden is.
0: Ja.
1: Nou, op vrijdag is het zo dat aan de kust een lichte afkoeling komt. Dan zal het dan later op de dag zo'n 25 graden kunnen zijn. Heerlijk zo bijna willen zeggen. En dan zien we eigenlijk een beetje de omslag in het weer in het weekend. Omslag is groot woord, zwaar woord, moet je niet zwaar in dat geval, in ieder geval. Dan is het wel zo dat het op zaterdag wat broeierig warm begint te worden, wat meer vocht in de lucht. Temperatuur naar een graad of 28 nog. Lokaal nog 30 in het oosten en zuidoosten.
0: Ja.
1: Een enkele bui is dan zelfs mogelijk, een regen- of onweersbui. En zondag dan is het zo dat eigenlijk ja, de zomer eigenlijk op iets lager pitje komt te staan met af en toe wat zon en een klein beetje regen of een paar buitjes kunnen er vallen. En dan is het nog maar 23 tot 25 graden. Kortom, dan gaan we toch weer een andere kant op. Ja, volgende week dan zien we toch ja, wel wat zonnige perioden. Ook steeds kans dan op een enkele bui, maar geen grote hoeveelheden nog in eerste instantie. Temperaturen volgende week meer zo tussen de 22 en de 25 graden. En als we dan na volgend weekend nog een keer verder gaan kijken, ja, dan zien we toch wat meer wisselvalligheid komen en wat meer wind komen en wat lagere temperaturen. En dan zal er wel eens een keer wat meer regen van betekenis kunnen gaan vallen. Maar goed, is nog ver weg. Zijn ook berekeningen die het toch nog aan de warme kant willen laten. Dus dat wachten we eventjes af. Ja, en dan morgenavond de zonsverduistering. Een bijzonder evenement, zou ik bijna willen zeggen. Want het wordt de grootste zonsverhuizing in deze eeuw. De volgende is 2081. Nou, dan ben ik het niet meer.
0: Nee.
1: Maar dan krijgen we een vergelijkbaar fenomeen. Die zonsverhuizing die daar morgen plaatsvindt, die is totale zonsverhuizing, dus totaal dat het helemaal volledig is, is in een deel van Groenland, IJsland en in Spanje. Nou, en dan is het zo dat wij een beetje aan die rand zitten. En het zal bij ons ongeveer voor 90% verduisterd zijn. Nou, daar wordt het niet echt donker van. Dat is absoluut niet in de orde. Maar het is toch wel een bijzondere gebeurtenis. Ik ben ooit een keer in Luxemburg geweest in 1999. Ik vind het nog als de dag van gisteren. Er was een totale zonsverhuizing. Daar ben ik speciaal voor heen gereisd. En het was zeer bijzonder, moet ik zeggen, om mee te maken. Het wordt dan echt een paar minuten echt donker. Alles, de zuur, de vogels, alles reageert erop. De temperatuur zakt een paar graden.
0: Ja.
1: En morgen krijgen we te maken met 90% verduistering ongeveer. En dan kun je zeker wel merken dat het lichtinval, dat het dan zeg maar minder begint te worden. Het is een beetje een diffuus, een beetje sepia-achtig licht, zeg ik wel eens soms. Wat je soms op die foto's van vroeger wel eens ziet.
0: Ja.
1: Zo'n rare kleurlicht is het dan morgen. Maar goed, wat ik al zei, er blijft een klein streepje zon over. En ja, het begint morgen om 7:15, morgenavond moet ik zeggen. En dan eindigt hij om 9:03. Het hoogtepunt is om 7:50 ongeveer. En nou ja, iedereen heeft de waarschuwing natuurlijk wel gehoord. Neem geen cd'tje enzovoort. Neem een eclipsebril. Ik begreep dat ze al bijna allemaal uitverkocht waren. Maar dan heb je ook speciale folie. Ja, die heb ik toen zij voor Luxemburg verkocht. Dus daar had ik er gelukkig wel wat van. Maar ga niet zomaar met een zonnebril weer kijken of iets dergelijks. Want daar ben je gewoon niet goed beschermd in dat geval. Is toch wel te gevaarlijk. Als je het kans krijgt, ik zou een plekje zoeken waar je misschien iets hoger bent. Een beetje goed, vrij uitzicht naar de horizon toe. Het is natuurlijk, ja, rond 7:08 is die verduistering op zijn grootste moment. Ja, dan heb je toch wel dat je dan vrij zicht moet hebben, omdat de zon natuurlijk al wat lager staat. Nou ja, ik zou als je de kans hebt echt even de tijd voor nemen. Je merkt echt om je heen er verandert wat. De natuur verandert. Ook vogels worden rustiger. Omdat ze dan denken dat het wat schemerder begint te worden. Wat natuurlijk ook aan de orde is. En daarna dan gaat die verduistering weer over. En dan wordt het weer lichter dan het was in ieder geval. Ik zou het echt even de aandacht voor nemen. Het is echt prachtig om mee te maken. Alleen helaas geen totale. Ik heb er gelukkig een keer meegemaakt in mijn leven. Zeer bijzonder, dat kan ik je zeggen. En dan is er niet het hele feest voorbij voor de echte liefhebbers. Dan moet je morgen nacht nog gaan kijken, de nacht na de zonsverhuizing dus, heb je te maken met de Perseidenstorm, die er elk jaar over in augustus over de aarde scheurt.
0: Ja.
1: En heeft te maken met de komeet Swift-Tuttle, dat is een komeet, die elk jaar voorbij komt. En dan de stofdelen die daar zeg maar over onze atmosfeer gaan, zeg maar, die geven dan zogenaamd die vallende sterren, althans die deeltjes die verbranden allemaal in de atmosfeer. En er zijn heel veel tegelijk zien. Ook de komende dagen staat het geval, maar het hoogtepunt is morgen nacht. Kortom, voor de liefhebbers, die zonsverhuizing, ik zou echt even de kans voor nemen. En die Perseiden, dat is midden in de nacht. Nou ja, dan moet je echt een liefhebber zijn, zal ik altijd willen zeggen. Nou, het was zo weinig het weerpraatje met een klein stukje even voor de zonsverhuizing. Want ja, net wat zeg, ik heb het een keer meegemaakt. En het is een heel apart gevoel wat je nooit meer vergeet.
0: Nou, Wilfried, we horen in ieder geval volgende week jou weer. En dan hoe je het beleefd hebt. En we spreken je graag dan weer op de dinsdagavond. Nog op de speciale tijd voor 7:50. En ja, pas een week daarna weer, dan ben je op de reguliere tijd.
1: Eerst goed.
0: Bedankt zover en tot volgende week.
1: Jo.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Voor het eerste berichtje gaan we naar Eerbeek. Dorpsboerderij De Kieboe zal de komende periode op een aantal dagen de deuren moeten sluiten. De reden hiervoor is een tekort aan vrijwilligers, waardoor het niet altijd mogelijk is om de boerderij op een verantwoordelijke manier open te houden. Om de dorpsboerderij weer zoveel mogelijk open te kunnen stellen, is De Kieboe dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er zijn diverse mogelijkheden om een steentje bij te dragen. Vrijwilligerswerk bij Kieboe is niet alleen waardevol voor de dorpsboerderij, maar ook gezellig en afwisselend. Je maakt deel van een betrokken team en helpt mee om een belangrijke ontmoetingsplek voor Eerbeek en omgeving in stand te houden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@kieboe.nl of langskomen wanneer de boerderij wel geopend is. En zoals ieder jaar kent het Brummens Veluws een zomerstop. De makers hebben dan even vakantie om de nodige energie op te doen voor het komende seizoen. De krant verschijnt wel in week op 12 augustus met een speciale bijlage over de vogelwei en de kermis in Brummen. We wensen jullie allemaal een mooie zomer en zien u graag weer terug vanaf 26 augustus. En in Twello, een deel van de Marktplein, wordt dan op 13 augustus omgetoverd tot een klein racecircuit. Kinderen kunnen die dag kennis maken met de kartsport en de mobiele kartbaan. Het bedrijf Job Motorsport legt voor één dag een mini-racecircuit aan, waardoor kinderen onder begeleiding van ervaren medewerkers kunnen rijden in speciaal ontwikkelde brandstofkarts. Jongendeel beoordeelt wel van voor de zomerdagen niet het hele Marktplein wordt afgesloten. Het betreft maar een gedeelte van de plein waar geparkeerd kan worden. Dit is ongeveer ter hoogte van de bibliotheek en het voorste nieuws. De parkeerplaatsen tegenover Kruidvaart blijven gewoon beschikbaar. Kijk voor meer informatie over de zomerdagen in bezoekvoorst.nl. En 13 augustus, dan is het een dagje Emst. De start is morgens om 10 tot 2 uur 's middags bij de startlocatie aan de Heersebrink in Emst. Ontdek Emst op een leuke, ontspannen manier. Tijdens een dagje Emst toer je door het dorp en het buitengebied, waar je onderweg kennis maakt met de lokale bedrijvigheid, ambachten en gastvrijheid. Het zijn mooie routes door Emst en omgeving, bezoek aan lokale ondernemers en genieten van natuur en cultuur en gezellige stops voor hapjes en drankjes. Tijdens een dagje Emst toer je door het dorp heen, eventueel met de fiets of met de auto, waarbij je onderweg kennis maakt met leuke bedrijvigheid. En dit is aankomende donderdag.
2: En dit was ook het nieuws uit de regio met tips. En inderdaad gaat u donderdag even in Emst kijken. Na meerdere succesvolle zaterdagen gaan wij hier door op de ingeslagen weg. Jazz en more programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert Kieskamp en ondergetekende hebben de handen ineengeslagen. Ook deze week zal InfoMix het tweede uur in het teken staan, geheel van Jazz en more in Epe. Jan Egbert gaat in gesprek met optredende artiesten en draait hun muziek. En daar starten wij mee.
3: Best music.
4: Hey, it's Moya Morris.
5: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
6: Hi, this is Tanita Tikkurin.
7: Hi, this is Joachim Corey.
8: This is Penny Lane.
9: This is Erja Lederen from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp.

0: Heel veel DJ's zijn schatplichtig aan mastermixer Ben Liebrand. Je hoorde Move to the Big Band van een best wel legendarisch album uit 1990. Dat heette Styles. En je hoorde ook Tony Scott, onlangs overleden op veel te jonge leeftijd door de vreselijke ziekte ASL. En hij scoorde in de jaren 90. Hij was een beetje de grondlegger van de hip house, althans in Nederland, met hits als The Chief. Dat was ook zijn bijnaam. Ben Liebrand dus en Move to the Big Band aan het begin van het eerste uur van... tweede uur moet ik zeggen, van Infomix. Met dank aan Harry Mulder die de zendtijd beschikbaar stelde. Voor Epe Jazz and More aanstaande zaterdag is het 15 augustus. En dan gaan we verder met editie 4 na drie fantastische, zonnige, mooie, gezellige edities in Epe op het gratis toegankelijke evenement. Op het Kerkplein in Epe afgelopen week waren daar Carlos Xavier en La Luz en de Soul Survivors. Daar kijken we nog wel even op terug. Maar we gaan ook vooruitblikken natuurlijk straks na aanstaande zaterdag met Hammond Madness. Ik ga bellen met Hammond-organist Rob Mostert. En ook Maud Lavrijzen ga ik bellen iets later in de uitzending. En dat is een van de muzikanten van Brassa. Maar nu eerst een opname van de Pulitzers met in de gelederen een van de Hammond-organisten die zaterdag op het podium staan, namelijk Frank Montes. Samen met Omar is dit de Pulitzers. And I don't want it any other way.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Bird Island this evening.
2: What it is just like jazz.
3: Whoopee! Now, here comes the music.

0: Omar en Pulitzers met I Don't Want It Any Other Way met in de gelederen Frank Montes. Hij is Hammond-organist van beroep. En aanstaande zaterdag zit hij met collega Hammond-organist Rob Mostert en drummer Chris Strik op het podium van Jazz & More in Epe. Vanaf een uurtje of vier aan de telefoon, Rob Mostert. Rob, goedenavond.
1: Dag, Jan Egbert.
0: Hallo, lang geleden hè, dat we elkaar gesproken hebben.
1: Absoluut.
0: Ja, ja. Ik denk dat het ongeveer een jaar geleden was. Toen was ik in Zwolle. En toen zag ik bij Anno het museum in de tuin. En daar zaten jullie, Frank, Rob en Chris, zonder naam nog. En toen dacht ik van, wow, dit is te gek. Hoe is dat begonnen?
1: Nou ja, het is eigenlijk begonnen met Chris. Die was voor de tweede keer uitgeroepen tot beste jazzdrummer van de Benelux.
0: Ja.
1: Hij was eerder gast op Breda Jazz, waar hij ook vandaan komt.
0: Ja.
1: Hij was soort artist, of hij was artist in residence. Dus hij mocht elke dag twee keer spelen met een band naar keuze.
0: Ja.
1: En naast The Preacher Man, waar ik natuurlijk ook met hem inspeel, leek het hem ook leuk om iets te doen met twee Hammonds.
0: Ja.
1: En hij heeft toen Frank benaderd. En hij had eerst aan mij gevraagd, wat vind je ervan? Ik zei, nou, het lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja,
1: een toffe gast, ja, die spelen.
0: Zeker.
1: En nou, zo is het gekomen. Dus eigenlijk heeft Chris het initiatief genomen.
0: Ja.
1: En we waren klaar en er kwamen meteen mensen naar het podium om te vragen of we ook te boeken waren.
0: Ja, precies. Want jullie hadden nog geen naam, hè?
1: Nee, we hadden nog geen naam.
0: Nee.
1: Dat klopt.
0: Nee.
1: En we hebben dat ook toen gezegd van, nou ja, als je wil boeken, hier heb je een kaartje en laat maar horen.
0: Ja.
1: En het smaakte wel naar meer, dus zo is het ontstaan.
0: Ja, want jullie waren met elkaar in gesprek. Dat is ook wel mooi, jullie interactie, heel veel grappen. En jullie hadden op een gegeven moment, we noemen ons gewoon de Kift. Dat vond ik wel heel grappig, maar dat is hem niet geworden.
1: Ja, dat was volgens mij een opmerking van Frank.
0: Ja, volgens mij ook. Maar, ja.
1: Ja,
0: heel grappig. Ja. Ja. Het sloeg dus aan en dat is leuk. Wat wel belangrijk is, denk ik, mensen verwachten dan misschien een soort Hammond battle, maar dat is het niet, hè?
1: Nou, weet je, mensen verwachten inderdaad heel gauw een Hammond battle.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: En dat komt natuurlijk omdat we dat allemaal in het verleden ook gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar het punt is namelijk, eigenlijk ontstaat er natuurlijk wel een soort van battle. Want je bent samen aan het spelen en je zweept elkaar op. Je hebt twee dezelfde instrumenten, dus het wordt al gauw dat je elkaar toch op zit te zwepen.
0: Ja.
1: Maar weet je, een battle, daar ben je ook snel klaar mee.
0: Ja.
1: Want het wordt op een bepaald moment alleen maar harder en heftiger en intenser en weet ik wat.
0: Ja.
1: Maar je bereikt een keer het plafond en als je dan nog drie kwartier moet, dan wordt het er niet interessanter op.
0: Nee.
1: Dus wij hebben wel zoiets van, nou ja, we vinden het gewoon tof om stukken te spelen die we leuk vinden.
0: Ja.
1: We gunnen elkaar ook de ruimte.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik speel bijvoorbeeld alle bassen met mijn voeten. Ja. Frank met zijn linkerhand.
0: Ja.
1: En Frank vindt het fijn als hij improviseert dat hij de bas kan spelen met zijn linkerhand, omdat hij daar zijn timing op heeft.
0: Ja.
1: Maar ik heb datzelfde eigenlijk met mijn voeten.
0: Mm-hmm.
1: Dus de ene keer bast hij het halve liedje met zijn linkerhand. En vervolgens bas ik het andere helft met het liedje met mijn linkervoet.
0: Ja.
1: En daar wisselen we elkaar gewoon in af. En dat gaat gewoon zonder afspraak. Dat is gewoon kijken en communiceren en we doen het.
0: Ja, geweldig. Ja, want Hammond-orgels, dat is niet zomaar iets, hè? Want het zijn niet alleen kostbaar, denk ik, maar ook hele kwetsbare instrumenten, toch?
1: Ja, nou, dat klopt.
0: Ja.
1: Aan de ene kant wel. Ze zijn natuurlijk eigenlijk van oorsprong gebouwd om in een kerk neer te zetten en daar wordt op gespeeld, of in een huiskamer neer te zetten, net wat je wilt.
0: Ja.
1: Maar om daarmee te gaan toeren, daar zijn ze in principe niet echt voor gemaakt.
0: Nee.
1: Maar het voordeel was dat hij met alles zo ontzettend massief en zwaar en degelijk bouwde, dat het er wel tegen kon.
0: Ja.
1: In dit geval spelen we allebei op de nieuwste Hammond, de XK7.
0: Ja.
1: En die is wel gebouwd, zeg maar, om als toerorgel.
0: Oké. Okay. Dan is het ook wat beter te tillen, denk ik dan, of niet? Of is het gewoon loodzwaar?
1: 30, 35 kilo per orgel.
0: Ja.
1: En als ik met mijn B3 op stap ga, dan ben ik 160 kilo verder met de flycase.
0: Ja, daar heb je speciale aanhangen voor, toch? Of niet? Of heb ik dat mis?
1: Nou ja, ik vervoer hem in de bus, maar ik heb daar dan wel weer een elektrische lier voor om erin te trekken. Ja. En ja, dat is allemaal, maar het is een hoop gedoe.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Even... En de organist wordt er ook niet jonger op.
0: Nee, nee, toch niet. Nee. Nou, het is niet te zien of te horen in ieder geval. Nee. Even, we hebben het natuurlijk vooral over Hammond Madness. Maar even, ik wil toch nog heel even, voordat we wat gaan draaien, even terug naar een andere band van jou, Preacher Man. Die bestaat inmiddels, wat is het, 12 jaar. Ja, 12 jaar.
1: Ja.
0: En daar hebben jullie ook qua uitbrengen van muziek wel wat speciaals mee gedaan. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, we hebben het inderdaad op sommigen doen als ze 10 jaar bestaan. Wij vonden het leuk met 12 jaar. En dat komt ook heel mooi uit. Want wat we doen is, iedere maand komt er een single uit.
0: Ja.
1: Op de download, of hoe zeggen dat, de muziekplatforms.
0: Ja.
1: En elke maand komt daar dus een nieuwe single uit.
0: Ja.
1: En aan het eind, dus in de 12e maand, komt dus ook de 12e single uit. Maar dat gaat gepaard meteen met het uitbrengen van onze vinyl.
0: Ja, geweldig.
1: En we geven ook iedere maand een concert.
0: Ja.
1: Dat sowieso. We wilden eigenlijk iedere maand 1 concert geven. Maar ja, dat is wegens succes, zeg maar, toch ook al niet helemaal meer gelukt. Omdat we precies om 12 houden.
0: Ja.
1: En dat is wel leuk. In december staan we dan in 2 zeer gerenommeerde jazzzalen. De Lantaarnvenster in Rotterdam.
0: Ja.
1: Op 19 december en 20 december in het Bimhuis in Amsterdam.
0: Ah.
1: En dat zijn ook meteen, zeg maar, de release concerten.
0: Kijk, wat gaaf. Wat leuk.
1: Het leuke is ook dat we met al deze stukken, we spelen ook met gasten.
0: Ja.
1: Onze eerste single in januari was met Marjorie Barnes. We hebben nog een hele goede zangeres die speciaal in Latin is gespecialiseerd.
0: Ja.
1: Waarvan ik, neem mij niet kwalijk, maar even de naam ben ontschoten op dit moment.
0: Nou, dat kan.
1: Maar Jeroen Vierdag die doet mee als bassist.
0: Ja.
1: Daarnaast speel ik natuurlijk ook weer heel veel stukken gewoon de bas met mijn voeten.
0: Ja.
1: We hebben de gitaar bij, we hebben de blazers bij. Dus dat willen we wel op die release concerten. En ook op 12 september op het Generation
0: Festival. Ja, dat wou ik even zeggen, dat wou ik benoemen. Ja, klopt.
1: Ja, dan nemen we ook alle gasten mee. En zijn we ook, zeg maar, de act van de avond.
0: Zonder
1: kapsel.
0: Ja, zeker. Maar daar ga ik je zeker zien. Want ik heb trouwens nog geen kaarten gekocht, bedenk ik me nu. Maar dat moet ik nog even doen.
1: Nou, ik gooi het in de groep bij de jongens.
0: Ja, nee, maar dat is echt... want vorig jaar was volgens mij Efraim ook met zijn eigen band daar. Nou, doet ook niet toe. Leuk festival. Ik moet gaan afsluiten, want we moeten nog veel meer doen. En het is een uurtje is kort. Maar ik dacht wel, dat nummer van Preacher Man, wat je net benoemde, dat was met Marjorie Barnes. En dat was de eerste release in januari en dat heet Soul Food, hè?
1: Ja.
0: Gaan we daarna luisteren en dan hoop ik je heel snel te zien. Nou ja, dat weten we wel zeker, hè? Aanstaande zaterdag.
1: Aanstaande zaterdag.
0: Ja, hartstikke leuk,
1: mooi man.
0: Hey, dankjewel en tot zaterdag.
1: Zeker weten. Succes met het programma.
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.

Ja, Preacher Man en Marjorie Barnes en Soul Food, de release van januari. Dat was de eerste van de 12. Je hebt het erop net horen vertellen. Medio september, ik weet niet de exacte datum, maar in het in Orpheus, het Generations Festival. Met allerlei gastmuzikanten, dus ga dat zien. Dat is altijd een mooi evenement in Orpheus in Apeldoorn. Wij gaan verder met de volgende plaat. En je hoort het al een beetje, het geritsel. De sfeer wordt dan al aangegeven. Afgelopen zaterdag hadden wij met Carlos Xavier en La Luz Sasha El Razi op het podium. Geweldige zangeres. En zij is begonnen onlangs met een tribute wat betreft Sade. De exacte naam is nog niet bekend volgens mij van de tribute band, maar het is wel een hele fijne. En omdat van Carlos en La Luz geen opnames zijn, draai ik maar de echte Sade, de enige echte. Dit is de Swedish Taboo uit 1985, stond op het album Promise.

Dan gaan we verder. We hadden nog een stukje over op de teller, maar blijkbaar is hij al afgelopen. Joris, Swedish Taboo van Sade uit 1985. En zoals gezegd, Zosha El Razi is onze Nederlandse Sade. Daar gaan we ongetwijfeld nog meer van horen. Wij gaan zo bellen met Maud Lavrijsen. Zij is muzikant bij Brassa. Die staan ook aanstaande zaterdag op het podium als tweede act. We gaan luisteren naar een nummer van hun debuutalbum. Het album heet Riva. Het nummer heet Patra. En dat kun je best wel door elkaar gaan halen misschien. Hoe dan ook. Wij gaan bellen met Maud. Ondertussen kun je luisteren naar Brassa uit 2023.

0: Brassa en Patra, zo heet het nummer en het album wat in 2023 verscheen. Als ik het goed heb, heet Riva. Brassa, die staan aanstaande zaterdag vanaf een uur of wat zal het zijn, 6. Op het podium van Jazz and More en Ape een aantal pogingen gedaan. En dit jaar is het gelukkig gelukt. Aan de telefoon op dit moment Maud. Goeiedag, Maud Lavrijsen van Brassa.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo. Jij bent op vakantie, hè? Toch?
1: Ja, klopt.
0: Waar ben je?
1: In Roemenië op dit moment.
0: In Roemenië, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, je bent zaterdag wel terug.
1: Ja, ik ben wel van plan om tijd terug te zijn, inderdaad.
0: Hey, welk instrument bespeel jij?
1: Ik speel trompet.
0: Trompet, ja. Ja, wat kun je even uitleggen, want ik weet het wel, maar het is een band waar, zeg maar, keys en percussie en blazers, maar verder niet, hè?
1: Nee, de nadruk ligt wel echt op de blazers. Dus we zijn eigenlijk een brassband.
0: Ja.
1: Maar veel mensen denken bij een brassband aan een specifiek soort genre. Maar wij zijn wel net een beetje anders eigenlijk. We schrijven ook onze eigen muziek.
0: Ja.
1: Dus we zijn iets dansbaarder eigenlijk. Iets meer hip-hop, iets meer pop-achtig eigenlijk.
0: Ja, een beetje funky ook wel af en toe, vind ik.
1: Ja.
0: Dus dat gaat. Het wordt mooi weer zaterdag, dus dat wordt, er wordt een lekker dansfeestje, hopen we.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
0: Wat mij opvalt, het zijn allemaal hele korte titels van jullie liedjes, of niet?
1: Klopt.
0: Ja, allemaal één woord. Betekent het ook allemaal wat, of niet?
1: Ja, nou, het zijn eigenlijk verbasteringen. Want wij dragen eigenlijk onze nummers op aan sterke vrouwen uit het verleden en heden.
0: Ja.
1: En daar maken wij van namen van die vrouwen maken wij een verbastering. En dat is dan eigenlijk een soort ode aan die vrouw.
0: Ah, kun je een voorbeeld geven, of niet?
1: Ja, Patra. Cleopatra, die je net hebt gehoord toevallig. Ja.
0: Oké, okay. Nou, dat maakt een hoop duidelijk. Wat leuk. Dat wist ik niet. Nou. En Rana, wie is dat? Ik ben toch bezig.
1: Tarana Burke. Okay. Dat is de vrouw van de MeToo-beweging heeft gestart.
0: Oké. Okay. Nee, wat leuk. Had ik dat moeten weten, of niet?
1: Nee, nou, het is niet iets waar we heel hard om schreeuwen wat het betekent. Maar wij vinden het zelf wel leuk dat het erin zit. En ook belangrijk.
0: Ja.
1: Maar het is niet iets wat wij per se heel hard willen uitdragen.
0: Nee, okay,
1: maar degenen die dan geïnteresseerd zijn, die kunnen dat op onze website wel vinden.
0: Leuk, leuk. Hartstikke goed. Ja. Ik ga me erin verdiepen.
1: Top.
0: Ja. Hey, jullie zijn begonnen, denk ik, in ongeveer 2023. Hoe is de band ontstaan?
1: Ik heb van de baritonsaxofonist een telefoontje gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn eigenlijk allebei best wel fan van Gallow Street. Dat is een brassband die ook hele dansbare muziek maakt met vooral blaasinstrumenten.
0: Ja.
1: En wij hadden zoiets van, ja, het zijn toch wel altijd heel veel mannen op het podium.
0: Ja.
1: En dat kan ook anders. En eigenlijk hadden wij een beetje de wens om de vrouwelijke Gallow Street, als het ware, op te richten. Mm. Nou zijn we natuurlijk geen Gallow Street,
0: nee.
1: Maar dat was wel onze inspiratiebron. Mm-hmm. En via iemand van Gallow Street heeft Lotte toen mijn nummer gekregen. Dat is degene die baritonsaxofoon speelt.
0: Ja.
1: En die belde mij toen en die zei, ik heb je gehoord dat jij dezelfde wens hebt.
0: Oké. Okay.
1: Maar
0: jullie kenden elkaar toen nog niet?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. En toen zijn wij heel hard door gaan zetten, want het was in 2020, het was niet eerder.
0: Ja,
1: want
0: precies,
1: je moet natuurlijk eerst een heleboel nummers schrijven voordat je echt een album uit kan brengen.
0: Mm-hmm.
1: Toen in 2020 ongeveer zijn we gestart en toen kwam corona en die hebben we overleefd.
0: Ja.
1: Gelukkig.
0: Gelukkig wel, ja.
1: Ja, precies. Ja. Dus er ging een heleboel tijd overheen en nu zijn we hier.
0: Ja, nou corona, dat was verschrikkelijk, maar het heeft wel in zoverre wat opgeleverd dat heel veel muzikanten tijd hadden om nieuwe muziek te maken. Dat is me wel opgevallen.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja absoluut. Ja. Ja, even op een iets andere manier, want we konden natuurlijk vooral in het begin echt niet samenkomen.
0: Nee.
1: Maar daar hebben we wel onze manieren

0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Jullie hebben inmiddels 2 albums uit, met allemaal eigen nummers. Ja. Wie schrijven jullie? Doen jullie dat samen of apart? Of ja. Hoe staat zoiets?
1: Ja, dat doen we samen. Okay. We hebben regelmatig schrijfdagen en ook schrijfweekenden, waarin we dan... iedereen bereidt dan wat voor, wat ideetjes, wat kleine lijntjes of misschien wat meer. En dan gaan we samen zitten en dan gaan we samen schrijven. Dus het is een heel intensief proces.
0: Ja.
1: Kost heel veel tijd, maar daardoor hebben we ook met z'n achten echt het gevoel van eigenaarschap.
0: Ja, oké.
1: En dat, die betrokkenheid is heel fijn.
0: Ja. Heb je voorkeur voor opnemen en schrijven of live optreden?
1: Zeker voor live optreden. Wij zijn echt een band die floreert op het podium.
0: Ja.
1: We vinden het ook belangrijk om... schrijven hoort daar natuurlijk bij, want we spelen uitsluitend live eigen muziek.
0: Ja.
1: Maar opnemen hoort er natuurlijk in deze tijd gewoon bij. En dat vinden we ook heel leuk om te doen. Maar we vinden het wel het allerleukste om lekker op het podium te staan. En vooral met een publiek wat een beetje lekker mee wil dansen.
0: Ja.
1: Dat vinden wij het allerleukste. Daar krijgen wij energie van. Dan gaan we ook beter spelen.
0: Ja, dus ja, dat, precies. Ja, wisselwerking.
1: Hoop ik zaterdag ook.
0: Nou ja, daar ga ik wel vanuit. Want de voorspellingen zijn goed. Dus wat dat betreft, aan het weer zal het niet liggen. En ik ben echt heel blij dat we jullie op het podium hebben dit jaar. Dus
1: wij
0: gaan
1: er
0: een feestje van maken. Ik heb nog een liedje klaarstaan van jullie. Een liedje, klinkt zo raar. Rana, dat is volgens mij de titel van het album uit 2025.
1: En ja, dat is ook een van mijn favorieten.
0: Oké, nou dat is mooi, want die staat nu klaar, de titelsong daarvan. De Van
1: leuk.
0: Brassa. En als we tijd over hebben aan het einde, komt er nog eentje aan. Ik wil je bedanken voor
1: Hartstikke
0: je tijd.
1: Leuk. En, geen probleem.
0: Geniet nog even van je vakantie.
1: Dankjewel voor jouw tijd.
0: Ja, graag gedaan. Geniet nog even van je vakantie en veilig weer terugkomen naar Epen.
1: Komt goed.
0: Oké, dankjewel.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Doeg.
0: Doeg.

Brassa was dat. En het nummer heette Rana. En dat is de titelsong, neem me niet kwalijk, van het album dat verscheen in 2025. Afgelopen zaterdag, ik zei het al, Sascha El Ghazi en Tycho Pierhagen onder de naam Carlos Xavier en La Luz. Daar zijn geen opnames van, dat is ook bekend. Wat daarna kwam trouwens, was een totaal ander genre. Echte onvervalste soul, vergelijkbaar met de muziek die er gemaakt werd door het legendarische Stax label. Ze speelden heel veel goede nieuwe eigen nummers, maar ook een aantal covers zoals Curtis Mayfield en Sam & Dave en zo. Maar dit is hun anthem Soul Survivors en I'm a Soul Survivor.

0: Penny Lane. En Mark Lennon. Penny heeft twee albums op naam. Heeft met grote namen gewerkt als Rosa King en Hans Dulver. En zoals gezegd twee albums op haar naam. Dit stond op de tweede samen met Mark Lennon van Venice. En dat heette Help Me. En zij staat op 22 augustus als aftrap op het podium van Epe & Jazz & More. Met een nieuwe band, volgens eigen zeggen. De beste band die ze ooit gehad heeft, moet ik zeggen. Ik ga afscheid van je nemen, want we zijn alweer toe aan de laatste plaat. Een uur is zo voor mij. Met dank aan Dick Wittingen voor de techniek. Harry Mulder voor de zendtijd. En wij gaan luisteren naar de vrouw die het afsluiten op 22 augustus. Martha High, samen met James Brown. Daar heeft ze 30 jaar bij gezongen. The Godfather of Soul met the Goddess of Soul. Dit is Summertime uit 1977. Tot volgende week.
1: You know, Martha, I'm just so disgusted. Because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happening. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.
2: You're right, James. That it's a shame the way poverty is going on, pollution, all the destruction is happening.
1: And the war of the world.
2: That's right. When the world began, it wasn't supposed to be this way.
1: I'm sure it won't. And I feel that we can find a way together. You're my beautiful sister, and I love you. And this is my sister. And Martha.
2: I've been with you for a long time. You've seen me grow up and become a woman.
1: God bless you. And I just want to say,

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch een signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Dit is The Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Ja, Soul Lovers in Town. Today's your lucky day. The Soul of 794. 2 uur de mooiste soul. De vetste funk. En smooth jazz. En natuurlijk een lovely soul ballad. En dat tot de klok van 11 uur. Oh, hebben we nu eentje voor je. Een opening on Philly World Records and Tapes. Een band die all-time history schreef. Met het legendarisch Philadelphia International Label. Harold Melvin and the Blue Notes. Schrijf maar op. 1984. Oh, Dwight Blakely en Jill Saunders. Zij verzorgen zometeen de vocalen op deze band. En ik zei je toch al, today's your lucky day. Heerlijk muziek vanavond. We gaan genieten van Harold Melvin and the Blue Notes. En ja, tot 11 uur. En ik zeg je, de dancing shoes mogen weer aan. We gaan genieten.

0: Today's your lucky day. En als je nu voor de radio zit, hoho, dan komt er wat voorbij vanavond. Heerlijke soul, funk en jazz. We zijn inmiddels zijn we de show geopend hoor. Want we zijn om 9 uur zijn we begonnen. We hebben nu voor jou gedraaid Harold Melvin de Blue Notes. Beetje in de nadagen van een carrière. Een van de laatste albums. Want je weet dat daar vroeger die grote lead voice bij zat. Theodore Pendergrass. En dit was ook niet meer bij Philadelphia International Records. Bij een sublabel Philly World Records. Je hoorde Harold Melvin de Blue Notes met Today's Your Lucky Day.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the soul of 794.

Oh, baby. Een legendarische song van deze legendarische band. 9 man sterk. Ooit begonnen onder de naam de Salty Peppers. En vooral de horns brachten deze band hun unieke, bijzondere sound. En samen met de unieke voice van de late and great Maurice White en de prachtige kopstem van Mr. Philip Baby. En natuurlijk, Philip Baby zeg ik, Philip Belly natuurlijk. Een super funkformatie. Het album I Am, daar praat ik over, bracht hele vele hits. Oh baby, yes. In the Stone, Earth, Wind and Fire. Lekker man.

0: I Am. 1978, a long time ago. Een legendarische album van een legendarische band. EWF, Earth, Wind and Fire. Hoor je prachtige, het heerlijke In the Stone.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul brothers and sisters.
0: Oh yes, soul lovers in town. Do what you feel, come on, and let your body go on. Go to the dance floor. Ik heb een hele fijne soul track voor je. 1975 schrijven. Alles zit erin. Blazers, percussie en ook een panfluit. Jawel, de rimshot. En ze zingen het funky. Oh baby, hoort toch eens wat lekker. Do what you feel, honey. Dit is the soul of 794.

0: Come on, baby. And do what you feel. Come on, yo, and get down on the floor. En deze, ja, deze klassieker uit 1975, die werd geproduceerd door, door twee mannen van een heel bekend trio. Namelijk de heren Ray Goodman en Brown. De nummer werd geproduceerd door Ray Goodman en Harry Ray. Die later natuurlijk eerst begonnen onder de Moments and Whatnots. En later onder Ray Goodman en Brown. Je kent ze van natuurlijk de grote, de heerlijke song Girls. En van Special Lady. En deze mannen die produceerden dus in die tijd, midden jaren 70. Dat deden ze er allemaal zomaar bij. Produceerden zij deze song on Virgin Records voor de Rimshots.
1: This is the soul of 794.
2: Around the world, on the World Wide Web. Your number one internet radio station.
0: Ja, en deze man die werkte ooit in de fabriek. En groeide op met soul en gospel music. En hij verdiende wat bij als zanger in de plaatselijke nachtclubs. En toen gebeurde het in de Paradise Club in Memphis. Daar werd hij ontdekt. Wat volgde was een opname in de studio met een live band. Jawel, Stepping Out Tonight, Leo St-

baby. Oh, lekker, hè? Dat Steppin' Out Tonight. Dat deed deze man. In de plaatselijke discotheek. En hij toerde met Al Green. En hij toerde met de legendarische Spinners. Daarbij zaten allebei in het voorprogramma. Leroy Stepp Hawkins. Je hoort het prachtige, heerlijke en fijne Steppin' Out Tonight. En van de Steppin' Out Tonight maken we een kleine overstap naar het befaamde soulnieuws. En ik heb heerlijk soulnieuws voor jou. Steve Land Hathaway Morris. Ken je die? Stevie Wonder. Dat is een artiestennaam. Die heeft aangekondigd dat hij maar liefst na 22 jaar gaat komen met een nieuw album. Het album zal heten Through the Eyes of Wonder. En zoals wij allemaal weten, neemt hij altijd daar ruim de tijd voor. Nu ook weer een hele tijd. Maar het bijzondere is wel dat op deze albums een aantal tracks zullen gaan staan die hij ooit opgenomen heeft in de periode dat hij het legendarische album maakte Songs in the Key of Life. Dus beste Motown en beste Stevie Wonder fan. Dus ja, ik zou me maar verheugen, want het gaat er waarschijnlijk een prachtig album worden. Met nog nooit uitgebrachte songs. 4 splinternieuwe songs van het album. Aangevuld met allemaal songs. Ja, Through the Eyes of Mr. Stevie Wonder. En mocht er meer nieuws zijn over dit album, dan gaan we jullie zeker op de hoogte houden. Maar voordat het zover is en voordat wij iets kunnen laten horen van het prachtige nieuwe album, gaan we eerst nog een heerlijk oudje draaien. Uit 1979 maar liefst. Zo lang geleden alweer. Maar een tijdloze song. Heerlijk. Prachtig met het mooie weer. Een lovely ballad van Mr. Stevie Wonder. En die heet My Cherie Amour.

0: Het nieuwe album van Stevie Wonder. Through the Eyes of Wonder. En deze man heeft dus aangekondigd na 22 jaar... dat hij dus met een nieuwe album komt. En zo gauw wij meer weten... en zo gauw er wat meer in ons bezit komt... dan gaan we jou daar zeker muziek van laten horen. Maar wat jij elke week weer terughoort... en wat een vaste item in deze show is... is natuurlijk van de man die elke week bij mij... mijn compagnon is, mijn maatje is, bij me in de studio zit... en die weer een heerlijke plaat heeft. Echt een dance classic. Een soul funk dance classic uit de beroemde jaren 80. En deze song, ja, je hebt natuurlijk al wel eens een keertje gehoord. Dat is lang geleden. Maar ja, deze man, ja, die diept hem helemaal uit. En die gaat ons daar alles over vertellen. En Leo.
1: Hans, ja, dat heb je heel mooi verteld uit de jaren 80. Maar ik zal even exact het jaar doorgeven. Want we gaan namelijk terug in de tijd van het jaar 1983. Ik heb natuurlijk een absolute clubklassieker voor je klaarstaan... die je gegarandeerd uit je stoel krijgt. Dit is de plaat van de formatie Unique. Een waanzinnige studioproject dat werd opgezet in New Jersey... door producer, natuurlijk meneer Smit. Hij bracht twee toptalenten samen. En wat dachten jullie dan? Van de zangeres Mona Norris en de zanger Daryl K. Henry. En samen doken ze de studio in voor het legendarische platenlabel... Prelude Records. Dat label was in de jaren het keurmerk van de allerbeste dansvloerkrakers. En dat hoor je direct een nummer dat je uit de jaren 80 inademt. Het is de perfecte overgang van de ouderwetse disco naar de nieuwe elektronische sound, funk en boogie. Luister strakjes vooral naar die heerlijke pompende baslijn en die superstrakke synthesizers. De sound werd trouwens niet door de mensen in elkaar gemixt. Dat heeft de bekende New Yorkse DJ Dave Tutts en Nick Martinelli. En die heren weten ook precies hoe ze een hit moeten maken, Hans. In Engeland stormde de plaat destijds de top 30 binnen. En in de Amerikaanse clubs was het een gigantische hit. Dat bleef helaas bij dit ene grote succes, het ene one-hit wonder. Dus, maar wat voor eentje? De groep is al heel lang ook al niet meer actief. En deze track is natuurlijk echt tijdloos. Ze zeggen, zet de volume een flink klap harder. Zing straks lekker mee met L-O-V-E, oftewel Love. Ik heb het over Unique met What I Got Is What You Need.
2: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ
0: Leo Hunneman.
2: He gives you his special moment of soul.

0: Oh yeah, baby. What I got is what you need. En deze man, ja, die Leo aan de overkant, die heeft nog, ja, die heeft een song bij zich die we zeker kunnen gebruiken in deze show. Een heerlijke klassieker. Hij zit al het jaar 1983 op het legendarische Prelude record label. Wat later werd overgenomen hier in Nederland door Ramshorn.
1: Klopt.
0: Want bijna alle songs van Ramshorn die waren natuurlijk van Prelude. En dan zei ik nog dat David Todd en Nick Martinelli. Ja, dat waren in die tijd twee hele, hele grote producers. En vooral die David Todd, die komt met een heel bekend duo. Namelijk het duo The System. Samen met Mick Murphy maakte deze band tijdloze songs. You Are In My System is onder andere een hele grote klassieker van deze band. Die eigenlijk in die tijd het zo verschrikkelijk druk hadden met eigen muziek uitbrengen. Maar ook het produceren voor anderen en ook voor het legendarische Prelude label, waar dus deze band op zat, uniek. Met die song die Leo liet horen, What I Got Is What You Need.
1: Ja, Hans, en bij zo'n mooi nummer heb je ook vaak een videoclip bij zitten. Deze clip is in 1983 ook opgenomen, maar dat was toen in het pre-digitale tijdperk. De geografie moest in één keer goed gaan, want de opnametijd in de studio, Hans, was peperduur. De groepsleden hadden de danspasjes zo bizar strak ingestudeerd dat de regisseur na afloop dacht dat de tape per ongeluk was versneld, Hans. Ze bewogen zo synchroon als het Zwitserse uurwerk. Mocht je de clip trouwens vandaag de dag op willen zoeken op YouTube, let dan ook even op de kleding. Want die bandleden, Hans, die draagden de glimmende futuristische neonpakken. Dat was die tijd de absolute modetrend in New Yorkse underground clubs. Maar vandaag de dag is het vooral fantastisch nog. De herinneringen die blijven, de mode verandert, maar de muziek die blijft tijdloos, Hans. We gaan gewoon heel snel door.
0: Ja, ze is terug. En hoe? Helemaal back in the classic sound. Dat doet zo'n old school fenomeen, Mr. Rainey Harris. Dit is Melbourne Moore. And love wins every time. Heerlijk.

0: Deze dame. Legendary. Dat had ze een grote hits in de jaren 80. En nu is ze helemaal terug en helemaal weer in die old school sound van Mr. Rainey Harris. Die heeft zich aangediend als producer. En als je denkt, ja, Rainey Harris, ik heb die namen vaker gehoord. Nou, als je een echte kinder bent, het was de lead voice van de legendarische band Dayton. Weet je nog? Met The Sound of Music. En deze man die produceerde deze heerlijke song voor Miss Melba Moore.
1: Music. Deep inside of me.
2: The soul of 794.

Ja, een grootmeester van soul, jazz en funk. Speelde verschillende instrumenten. Produceerde, arrangeerde, schreef de teksten. Jawel, stuff like that. Quincy.

0: Tough Like That. Quincy Jones. Het album Sounds. Een heerlijk album met heerlijke songs. En ook met medewerking van een aantal hele, hele grote artiesten. Onder andere de dame die je net hoorde zingen, met Chaka Khan. Maar wie ook op het album meewerkt, waren de legendarische, het legendarische duo man en vrouw Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Je hoorde Stuff Like That van Mr. Quincy Jones.
1: Are you ready for some classic grooves? A little bit romance, some heart and soul. Well, here is
2: The Soul of 794.
0: Enkele weken terug maak jij kennis met het nieuwe album van Another Taste. Another Taste 2. Weet je wat, we gaan gewoon nog een nummer doen aan Space Grabs Records and Tapes. Nu samen met de Pertural Singers. Het heerlijke, fijne Peace Call. Another Taste voor jou.

Let's Have a Peace Call. Another Taste 2. Het nieuwe album waar je enkele weken geleden al kennis mee maakte. Uit Rotterdam komen ze. Wat een heerlijke plaats zeg. En ja, en ik kijk op de klok en er is bijna tijd. We gaan het voorbereiden op uur 2. We nemen de nootjes, we nemen een wijntje. We zitten alles klaar, we gaan een plasje doen. En zometeen het tweede uur. En die beloven het hoor. Ik zeg, tot zometeen.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man, Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on!
1: Nog een uurtje. Nog een uurtje soul. Helemaal voor jou. Het tweede uur. En we zijn gestart met een classic. Met een soul trio uit de United Kingdom. En dit was midden jaren 80. Wat is een hele grote hit. En deze band die gaf ons in die tijd prachtige songs. Denk aan Dial 999. Tell me what you want. You can't stop the rain. En de heerlijke song van Dexter Wenzel. The sweetest pain. Carol McIntosh, Steve Nichol en natuurlijk de lovely voice van Miss Jean O'Jean. LP So Where Are You? Geproduceerd door, ja, we hebben die naam vaker gehoord. Geproduceerd door Mr. Nick Martinelli. En een allergrootste hit hoor je nu. Hanging on a String. Jawel. Loose Ends. Voor jou.

0: baby. Uur 2. The Soul of 794. En we zijn gestart met The Loose Ends. En Hanging on the String. En die heerlijke voice die je hoorde van die lady. Dat was Jane Eugene. En Jane Eugene, ja, die is helaas al bij de band vertrokken. En ook haar opvolgster is ook al bij de band vertrokken. En dat was ook niet de minste hoor. Dat was Linda Carrier. En Linda Carrier die zat vroeger bij een band die heette Dynasty. En deze band ja, die zat bij het legendarische Solar Records label uit Los Angeles. En deze band is ook weer bij elkaar, maar niet meer natuurlijk met die oud-leden. Alleen degenen die nog over zijn, dat dacht ik Carol McIntosh. En voor de rest zijn het allemaal nieuwe leden, maar ze toeren weer. En ze zingen ook weer deze heerlijke fijne classics die je net hoorde. Hang on a String, Loose Ends.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents...
2: The Philly Sound of the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
0: Ja, en deze soul lady, die had nogal wat privileges bij het legendarische Philadelphia Philly label. Ze was namelijk de vrouw van een van de oprichtsproducers, Mr. Kenny Gamble. Haar voice is wonderschoon. En je kent haar van de legendarische songs I'm Not In Love en Love Buddies. Dan heb ik het over Miss D.D. Sharp Gamble. En haar bijdrage aan deze show is de song Flashback. Ik zou zeggen, even een moment van rust. Dancing Shoes, die mogen alvast aangenomen worden. En dan gaan we dansen tot aan de klok van 11 uur. Maar eerst Flashback van D.D. Sharp Gamble.

0: flashback. Let's go back in time. Dat doen we heel veel hier. De classic songs uit de jaren 70, 80 en ook de jaren 60 wel. En soms een uitstapje naar de jaren 90 en de tijd van nu. Als tenminste de sound, een beetje de classic sound heeft van toen. En deze dame, ja, die, ik zei het al, was de vrouw van Kenneth Gamble. En meestal produceerde Kenneth ook voor haar de mooie songs. Alleen deze song die werd geproduceerd voor deze dame door Jack Faith. Je hoorde Miss Dede Sharp Gamble met het prachtige flashback.
1: DJ, play one for my G-spot.
2: Oh, oh.
3: Isn't life wonderful? An essential dance floor classic. The soul of 794.
0: Obscure songs, a real must-have voor echte soulfreaks. Ik heb er eentje voor je, on Buddha Records on Tapes, 1975. Jawel, The Charisma Band, Ain't Nothing Like Your Love. Een heel zeldzaam singeltje hoor.

0: Hey, ik zei het al, een zeldzaam singeltje hoor. Van deze Charisma Band, de song Ain't Nothing Like Your Love. Toen de tijd uitgebracht op het legendarische Buddha label. Maar jaren later, in de jaren 90, uitgebracht door het Engelse recordlabel Expansion Records. Het werd geproduceerd door Bert Decouteau. En in die tijd was dat een hele grote hit. En ook een must-have voor de echte soul-liefhebber. Je hoort de Charisma Band.
1: En nu, de Soul of 794.
2: What time is it?
1: It's time for your soul party.
3: Right on.
0: Ho, ho, and now then, yeah. It's time for real funky music. Funky music for you. Oh, baby, this is the Funk Junction. Oh, soul lovers, let's get it on.

0: Mr. Marvin Gaye. Album I Want You. Helaas overleden 1984. We hebben het al vaker verteld. Doodgeschoten door zijn eigen vader. Heel erg triest. Net toen hij bezig was aan zijn legendarische comeback. De man van de Sexual Healing onder andere. Marvin Gaye is niet meer onder ons. Maar wat blijft is natuurlijk zijn music. Regelmatig hier bij dit programma. The Soul of 794. Elke dinsdagavond te beluisteren tussen 9 en 11. En als je houdt van de lekkere mooie zwolle ballads, dan zijn we er ook voor jou elke laatste dinsdag van de maand met hele mooie zwolle soul ballads.
1: The Soul of 794.
2: Let's get it on. Ah, baby. Let's get it on.
3: Right on.
0: Ja, een multitalent voor je. Keyboard player, producer, songwriter en arrangeur en een zeer fijne voice. Was lid van het befaamde producer trio Willie Lester en Rodney Brown. En zijn allermooiste song. Een duet met filmicoon Miss Jean Carn. Die hoor jij hier bij dit programma. The Soul of 794. Baby, I'm back for more, zingen ze. Natuurlijk Al Johnson en Jean Carn.

0: I'm back for more. Al Johnson en Gene Karn. Voor mij een must-have. Hij zit in mijn top 20 van beste songs ever. En ja, in de backing hoor natuurlijk de legendarische Jones Girls van het Philadelphia International label. En wie ook nog op dit album meedoet is Louis Satterfield. En Louis Satterfield, ja, dat was weer de frontman, de orkestleider, die al die mooie blazers leidde bij, en niet de minste groep hoor, bij Earth, Wind and Fire. En deze man die speelde deze song de trombone en hij speelde ook nog de bas. En dat is natuurlijk Mr. Louis Satterfield. Al Johnson en Gene Karn, I'm back for more. Dat was hij mooi.
1: The soul of 794.
2: Soul and jazz.
0: Mellow soul with a taste of lovely jazz. Multitalent, Miss Twani. Helft van het bekende duo, je weet wel. And she's hurting for your love. She can't let you go. Oh, genieten. Let you go.

0: Deze dame, she needs it. Ze heeft het nodig. Liefde, aandacht. She's hurting for it. She's hurting for your love. Heerlijke lovely sex hoor je er ook nog in. Mellow Soul, Multitalent, Miss Tony. Het is allemaal geproduceerd en gearrangeerd en opgenomen in Singapore. Smooth jazz. Ja, ook dat hoor jij in deze show.
1: Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. Get down. Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. It's time.
2: What we're gonna do right here is go back.
3: Hi, folks. Soul brothers and sisters. It's the soul of 794 on your radio.
0: Je moet er maar aandurven hoor, om deze monster classic te coveren. Mr. Tony Williams en Juliet Roberts. En de backing, yes, Mr. Howard Hewitt. Hoho, die klassieke van Charlotte Mauer, weet je nog? This is for the lover in you. Ho, heerlijk!

Oh, wat mooi. This is for the lover in you, Shalamar. En toen was het al een van mijn all-time favorites. Maar dan, de duo. Tony Williams, Juliet Roberts. Die durfden het aan om deze plaat ook op te nemen en te zingen. En ze hebben ook Howard Hewitt gevraagd om in de backing mee te zingen. En wat een lekkere plaat, zeg. This is for the lover in you. Oh, genieten.

En nou we toch aan het cover zijn, zo goed gedaan door twee absolute grootheden. Ronnie Laws on saxofoon, samen zus Deborah Laws. En hij is er weer bij hoor, Mr. Howard Jordan vocals. Stevie Wonder's classic Rhythm in the Sky. En Stevie Yao doet zelf ook nog mee op harmonica en keyboard. En natuurlijk Earth, Wind and Fire member Larry Dunn. Ribbon in the Sky. Oh, oh, wat mooi weer. Wat lekker. Genietend.

0: Lekker was hij, hè? Fijn was hij, hè? Ribbon in the Sky. Van het duo Deborah Laws en Ronnie Laws. Together with Howard Hewitt. En als ik dan op de klok kijk, beste luisteraar, dan komen we toch akelig dicht bij het einde van deze show. En ja, deze show die wil ik zometeen gaan afsluiten. Zometeen de eindtune nog. Maar vanmiddag zat ik in de tuin, lekker met mijn lieftallige partner. En ze heet Marie Zee. En toen hadden we het over mooie songs. En toen zei ze van, ja, wat eigenlijk een song die voor mij tijdloos is en die je altijd weer kunt draaien, dat is voor mij toch de zanger Simply Red, Mike Hucknall, met zijn song For Your Babies. En als ze dit hoort, ja, dan gaat ze terug in de tijd en daar geniet zij van deze song. En daar wil ik eigenlijk daarmee afsluiten. En wat ik tevens wil zeggen is dat ik straks deze show ga afsluiten. Want we gaan samen op vakantie. Niet samen, maar wel, we gaan op vakantie. Ik ga eerst 3 weken en daarna gaat Leo op vakantie. En ik wilde Leo toch bij deze af wat zeggen. Dat ik Leo bedank voor de afgelopen tijd, man. En dat je mijn compagnon wou zijn. En dat je in deze show aanwezig was. En voor al je mooie momenten. Want ik ga je straks 6 hele weken ga ik jou niet zien.
1: Ja, dat is wat.
0: Ja, man.
1: Dat is een lange periode al.
0: Dat is een tijd, hoor.
1: Ja, maar dat is zo weer voorbij, hè?
0: En dat is weer zo. Ja, en weet je wat het is? We gaan in die tijd gaan we een aantal classic shows gaan we erin gooien. Mm-hmm. En er zit nog wel een beetje oud soul nieuws zit er waarschijnlijk in. En er zal een mooi moment voorbij komen van Leo.
1: Oh ja,
0: en
1: ja.
0: Allemaal mooie uitzendingen. Ook uitzendingen die al een hele tijd niet meer zijn te horen geweest. En Leo, daar kunnen we best onze luisteraar toch mee verrassen.
1: Ja, absoluut.
0: Maar voordat het zover is, eerst The Last Dance. En dan van het Open Stars, speciaal voor Marie José, Simply Red met For Your Babies.
2: Your attention, please. Ladies and gentlemen, this will be the last dance for tonight.

0: Ik zal hem binnenkort thuis vooral helemaal draaien. For Your Baby Simply Red. En dan de eindtune. Dan gaan we stoppen met deze show voor 6 weken. Maar dan zijn we er weer hoor. Helemaal live voor jou. Leo, fijne vakantie man.
1: En jij Hans, fijne vakantie.
0: En ik zal je missen.
1: Ja, absoluut.
0: Ik zal je echt missen, je gezelligheid. Wat is een gezellige man hoor, luisteraars. Ja. Hey, dag Leo.
1: Dag Hans, fijne vakantie.
0: Oké, jij ook. Tot ziens.
1: Bye bye.
2: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn 2 landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Dit is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1.000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.